0: Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Alessia schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
2: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Wat geef je niet verschil, wat scheel met een mooie nooit.
1: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
0: Aha.
1: Hey, doe.
2: Wat ben je daar voor sprun?
0: Aha. Wat geef je niet verschil, wat scheel

0: Maar stoer aan de lel, mijn kop.
1: Aha.
0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat, geef je niks verschil, man. Schild met een mooie strijd. Aha.
0: Hey, doe. Maar deze jaar kromme poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat, geef je niks verschil, man. Schild met een mooie strijd. Aha.
0: Aha. Aha.

0: Fixia live.
1: Aha! Morag, Dean Bergs nooit schooien. Ja.
2: Aha! Want je weet niks van schild, maar het schild met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Hey doe, wanneer komt hij al bruid?
1: Aha!
0: Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
2: Aha! Een maat geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Even een bal gebeurd.
1: Aha.
3: Hé, hey, kijk dan.
0: Hé, hey, doe. Doe eens die kop ook niet meer.
2: Aha. Een maat geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid.
1: Aha.
2: Een leed geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid.
1: Aha.
0: Hartstikke bedankt.
1: Yeah.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Edwin. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een probus de dorpen intrekken. En FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen door een Franse club verhuurd aan Feyenoord. FC Groningen wilde Zweed eerst graag huren en daarbij een optie tot koop bedingen. Het waren de hoofdpunten, meer zometeen om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, nou laatste dag van de week alweer. Laatste dag ook van Rondje Zummen vanaf 10 uur. En tot dat moment is dit de ochtendploeg. Welkom.
6: Radio Noord.
4: En gelijk een rondje van de zaak.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. 24 juli is het. Sergi en Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Edwin Mooibroek, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze even inklokken. Ik heb de fiets maar eens gepakt. Dat scheelt toch weer in de portemonnee vandaag.
1: Oh ja.
0: Want de benzineprijs is verder gestegen en nadert de hoogste adviesprijs ooit. Het is weer flinke hommeles natuurlijk in het gebied waar de olie vandaan komt op meerdere fronten. En dat doet iets met de prijs. Je ziet het bijna dagelijks. Ik fiets dan langs de benzinepompen. Dan zie je het dagelijks
2: omhoog schieten. Hè?
0: Omhoog gaan, ja. Het is nu het adviesprijs van een liter €1,95. En dan praat je wel over de snelwegen. Waar het dan is €2,62. Dat is maar 2 cent onder het record van 6 mei.
2: Nou, het record gaan we misschien wel halen, want de olieprijs gaat flink omhoog.
0: Ja, ze zeiden ergens een paar weken geleden al dat we misschien wel richting de €3 gaan per liter straks. En diesel, de adviesprijs ligt nog net onder de €1,95, namelijk 2,60. Maar de pomp waar ik langs rijd, dat is diesel al duurder dan...
2: Je zou maar een diesel hebben, hè? Zometeen, je betaalt sowieso al meer wegenbelasting.
0: Ja.
2: Omdat je denkt dat je goedkoper kan tanken, maar...
0: We dachten heel even, toen het wat rustiger werd in het Midden-Oosten, van nou...
2: Het is voorbij, maar...
0: En toen ging de prijs al niet supersnel naar beneden, zeg maar. En niet met de snelheid waarmee ze omhoog zijn gegaan.
2: Ja, dat blijft is wel zo, ja.
0: Waanzinnig fenomeen. Ja. En nu stijgt het per dag meer. En waar gaat het eindigen?
2: Nobody knows.
0: Jongens, ja. Dit is wel leuk, over geld gesproken. We mogen meegaan stemmen over het uiterlijk van het nieuwe eurobiljet.
2: Oh.
0: Na 20 jaar worden er nieuwe biljetten gedrukt. Dat is ook wel nodig, want de mensen die die biljetten namaken... worden natuurlijk ook steeds slimmer. Dus er moeten weer biljetten gemaakt worden die weer minder snel na te maken zijn. En er zijn allerlei ontwerpbureaus gevraagd, allerlei designers om iets te maken. Er is ook een Nederlands bureau bij, die uiteindelijk door de ballotage gekomen zijn. Het is nu aan ons om mee te stemmen over welke wat erop komt te staan.
2: Oké.
0: Okay. Door een jury op losgelaten, hoor. Dus als het nou heel gek wordt, dan wordt het er waarschijnlijk niet. Maar er staan allerlei beroemdheden op, bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven en Marie Curie. De scheikundige, natuurkundige, radioactiviteit.
2: Ja, zoveel cashgeld gebruiken mensen natuurlijk niet meer ook. Nee, hè,
0: maar er wordt wel gedrukt, want er moet wel zijn.
2: Er worden collectors items zo.
0: Ja. Maar er komen vogels, bijvoorbeeld een ooievaar zou er kunnen opkomen. Nou ja, we mogen stemmen. Ik heb vanmorgen even gekeken op die pagina. Het is niet eenvoudig. Je moet echt, het is niet dat je één overzicht alles te zien krijgt. Je moet alles aanklikken om te kijken. Zo. Maar wel geinig om even mee te stemmen.
2: Oh, dat is wel heel leuk,
0: ja. Ja, ja. Want weten wij nu überhaupt dat er op een...
2: Ik heb geen idee.
0: Ik heb... Eens kijken, ik heb in mijn...
2: Heb je überhaupt cashgeld bij?
0: Ja, in mijn telefoon heb ik standaard een briefje van 20. Oh, zelfs 2 zie ik nu.
2: Bij mij blijft het geld er nooit zo lang in zitten.
0: Nee, ja.
2: In deze tijden. Hey, je moet officieel €70 in huis hebben, toch? Dat je 24 uur kan overleven.
0: Ja, ja. Nou ja, ik heb tot 20, nu 40 zie ik. Maar,
2: weet
0: het
2: wel
0: is,
2: de kleur.
0: Ik weet niet wat het is eigenlijk. Het is een soort van...
2: Tientjes rood.
0: Het is een soort raam uit een kerkgebouw lijkt.
2: Oh ja, dat is die 20, ja.
0: Ja, maar wat is het dan?
2: Dat is toch mooi genoeg, jongens?
0: Jawel, maar op een gegeven moment moet ik je... Als jij wil gewoon dit houden...
2: moet het nieuw bedoel je eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is een beetje hoe jij in elkaar zit, toch, Sergei?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Mooi zo laten zoals het is. Niet alle verandering is goed bedoel je.
0: Soms is het gewoon goed. Ja. Over veranderingen gesproken. Deze week kwam naar buiten dat FC Groningen live gaat verdwijnen van Radio Noord. We blijven FC Groningen nadrukkelijk volgen. Maar dat doen we op andere kanalen, bijvoorbeeld online. Daar is veel discussie over geweest. Die discussie gaan we ook voeren straks in ons nieuwsforum na 8 uur. Waarin onze hoofdredacteur Marcel Geloof ook langskomt om een tekst en uitleg daarover te geven. Dus zeker blijven luisteren. Ik zei het al, 24 juli. In Nederland werd op deze dag in 1959 officieel het 500.000ste tv-toestel verkocht. Alle toestellen, want zo wisten we dat, werden toen nog geregistreerd door de PTT.
2: Oh, serieus?
0: Ja, dat werd geregistreerd om het bij te houden.
2: Kijkgeld, ja.
0: En dat ging in de jaren 50 als een malle, want 2 jaar daarvoor waren er nog maar 100.000 toestellen geregistreerd. En op deze dag in 1959 dus 500.000.
2: Maar allemaal zwart-wit nog, hè?
0: Dat zeker. En ja. Dan, ik heb wel eens begrepen, ook van mijn ouders en zo, dat er dan 1 iemand in de straat had een televisie.
2: En dan ging je met z'n allen bij de buren kijken.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of voor het raam.
2: Ook alweer gezellig. Voor het raam meegluren.
0: Ja. Ja, wij staan maar, zeker jij en ik, kennen nog uit de tijd dat je op woensdagmiddag en zaterdagmiddag tv-programma's voor de jeugd hadden.
2: Ja, dat was hartstikke leuk.
0: En niet de hele dag door.
2: En dan kreeg je een beetje chips erbij en zo.
0: Stuiverzin.
2: Ja, stuiverzin. Ja. Ik heb er nog een keer in een uitzending van Stuiverzin gezeten.
0: Heb je, echt waar?
2: Ja.
0: Wat deed jij dan?
2: Nou, je had natuurlijk aan het einde van het programma, dan werd het allemaal van die poppen en zo, werd het uitgetrokken. En dan mocht die school mocht dan de volgende keer komen.
0: Ja.
2: Nou ja, mijn basisschool mocht toen de volgende keer komen. En toen moest ook ergens zo'n kunstje doen en zo. Dus
0: leuk.
2: Ik weet niet eens meer wat we nou precies gedaan hebben, maar... Nee, daar zat ik in.
0: Had je de Gouden Stuiver toen ook gewonnen, of dat dan weer niet?
2: Nee. Maar we waren gewoon met een school en we waren met een paar
1: mensen. Maar dat is misschien nu terug te vinden in de schatkamer van Beeld en Geluid.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Op zoek.
2: Ja,
0: Edwin.
2: Ga even zoeken. Ja,
0: leuk. Ja. We zijn heel benieuwd hoe jij eruit zag als 10-jarige.
2: Oh jee. Niet gaan zoeken. Niet gaan zoeken. Dat is heel veel verschillen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En dat gaan we niet doen. Het is 14 over 6. Jelle Bos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: In Lauwersoog, eigenlijk altijd op het water. Maar je hebt nu vakantie, hè?
3: Ja.
0: Ja, ben je dan ook op het water?
3: Nee, hoor. Ik ben ook niet alleen maar op het water. Er zijn ook nog andere dingen. Maar,
0: ja, dat weet ik. Ja.
3: Ja.
0: Maar ik probeer er even een soort containerbegrip eromheen te... Want je doet veel natuurlijk bij eigen bergingsbedrijf, dat soort dingen.
3: Ja, onder andere, ja.
0: Maar je hebt nu vakantie. Hoe vul jij je vakantie in?
3: Nou, niet te veel doen. Alhoewel, tussendoor word ik wel weer gebeld voor klussen. Vannacht was er nog een schip in de problemen boven Terschelling. Maar daar is een collega van Terschelling heen gegaan. En die heeft hem naar Borkum gesleept. Dus ja, dan moet daar wel gelijk even op gereageerd worden, ja.
0: Dus in je vakantie ben je eigenlijk gewoon aan het werk?
3: En wij staan altijd aan, ja absoluut.
0: Maar dat betekent dat je ook niet weggaat in de vakantie dan?
3: Nou nee, maar ik ben nu ook op vakantie. Sterker nog, ik zit in het buitenland. Maar dan gaat het gewoon door. Ja, dat is wel een nadeel van zo'n type bedrijf. Je staat er aan. Ik bedoel, ook als er een onbekend nummer belt, maakt niet uit met wie ik sta te praten of waar ik ben. Ik moet opnemen.
0: Ja.
3: Want het kan een schip zijn die in een moeilijke situatie zit. Ja, dat klopt. Ja.
0: Of het is de helpdesk van een niet bestaand bedrijf die jou iets wil proberen te verkopen met een onbekend nummer.
3: Ja, nou ja, daar ben je er snel genoeg achter. Maar ja, een klus weegt zwaarder dan een helpdesk.
0: Ja. Nou, onbekende nummers neem ik bijna niet meer op, hoor, tegenwoordig.
3: Nee, hè? Nee.
0: Merk je dat dan? Want jij wordt natuurlijk vaak dan gebeld door onbekende nummers. Dat er ook heel vaak alleen onzin tussen zit.
3: Nee, dat valt reuze mee. Nee, het is, wat ik zeg, we doen nog meerdere dingen. Dus het kan ook iets anders zijn. We zitten nog in projectontwikkeling en we hebben de parkeerterreinen en recreatiezaken, dingen. Dus het kan altijd ook andere dingen zijn. Maar ja, weet je, het is wel grappig. Ik hoor vaak aan het eerste woord eigenlijk wat mensen uitspreken dat ze in de problemen zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook aan boord van onze schepen hebben van die radio's, dat heet de Marifoons, VHF. En dan kan je eigenlijk aan de eerste paar woorden, of het eerste woord, aan de intonatie en de toonhoogte kunnen horen dat wat aan de hand is.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En dat is niet het woord help, zeg maar.
3: Nee, absoluut niet. Nee, dat is mede is het dan. Maar stel nou dat er bijvoorbeeld een schip de vuurtoren van Schiermond de Kogel beroept. Dat is een hele normale situatie. Dan zeggen ze, nou, verkeerspost Schiermond de Kogel, hier de Zoutkamp 13, ik zeg maar wat. Nou, dat is een normale toonhoogte. Maar dan zeggen, ja, Schiermond de Kogel, hier de Zoutkamp 13.
0: Ja,
3: dan weet je het al, dan zit het al in de auto.
0: Ja, precies. Ja, ik snap het. Maar kom je wel een beetje tot rust op vakantie? Want je zit nog wel vol van verhalen.
3: Ja, natuurlijk kom altijd rust. Een beetje lezen, een beetje niks doen, een beetje wandelen. Dus dat is helemaal goed. En volgende week zijn we weer op Lauwersoog en dan kan de show weer beginnen.
0: Je hebt wel een rondje zummen gemist die bij je langs zijn gekomen natuurlijk dan.
3: Is dat zo?
0: Ja, die varen uiteindelijk vandaag richting Visvliet. Maar die zijn bij Zoutkamp land. In jouw gebied zijn ze nu.
3: Ja, nou ja, dan moet dus even een beetje paniek simuleren en dan komen we
0: er wel heen.
3: Nee, ik weet het wel, vroeger met Camping Lauwersoog, toen ik dat nog had, toen hadden wij ook vaak jongens en meiden van RTV Noord op het park met dat busje en zo. Dat was wel erg leuk inderdaad.
0: Ja. Ik wens je een fijne vakantie verder, Jelle, en tot volgende keer.
3: Ja, dankjewel. Yo. Succes daar.
0: Mooi.
3: Yo,
0: mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: George McRae en Rock Your Baby met de Runners Josien Bakker daarvoor. Dus even kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. Frankrijk heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
1: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen. En over de brandweer gesproken, sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer in Nederland. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zegt deze brandweerman.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen, zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Ja, want de spreider en de elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond in het Europese seizoen alweer gespeeld. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina en dat ging makkelijk.
4: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros. En zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Edwin?
5: Bij grenscontroles zijn veel namaak sigaretten onderschept.

0: willen allemaal wel eens iets, toch? That's what I want. Morgan Wallen, Tate McRae in de ochtendploeg. Het is bijna 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Twim. Bij grenscontrole zijn 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. En dat is een samenwerking tussen Marseillaise, Nationale Politie en Duitse Politie. En er is iemand aangehouden. Bij 6 PFAS-bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht of die verboden moeten worden. Het zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden en in het grondwater terechtkomen. Waterbedrijf Groningen ziet de verontreiniging ook in het oppervlaktewater toenemen. Een eventueel verbod van die bestrijdingsmiddelen maakt Groningse aardappeltelers ongerust. Zij zijn bang dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
2: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
1: Dat zei onderzoeker Peter Leendertse. In onze provincie blijven nepagenten en nepbankmedewerkers op grote schaal toeslaan. Begin deze week waren veel ouderen in Stadskanaal en Vlacht werden nog het slachtoffer van oplichtingspraktijk aan de deur. De politie pakte weliswaar af en toe loopjongens op, maar de echte breinen achter die fraude, die blijven buiten schot. De politie waarschuwt nogmaals, geef nooit je pinpas, pincode of sieraden af aan vreemden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een proordbus de dorpen intrekken en daarmee mentale problemen zichtbaar maken. Volgens de stichting lopen veel inwoners vast in ingewikkelde procedures. En ook vinden ze dat er meer erkenning moet komen voor de emotionele impact van de gaswinning. FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Yeng voor Feyenoord. Maar hij raakte al in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd en die wedstrijd was uitgerekend tegen FC Groningen. De FC wil ook een optie tot koop bedingen. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
3: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, liever bellen dan appen. Was gisteren ons lopend vuur. Blikken straks nog even terug. Verder gaan we naar de grote markt in de stad. Is omgebouwd tot een mountainbike parcours. En je hoort Harma over het weer. Zo rond 7:15.
4: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, hallo.

0: Hij was op tv de buurman van Kylie Minogue. En had er ook nog een tijdje relatie mee. Deze Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: Lopend vuur.
0: Een appje is snel verstuurd, maar communiceer daarmee eigenlijk ook wel goed dan. Uit onderzoek eind vorig jaar bleek dat bijna de helft van de jongeren kampt met zogeheten belangst. Jongeren groeien op met WhatsApp, met Instagram, met Snapchat als eerste communicatiemiddel. Je kunt even nadenken over een antwoord. Je voegt er een emoji aan toe. En je kunt ook gewoon even denken, nou, ik reageer niet. Bellen is rechtstreeks en veel directer. En dus durven veel jongeren eigenlijk niet te bellen. En dat is lastig als je bijvoorbeeld de huisarts of zo moet bellen. Of
2: kan tegenwoordig ook online, hè?
0: Ja, maar ja. Van de jonge generatie is een appje eenvoudiger. Hoe is dat voor de generatie daarboven? Wie hebben allemaal gereageerd op de stelling liever bellen dan appen, Sergej?
2: Nou, ik weet niet in welke generatie Nienke Lurving valt. Maar zij schrijft dat ze alleen appt. Bijkletsen, dat doet ze ook. Maar dan niet per telefoon of WhatsApp. Gewoon gezellig met een bakje koffie.
0: Ja, dat kan. Dat is ook lekker, ja, zeker. Ja,
2: hartstikke goed. En Gea Piek, die belt wanneer ze iemand lang niet heeft gesproken. Appen doet ze ook wel. Maar dan vooral wanneer het om kleine dingen gaat. Bijvoorbeeld om maar even een afspraak te bevestigen. Of noem het ook allemaal maar op. Maar een praatje maken, dan wordt het gewoon eventjes gewoon via de telefoon gedaan. En ook een tip van de Gea is om nooit een ruzie uit te spreken via WhatsApp. Omdat je eigenlijk nooit weet hoe een ander zo'n tekst leest.
3: En een uur aan het appen ook.
0: Ja, dat kan helemaal de verkeerde kant op gaan natuurlijk.
2: Ja. Nou, ik vind bellen sowieso altijd gaat wat sneller.
3: Nou, zeker als het over ingewikkelde dingen gaat.
2: Nee, maar ook minder ingewikkelde dingen. Van kan je dan en dan? Ja, nou ja, ik moet... Je bent is heel snel, heb je het rond.
0: Ja, maar dat kan met app ook.
3: Nee, ja, dat is waar, ja.
0: Koffie? Vraagteken. Ja. Ja, lekker, kom eraan.
3: Maar
0: ja,
3: ik app tegenwoordig wel vaker dan ik bel, merk ik.
0: Ja, ik ook. En groepsapps dan, jongens?
3: Oh, dat vind ik vreselijk.
2: Vreselijk, ja. Vreselijk.
3: Want dan soms gebeuren in die groepsapp dingen tussen twee mensen waar jij dan niks mee te maken hebt. En het gaat maar door en het gaat maar door. En denk je van, kan ik dat uitzetten?
0: Oh ja, dat
2: ik
0: kan.
2: Ik heb ze standaard op stil.
0: Alle groepsapps?
2: Ja.
0: Ja. Dus als ik jou wil bereiken, moet ik het niet via de groepsapp van dit programma doen. Want we hebben ook een groepsapp.
2: Dat klopt. Nee, het beste is om dat...
3: Staat uit.
2: Nee, ja, nou ja, goed. De rest van de groep leest het dan ook, denk ik dan, hè?
0: Ja, maar dus ik heb bijvoorbeeld met mijn oud-studievrienden heb ik een groepsapp. Dat is hartstikke leuk. Ja, als
2: maar
0: ik
2: je zit dan in zoveel van die groepsapps, daar word je helemaal beroerd van.
3: Ja, en dat gaat maar door. Het gaat maar door.
0: Ja, dat vind ik ook wel eens leuk. Het is ook wel eens vermoeiend.
2: Wat domme plaatjes.
0: Die van het werk heb ik uitgezet in de vakantie.
3: En soms dan een discussie tussen twee mensen. Denk van, ga elkaar gewoon even zelf appen. Ik bedoel, van mij dat niet meer lastig.
0: Dat is in zo'n buurt-app dan vaak, hè?
3: Ja. Nou, ik heb geen buurt-app.
0: Nee, wij ook niet.
3: Dat doe ik niet dan.
0: Nee, nee.
2: Maar goed, het lopend vuur waar we mee bezig waren. André, ik bel liever dan dat ik app. Laura Hoeksema, die belde gisteren om het te vertellen. En ze vertelde dat ze geen WhatsApp heeft. Dus ook niet kan appen. En ze snapt eigenlijk ook niet waarom zoveel mensen moeite met bellen hebben. Want zo eng of zo moeilijk is dat toch eigenlijk niet, hè?
0: Allemaal mooie reacties die binnenkwamen. Leuke discussie in ieder geval.
2: Ja.
0: In ons lopend vuur. Liever bellen dan appen. Nou, dat was toch uiteindelijk 61% van de stemmen.

0: Cool and the Gang, Ladies Night, gevolgd door Alex Warren. En Fever Dream op een paar seconden na is het 6:15. Nou, mooie tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik verheug mij wel op morgen eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Maar ik verheug me ook op vandaag. Want rondje zomer had een mooie feestelijke afsluiting met zoals nou liep vanmiddag de Zunderby.
0: En Birdie.
1: In Birdie natuurlijk, dus het wordt hartstikke gezellig. In Dreug. Op dit moment is er nooit al dal, want ze zitten op de radar. Is heel mooi te zijn dat er wat hele lichte moddering zo hier en door wat naar beneden komt. Vooral het noordwesten van de provincie momenteel. En dat gaat straks allemaal wel weer verdwijnen. Maar ja, het zegt wel iets over hoe dik dat de bewolking momenteel is. Het is ook inderdaad zwaar bewolkt, ook in de stad. Oranjebuurt, 12 graden op de thermometer. Gisteren een wapendag, een dikke 20 graden. En de barometer stand 1200. Millibar Visvliet, 19 graden guster. Onder de bewolking op dit moment een dikke 14 graden, een zwakke west-zuidwestenkwind. En in roodschaal bewolkt 12,5 groot, 20 kilometer zich guster, 4,5 uur de zon. Met 19 graden de verdampte 4 millimeter. Nou, verdorgen, we beginnen weer met veel bewolking, mogelijke spatje regen. En gewoon de weg de dag breekt de zon storig aan deur. De wind zwak tot matig zuidwest, later wat meer noordwest met 21 tot 23 graden. Vanavond met vannacht opklotsen en bewolking, kan mistbank ontstaan. Met een minimum van 13 tot 16 graden. En men, ja, dit doet de zon gauw de best. En dan is de zomer compleet terug. Want met een motige westenwind wordt gewoon 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel.

0: Homewrecker met de jazzpolitie daarvoor en liefdesliedjes. We gaan de grote markt in de stad, misschien heb je het wel gezien als je er langs bent gekomen. Het is omgebouwd tot een groot mountainbike parcours. Enorme stellages staan er zelfs vanaf het dak van de gebouwen, zodat er komend weekend overheen gestunt kan worden met de fiets, met de mountainbike, voor een groot BMX parcours. Verslaggever Emiel Venema sprak met parcoursbouwer Desmond Tessemaker.
1: Ja, als je hier zo staat, hoe beleef je dit?
2: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we zijn begonnen. We zijn toch al ondertussen eigenlijk anderhalf jaar bezig en een half jaar voor Groningen bezig. Ik ben een vrije heftige week gehad als je kijkt naar het aantal bouwuren wat erin zit. Zaterdagmiddag begonnen. We zijn net een half uurtje onderweg met trainen. En het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
1: Ja, want hoe zijn jullie zo bij Groningen gekomen?
2: We wouden slopestyle mountainbike naar Nederland brengen. Daarvoor moesten we een concept bedenken. Want mountain, ja, nee, bike zijn we heel goed in, maar mountain doen we hier niet echt. Dus toen zijn we gaan denken, oké, wat zijn de kaders die nodig zijn om dit waar te kunnen maken? Nou, we hebben veel ruimte nodig. We moeten een beetje de hoogte in kunnen. We moeten een mooie backdrop hebben. En dat was een vereiste. Dat moesten we doen. Dus toen ben ik gaan zoeken. Toen hebben we een lijstje gemaakt met steden waar het potentieel zou kunnen. En toen we hier gingen praten, waren we eigenlijk al heel snel daaruit dat de grote markt, vismarkt, dat we hier eigenlijk wel ruimte hadden. En de gemeente die er zin in had. En dat dan die matches nodig om dit op zo'n korte tijd te bouwen.
1: Wat kunnen de mensen straks gaan zien? Wat zijn de snelheden? Wat voor trucs gaan ze allemaal uitoefenen?
2: Ja, we doen natuurlijk mountainbike sloopstal. Dus snelheid, ja. Snelheid om dus jumps te halen. Maar in principe heeft iedereen dezelfde snelheid. Wat we willen zien is zoveel mogelijk airtime. Dus hoe lang kan je in de lucht hangen en hoeveel tijd heb je om die trucjes te doen? Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
1: Ja. Wat was jouw eerste indruk hier van deze baan?
3: Ja, onwerkelijk. Ja, je ziet het online en dan kom je hier echt en dan is het toch wel echt heel groot. Maar ik denk dat dit heel leuk gaat worden.
1: Wat verwacht je van de wedstrijd? Want dat gaat natuurlijk ook wel heel spannend worden.
3: Ja, spannend sowieso. Ik verwacht veel actie. Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld. Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel. Ja.
1: Wanneer is het evenement voor jou geslaagd?
2: Voor mij is het eigenlijk wel, als ik in die trainingen deze komende dagen zie dat iedereen hier lekker doorheen komt, dan is eigenlijk mijn stukje van dit hele project is geslaagd. Want dan hebben we goed geluisterd naar wat de rijders willen. Hebben we het wel zo spannend gemaakt? Of hebben we het zo gemaakt dat het spannend is voor de rijders? Want dan worden ze getriggerd om hun beste te geven. Ja, en als we hier zaterdag met 20.000 man staan een beetje te juichen, dan denk ik dat we goed de volgende weken kunnen.
0: Parcoursbouwer Desmond Tessemaker tussendoor hoorde je ook de Nederlandse deelnemer Pim Schriers. En straks om 10:30 beginnen de trainingen van de Red Bull District Ride, zoals het voluit heet. En morgen dan is de grootste wedstrijd. Vanaf 12:30 is het publiek welkom. Straks vertel ik je over een bijzondere nachtelijke ontmoeting afgelopen nacht die ik had. Nu fans Joy, Riptide.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Wim Mooibroek. Goedemorgen, Wim. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Het gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken. In FC Groningen wil Malcolm Jeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen door de Franse club verhuurd aan Feyenoord. FC Groningen wil de Zweed eerst graag huren en daarbij een optie tot koop bedingen. Tot zover de hoofdpunten, meer zometeen om 19:30.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
8: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
7: Check werkenbijwagenborg.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen op weg naar het weekend met de laatste dag van Rondje Zummer en de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zomaar eens even bellen met de Groningse deelnemer Sikko Dijkema. Waar je Groningen hoort,
14: Radio Noord. Goedemorgen.

0: In de ochtendploeg en True Blue op deze vrijdag. Het is flink bewolkt in de provincie. Er kan wat lichte regen uitvallen. Maar in de middag dan komt er ook zon bij. En dat is mooi voor de afsluiting van Rondje Zomer. Laatste dag vandaag. Eindig in Visvliet. Birdie is erbij. Vanmiddag ook bij Leonie en Daniel. Dus lekker luisteren. En het wordt vandaag 21 tot 23 graden. Morgen nog wat warmer ook. En zondag wordt het dan weer minder. Maar zo belooft Harma of denkt Harma misschien ergens. Lopen volgende week weer een hittegolf.
1: Nou.
0: Je hebt wel eens, en dat is voor veel automobilisten denk ik wel, een angst dat er ineens, als jij aan het rijden bent onderweg, dat er een ree voor je auto springt.
1: Twee keer gehad.
0: Heb jij gehad zelfs?
1: Ja, twee keer zelfs. Ja. Ja.
0: Dan had je de auto toen flink stuk?
1: Ja, gewoon hier op de A20 inderdaad. Ja, de auto was flink, mijn verzekering was er niet blij mee. Maar ja, je kan er niks aan doen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Het was bij de schemering en zo, en dan proberen ze de weg over te steken. Maar op de A20 aan het midden heb je een soort van afgesloten. Dus dan lopen ze weer terug.
0: Ja, ik heb het twee keer in één week gehad nu. We kwamen vorige week terug van vakantie en ik reed bij Emmen het land in. En dan heb je nog een heel klein stukje een vierbaans weg. Voordat je die ellendige N34 op rijdt, zeg maar.
1: Oh ja,
0: En ik was net bezig om een vrachtwagen langzaamaan in te halen. Je mag daar maar 100. En toen ineens schoot er één vlak voor die vrachtwagen. Dus die vrachtwagen ging in de ankers. Ik ging gelijk in de ankers. Gelukkig reed er niks achter mij. En ik dacht, ik schiet gelijk weer terug achter die vrachtwagen. Dat is op zich wel een mooie bescherming, ja, natuurlijk. En dat was best sneu, want dat beest, want het stond bijna stil ook, die wist niet welke kant hij op moest. Want die kwam dus niet over die middengeleider heen.
1: Maar hij heeft niet geraakt.
0: Nee. Okay. En die schoot weer terug, dus de landerij. Nou, dan schrik je behoorlijk. Vannacht fietste ik deze kant op. En dan kom je echt zelden iemand tegen als je s'nachts op de fiets deze kant op komt. En ineens hoorde ik wat geritsel. En toen stond ik echt bijna oog in oog met een ree die ineens op het fietspad stond.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Oh, wat bijzonder zeg.
0: Dan is het best een groot dier.
1: Ja.
0: Als je er zo vlakbij staat. Nou, hij schrok meer dan ik, snap ik wel. Of zij. Dus die spoot er ook vandoor. Maar wel een mooi dier ook zo dicht.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar je schrikt wel even als er ineens zo'n dier ineens voor je neus staat.
2: Behoorlijk, ja.
0: We gaan eens even bellen met Nijmegen. Want het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En iedere dag hebben we even gebeld met een van de Groningse deelnemers. Sikko Dijkema. Sikko, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, daar is je weer.
0: Ja, en nog steeds fris en fruitig zo te horen.
3: Ja, fris en fruitig. Ik loop een beetje normaal tempo nou. Gisteren hoorde ik niet bij de snelle lopers. Daar was ik om 4 uur binnen, dus lekker genoten. Ja, het gaat lekker.
0: Ja, want gisteren wilde je rustig aandoen of was het noodgedwongen rustig aan?
3: Ja, ja, te veel stops, hè? Je snapt hem wel.
0: Oh.
3: Ja, maar het was weer te gezellig.
0: Ja, want jij was ook uitgenodigd om ergens zo vlak voor de finish nog ergens een biertje te komen doen, vertelde je.
3: Ja, ga ik ook nog altijd doen met de boomzagen. Ja, krijg ik 2 flesjes Ethel Jan.
0: Oh,
3: ja.
0: Ja. Ja, dan zou ik niet meer vooruit komen, hoor.
3: Ja, maar bier gaat ook niet in je benen zitten, hè? Dat zit gewoon in je blaasplier, blaast het eruit. Nou, in de glazen hele water en dan loop je rustig weer verder, hoor.
0: Hij zakt er wel in de benen altijd. En vandaag, ben je weer om 4 uur vertrokken vannacht?
3: Ja, 4 uur. Stond vooraan in de straat, dus 2 minuutjes over 4:03 of zoiets. Ja.
0: Daar heb je nu weer 1,15 km achter de rug dan, denk ik zo.
3: Ja, ik zit nu op 16:08.
0: Oh,
3: ja.
0: Dat gaat het lekker vandaag.
3: Ja, gaat wel weer lekker, ja. Beter als gisteren wel. Gisteren had ik dunne sokjes aan. En op een gegeven moment, ik voelde elk steentje. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik mijn sokken uit, dikkere sokken aangedaan. Klaar, kon zo weer lopen.
0: Ja, prima. En dan straks over de Via Gladiola binnenkomen natuurlijk, hè?
3: Ja, eerst nog kuik, hè. Kuik over die brug heen, hè. Dat is altijd superleuk. Ja, ja.
0: En dan,
3: inderdaad, dan naar de gladiooltjes, hè.
0: Staan de mensen jou op te wachten daar?
3: Ja, ik heb altijd heel veel kennis daarna. Dus in de Groninger Deurbroeders lopen ook. Dat is onze wandelgroep. Dus die kom ik ook nog wel tegen. Ja.
0: En wat ga je het weekend dan doen? Uitrusten?
3: Ja, misschien. Ik heb ook wel eens op zondag heb ik alweer een tocht in Leek gelopen. 40 kilometer na de Vierdaagse. Dus,
0: en binnenkort ook de Grunse Vierdaagse natuurlijk nog, hè?
3: Ja, die komt er over 2 weken. Dan pakken we die er ook nog in bij.
0: Ja, lekker man. Nou, en veel plezier op de laatste uurtjes.
3: Nou, hartstikke bedankt. Was hartstikke leuk.
0: En dankjewel voor het verslag deze week.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Oké.
3: Okay. Was superleuk.
0: Yo, dankjewel, Sikko.
3: Yo, graag gedaan.
0: Mooi. Mooi man. 50 kilometer lopen en dan zo vrolijk zijn. Ik vind het knap. Ik doe het er niet na. Het is 13 over 7. Nou, goed, iemand moet de plaatjes aankondigen tussendoor natuurlijk.

0: Straks een nieuw lopend vuur, nu Bronzen Maan Staal.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud.
1: Bronzema en Staal.

0: Queen en Somewhere Only We Know. Daarvoor bronzen maar staal Gronings Goud van deze week. Vanmiddag in Studio Grun hoor je wat de nieuwe Gronings Goud is voor komende week. 9 voor half 8. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Gistermorgen spraken we er al over hier in de ochtendploeg. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen. Of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Spreekkamer van artsen stroomt vol met wat artsen noemen internetfabels. Er is ook onderzoek naar gedaan. Steeds meer mensen komen met onjuiste medische informatie bij de arts. 85% van de artsen wordt daar regelmatig mee geconfronteerd. En vaak komt die desinformatie van influencers die daar ook dan iets mee willen verkopen. Spraken gisteren Helene Lameijer, arts in het UMCG. Die zei ook van ja, het is een verdienmodel voor die influencers. Die komen dan met een heel groot verhaal dat klopt. Eén deel klopt niet en dan moet je hun spullen kopen. Ze zeiden trouwens ook bij, het is goed dat mensen online zelf op zoek gaan naar informatie. Dat is alleen maar prima. Dat kan je ook helpen, maar laat je dan niet misleiden. Want ja, dat is bijna crimineel. Ik vroeg er daarna, vind je het crimineel? Ja, dus eigenlijk is dat crimineel gedrag. En dat komt dan bij ons lopend vuur uit bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven.
2: Nou, ja, ik vind het een beetje dubbel. Er werd dan, je zei het net ook al gisteren gezegd, van, dat het alleen maar goed is om online ook informatie te zoeken. Ik vind dat dus helemaal niet. Want er zijn zoveel verschillende dingen. Een arts kijkt ook van, nou, heb je achterliggende kwalen? Heb je hier last van? Die denkt al veel verder na. En die legt veel meer bruggen met andere mogelijke oorzaken dan wanneer jij gewoon je klacht opzoekt, ja, en dan met de meest vreselijke ziektes thuis komt. Ja, nou, ik heb een keer een ervaring gehad bij een huisarts. Een vervangend arts in de vakantie. Die gewoon zelf daar op het scherm thuisarts.nl opzocht.
0: Ja.
2: En het voorlas. En dat was dan het consult.
3: Ja, maar thuisarts is wel een hele belangrijke site. En dat klopt ook. Ik bedoel, voordat jij naar de dokter gaat, kan je in principe op thuisarts.nl kan je opzoeken wat je misschien
0: maar
3: zou hebben.
0: Dat is nog iets anders dan
3: Influencer.
0: Influencers die jou eigenlijk iets willen verkopen, hè?
2: Ja.
0: Die zeggen van, neem geen zonnebrandcrème. Nee, neem deze pillen van mij.
2: Ja, maar ja, goed, het verbaast me soms dat mensen gewoon zelf niet meer heel goed na kunnen denken of zo.
0: Ja.
2: Je neemt toch niet zomaar iets aan?
3: Nou ja, misschien ook een beetje met corona is dat natuurlijk begonnen.
0: Zeker.
3: En we hebben natuurlijk sociale media. Ik bedoel, mensen volgen die mensen. Uiteindelijk vertrouwen ze die. En dan denken ze van, nou, die zouden dan wel gelijk hebben. Als hele volksstammen daar ook achteraan gaan lopen.
2: Ja, moet je ze bestraffen als mensen
0: Omdat er ziek van wordt?
3: Nou, je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid natuurlijk, hè, dat je daar naar luistert.
0: Ja. Bestraf influencers die bewust misleiden de medische adviezen geven. Soms loopt het vuur.
2: Ja, je hoort het al. Wij komen er niet uit.
0: We hebben jouw hulp nodig.
2: Hoe denken jullie erover? 050-3188-288. Bellen of appen allemaal naar hetzelfde nummer. Het lopend vuur staat natuurlijk ook vandaag weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Ook dat wordt in de gaten gehouden. Dus van harte welkom om daar ook je reactie achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Nou, 95% van de stemmers is het daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dit is ook leuk. Weet je wie de jarig is vandaag?
2: Nou,
0: Kokkie.
2: Van Peppi.
0: Peppi en Kokkie. Ja, Herman Kortekaas.
2: Die is al flink op leeftijd.
0: Hij is 96 geworden. Hij speelde ook Jopie in Zeg eens A en Louietje.
2: En Baantje.
0: In Baantje, ja. En hij was Kokkie in Peppi en Kokkie. 96. Ja, ongelooflijk. En het is de verjaardag van zangeres Jennifer Lopez. Zij wordt 57. En dat vieren we.

0: verjaardagen. Jennifer Lopez en If You Had My Love. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Edwin?
1: Er zijn alternatieven als 6 PFAS bestrijdingsmiddelen worden verboden.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het is precies 19:30, de nieuws uit stad en ommeland. Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin. Bij grenscontroles zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. En dat is een samenwerking tussen Marseille, Nationale Politie en de Duitse politie. Er is iemand aangehouden. Een man uit Winschoten heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij veroorzaakte 2 jaar geleden een ernstig ongeluk in Uithuizermede. Volgens de rechtbank reed hij erg onvoorzichtig en onoplettend. Bij een inhaalactie botste de auto op een boom en tolde vervolgens over de weg. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten ernstig gewond. Een vrouw werd tientallen meters uit de auto geslingerd. Omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, hoeft hij die niet in te leveren. Wel kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar. Bij 6 PFAS-bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht of die verboden moeten worden. Het zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden en in het grondwater terechtkomen. Waterbedrijf Groningen ziet de verontreiniging ook in het oppervlaktewater toenemen. Een eventueel verbod van die bestrijdingsmiddelen maakt Groningse aardappeltelers ongerust. Zij zijn bang dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
4: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
3: Op camping Meerwijk in Kropswolde is een safari-tent uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat er behalve een karkas niets van de tent overbleef. De brand brak vannacht uit rond 4:30. FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Yeng nog voor Feyenoord. Hij raakte al in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd. En die wedstrijd was uitgerekend tegen FC Groningen. De FC wil ook een optie tot koopbedingen. En gisteravond maakte Groningen al de komst van linksback Nicolas Brandis wereldkundig. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
9: De Ochtendploeg
10: met Edwin Pasveer.
2: Goedemorgen, het netwerk van fietssnelwegen rond Groningen wordt steeds langer. Grofweg kun je nu van Leek naar Assen. Maar de snelweg voor fietsers is nog niet klaar en duurt ook nog wel even. Hoe dat kan, ga er zo over praten.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Edwin.

0: Bee Gees en Jive Talking. Het is 7:30. Steeds meer Groningers kunnen gebruik maken van een doorfietsroute, ook wel de fietssnelweg genoemd. De verbinding tussen Leek en Groningen is onlangs geopend. En ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Het uiteindelijke doel is een netwerk van snelle fietsroutes door de provincie. Na meer dan 10 jaar is nu 75% aangelegd. Maar ja, waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang? Ik ga praten met Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat maakt nou een doorfietsroute anders dan een gewoon fietspad?
1: Een doorfietsroute is een goed gefaciliteerde route. Breed, goed wegdek, direct. Fietser heeft vaak voorrang, is veilig. Ja, dat maakt het eigenlijk heel geschikt om dagelijks gebruik van te maken.
0: Ja, en dat gebeurt ook steeds meer?
1: Ja, nou ja, wat je eigenlijk al langere tijd ziet is dat het steeds drukker wordt op de gewone fietspaden. Niet alleen drukker, maar ook veel verschillende soorten fietsen kom je er tegen. Speed pedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen. Ja, dat neemt allemaal om dat veilig te kunnen faciliteren. Heb je eigenlijk meer breedte nodig? Nou ja, die doorfietsroutes die dragen daar belangrijke mate aan bij.
0: Ja, jullie hebben altijd als Fietsersbond ook mee mogen praten over de invoering en zo en de invulling. Ben je dan ook tevreden met wat er dan nu ligt?
1: Ja en nee. Het wordt een heel mooi netwerk. Heel veel bestemmingen. Er zijn al heel veel dingen klaar. Ja, het duurt allemaal best wel heel lang. Hè, want het is al meer dan 10 jaar geleden dat ermee begonnen is. En het is ook allemaal nog lang niet klaar. Maar en je krijgt het ook niet overal zo precies voor elkaar als je het eigenlijk graag zou willen hebben.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, als je de doorfietsroute Groningen-Assen neemt, dan kom je vanaf Haren prachtig in Groningen bij de Van Ketwieferschuurbrug aan. Maar ja, dat is een heel vervelend en een heel druk kruispunt. En ja, daar zou je eigenlijk gewoon met de fiets ook gewoon ongelijkvloers door willen de stad in. Zodat je direct op je bestemming aankomt. En niet eerst een hele poos voor een stoplicht moet staan te wachten.
0: En er zijn meer van dat soort punten. Komt daar dan nogal verandering in? Of is dit wat het is?
1: Nou ja, voor die fietsroute is een heel groot gedeelte klaar. En er is nu geld ook beschikbaar om die doorfietsroute ook verder de stad in te leiden. Maar ja, dat is nog wel ingewikkeld. En ja, dat gaat dan ook nog wel even weer duren natuurlijk.
0: U zei ook van het duurt lang. Hoe komt dat het lang duurt?
1: Ja, eigenlijk denk je van een fietspad, dat is vrij eenvoudig. Dat is veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld een weg aanleggen of een brug. Maar ja, je zit toch vaak in dezelfde procedures. Je moet grond aankopen, je zit met natuur. Dat kost allemaal zijn tijd.
0: Als we nou 10 jaar verder zijn, hè, hoe ziet dan de doorfietsroute in Groningen eruit? Denk je?
1: Ik denk dat dan eigenlijk het hele netwerk zoals het beoogd is wel ongeveer klaar zou moeten zijn. Er zijn nu nog een aantal waar nog aan gewerkt wordt, waar nog op gestudeerd wordt. Naar Harkstede, naar Hoge Zand. Er zijn nog ontbrekende schakels. Ook het verder leiden in de stad van de fietsroutes, dat is vaak nog wel ingewikkeld. Maar er wordt hard aan gewerkt.
0: Ja, en omdat u ook zegt het duurt zo lang, is dat over 10 jaar dan ook echt klaar? Of is dat een heel klein beetje wensdenken?
1: Nou ja, wij gaan daar niet over.
0: Nee. Wij praten mee, hè?
1: Ja, wat mij betreft was het volgend jaar al klaar. Maar het is altijd ingewikkeld. En ik begrijp ook dat het op een zorgvuldige manier moet. En je wilt ook geen dingen doen waar je later spijt van hebt. Ik snap het ook wel.
0: Dank voor de uitleg. Peter van der Wal is van de Fietsersbond Groningen. Straks de toekomst van de omgevallen grote zilverlinde op de begraafplaats in Blijham. En Harma is er met het weer naar Bente.

0: van de Nederlandse sterren van dit moment. Bente en 3, 2, 1. Tijd voor het weer, moet je even vertellen. Goedemorgen, Arma.
1: Goedemorgen, Dick.
0: Nou, we mogen ons toch wel verheugen. In ieder geval op een mooie zaterdag.
1: Ja, laten we het door in ieder geval over hebben. Want ja, op dit moment kijk ik op de webcam, Lauwers oog. Er zitten wat sputters op de camera. En dat klopt ook wel, want ik zag ook op de radar dat er hier en door een spatje om beneden kwam. Maar tegelijkertijd schien door de zon inmiddels ook weer. De bewolking wordt dus inmiddels al wel dunner. En door mag het ook van hem. Ja, en wat het nou dus in de door passeert met die bewolking en dat de regen, dat is een warmtefront. En achter dat warmtefront dus de warme lucht. Hier maar we dus even doorheen. Vanmiddag is nog veel bewolkt, een mogelijke spatje regen. In de loop van de dag volker meer ruimte voor de zon. En de wind zwakt dat motig uit zuidwest tot noordwest brengt uiteindelijk vanmiddag 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklot zijn bewolking en mistbank ontstaan. Minimum 13 tot 16 graden. En maar door de zon gouden best. Temperatuur loopt verder op richting zomerse weer. 25 tot 26 graden met een motige westelijke wind.
0: En heel even ietsje verder vooruit kijken, Arma. Ergens loopt volgende week.
1: Zondag springen we over, want dat is niks.
0: Nee, bedoel.
1: En vanaf maandag, ja, nou ja, dan is vanaf maandag droog. En halverwege volgende week, dan zal er de eerste stap kunnen wezen. Zo verder de provincie en misschien wel weer een lokale hittegolf.
0: Nou, we hebben van alles wat deze zomer, hè?
1: Is dit zin wel even lekker.
0: Nou. Dankjewel.
1: Jo,
0: boy. Ja, imposant is je zonder meer. Al mis je hem vermoedelijk pas als hij er niet meer is. En daarom sprong het ook zo in het oog toen een grote zilveren linde op de begraafplaats in Blijham, een van de dikste lindenbomen in ons land, begin deze maand deels omver lag. Verslaggever Dimitri van Tijl ging er gisteren kijken.
2: Ja, we staan op de begraafplaats in Blijham met Jeroen Renkema, boomexpert. Ja, Jeroen, als ik nu even naast me kijk, dan zie ik een enorme boom staan. Allereerst, wat voor boom is het?
3: Het is een zilverlinde. Ja, en dat is een vrij oude exemplaar, deze. Dit was ooit de dikste zilverlinde van Nederland. Nou, dat is hij inmiddels niet meer. Ik heb begrepen dat in 2013 is er een groot stuk afgebroken. Daarna heeft Rink Zevenberg hem heel mooi weer teruggekort. Dus kort gesnoeid, zodat hij niet zoveel wind vangt. Nou, en daarna is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. En als gevolg daarvan is er nu een stuk bij weggebroken, nog een stuk. Dat lag in de vijver. Dat hebben wij er vanmorgen uitgehaald met de kraan hier van Wesseling. Nu gaan wij de boom weer terugsnoeien, zeg maar, zoals hij in 2013 ook geweest is.
2: Ja, want even over die boom. Ik kijk nu naast me. Ja, je doet het makkelijk af, maar ik denk voor mensen die hier langslopen, die denken zo, hier is wat gebeurd, want er ligt een flink deel af van de boom.
3: Ja, dat is een heel zwaar stuk. Ja, dus we hebben hem ook doormidden gezaagd. Zo, en dan een lange kabel eraan heeft de kraan hem uit het water getrokken. We hebben het afgebroken stuk hebben we even ondervangen met een lijn. Dus die hangt nu in de lucht. Daar gaan we straks nog even mee kijken waar we daarmee kunnen. Ja, en we beginnen zo met het snoeiwerk. En dan hopen we aan het eind van de dag klaar te zijn. Ja. Ja,
2: en het deel wat eraf is gevallen, je zei het net al even tegen mij. Dat was het zwakste deel van deze boom, hè?
3: Ja, dat was nu het zwakste deel van deze boom. Hij zit nog wel vast in de grond. Er zijn nog steeds wortels die dit stamstuk voorzien van vocht en voeding. Dus we verwachten ook dat hier gewoon weer nieuwe takken op gaan groeien. Dus we laten het heel mooi zitten. Er werd ons eigenlijk gevraagd om het volledig weg te halen. Dat doen we dus niet. En de boom wordt gesnoeid. En zo hopen we dat hij nog 200 jaar ouder wordt.
2: Ja, hoe kan? Want als ik nu naar deze boom kijk, denk ik, dit is het einde. Maar dat is het helemaal niet, hè?
3: Nee, kijk maar eens in Heden, over de grens bij Boetsange. Daar staat de Heden Lende, die is 1000 jaar oud, wordt geschat. Die heeft ook dit soort kenmerken. Dat hoort ook gewoon bij een oude boom. Bij een echt oude boom hoort dit gewoon. Ja.
2: En dan is het nu om de zoveel jaar teruggekomen als soort check van kijken of dit nog goed bijhangt?
3: Ja, absoluut. Het blijft wel een zorgenkindje. Je blijft hiermee bezig. Maar wij kunnen als mens bomen helpen ouder worden. Dat is eigenlijk, ja, wat wij zouden moeten doen.
2: Ja. Ja, dus die volgende 200 jaar, die zitten nog wel in?
3: Ja, voor mij niet, maar die boom die overleeft mij. Dus ik bij deze oproep aan andere jonge boomverzorgers om er ook mee verder te gaan.
0: Boomexpert Jeroen Renkema in gesprek met Dimitri van Tijl in Blijham. Radio Noord. Zometeen ons loopt het vuur over medische desinformatie.

0: uur gaat vandaag over datgene waar artsen mee komen en waar ze last van hebben. Namelijk 85% van de artsen zeggen regelmatig geconfronteerd te worden met patiënten die onjuiste medische informatie aandragen, gehaald van social media. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Is ons loop het vuur, wat komt er binnen, Sergé?
1: Nou, als we daaraan zouden beginnen, zegt Koos Kleveringa, dan zouden er heel wat gevangenissen bij gebouwd moeten worden. Als we het op die manier zouden bestraffen natuurlijk. Influencers moeten in zijn ogen absoluut niet op de stoel van een dokter of arts gaan zitten. Greetje Pilon zegt, wat weer een onzin, want wie bepaalt nou wat er waar en niet waar is? Er is ons jaren verteld dat eieren slecht waren voor het cholesterol. Wat blijkt? Ze zijn gezond. Frisdrank met zoetstof was beter gezonder dan met suikers. Wat blijkt? Beide zijn ongezond. Ja, goed, zelf na blijven denken dus.
0: 050-3188-288 is ons nummer. We gaan daar hier straks ook over praten na 8 uur in ons nieuwsforum. 97% had overigens bestrafde influencers in ons hoofd. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Als gezegd, straks ons nieuwsforum na 8 uur hier in de Ochtendploeg.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 8 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
15: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
14: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
16: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
17: Ja, de eindkant in zicht gelukkig.
16: Waar zitten de pijntjes?
17: Mijn enkel.
16: Oh.
17: En de blaren.
16: Hoeveel?
17: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
16: Oké, nou.
14: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Noord Nieuws met het Wim Mooibroek.
19: Goedemorgen. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Het kabinet trekt bijna €3,5 miljoen uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. En ze willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken. En FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen door een Franse club verhuurd aan Feyenoord. FC Groningen wilde Zweed eerst graag huren en daarbij een optie tot koop bedingen. Dat waren de hoofdpunten, meer zometeen om 8:30.
20: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen.
8: Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timpweg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timpweg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
22: Ik heb trek in iets lekkers.
23: Neem de kersen van Oudenbos.
22: Iets zoets.
23: De kersen van Oudenbos.
22: Iets fris en sappigs.
23: Oudenbos.
22: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
26: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
27: Radio Noord.
28: De Ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, straks weer ons nieuwsforum over medische desinformatie en over het verdwijnen van FC Groningen Live. Met Marcel

0: create high.
1: Cameron Withcomb, het is 7:07. Tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over medische desinformatie en over het verdwijnen van FC Groningen Live op Radio Noord. Met vandaag in ons panel RTV Noord hoofdredacteur Marcel Geloof en Henry Kruithof, voormalig spindokter van de VVD. Goedemorgen, beide welkom.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Jullie kennen elkaar nog uit een grijs verleden, toch?
2: Ja, wij kennen elkaar al heel lang uit Den Haag.
1: Ja.
2: Toen je daar werkte en ik ook toen ik bij RTL werkte en bij de NOS ook heel veel in Den Haag kwam.
1: Ja, jij bent sinds een aantal maanden ben je hier interim hoofdredacteur. Voordat we over de inhoud gaan praten van FC Groningen Live, hoe bevalt het tot nu toe?
2: Ja, heel erg leuk. Ik voel me heel erg welkom. En ik heb mijn hele leven in de journalistiek gewerkt. Een paar jaar geleden gestopt. Bij de NOS toen weggegaan. Wat andere dingen gedaan. En toen werd ik benaderd of ik hier een poosje wilde helpen. Om de redactie verder te versterken. En dat leek me toch wel heel erg leuk. En het is het ook. Want het is toch wel heel erg passend bij mij en inspirerend om in een journalistieke omgeving op een redactie elke dag weer rond te lopen en samen te werken aan het maken van content voor ons publiek, in dit geval in Groningen.
3: Ja. Bovendien is het gewoon een verslaving. Dus dat is
2: Een beetje wel. Ja. Het is wel heel erg, na al die tientallen jaren is het wel heel erg onderdeel van mezelf geworden. Ja, dat merk ik zeker. Ja.
1: En dus moet je besluiten nemen als hoofdredacteur. Een van die besluiten kwam deze week in het nieuws, namelijk het verdwijnen van FC Groningen Live op Radio Noord, althans. Straks maar even over de inhoud en de reden daarvan. Maar er levert ontzettend veel reacties op, zowel via de app als social media. Heeft je dat verbaasd?
2: Nee, dat heeft me niet verbaasd. Want toen ik in contact raakte met RTV Noord, werd mij wel gelijk helder hoe verbonden RTV Noord met de samenleving, met Groningen is. En andersom, hoe verbonden de samenleving, ons publiek in Groningen met deze prachtige organisatie is. Dus je kan verwachten als je zoiets doet, als je iets verandert en als je iets heel zichtbaars en wat mensen, wat een deel van ons publiek elke week als de club speelt gebruik van maakt, dan kan je verwachten dat er reacties oproept. Dus dat heeft me niet verbaasd.
1: Nee. Waarom moet het eigenlijk verdwijnen?
2: Ja, het moet verdwijnen. En dat heeft eigenlijk te maken met wat wij zijn en wat wij in de kern zijn. In de kern zijn wij een publieke omroep. En het is onze maatschappelijke taak, staat ook in de wet, om ons publiek te bedienen met nieuws, achtergronden, cultuur. We zijn een omroep, dus we brengen nieuws. Maar we zijn ook heel erg verbonden met wat er gebeurt in Groningen. En dat doen we daar waar ons publiek gaat. En het publiek gaat steeds meer, dat speelt natuurlijk niet alleen hier, dat speelt bij media in het algemeen, gaat steeds meer van de traditionele media, radio en tv, naar online, naar apps, naar de web, naar social, YouTube, Telegram, noem ze maar op. En dat betekent dat wij meer moeten investeren in aanwezig zijn, content maken, connected zijn via de digitale media, via die digitale platforms. Dat kan maar op één manier, namelijk door andere dingen wat minder te gaan doen. Het budget is het budget, dat groeit niet. We hebben geen ruimte om additionele dingen te doen zonder dat we ook keuzes maken die betekenen dat we iets minder doen. En dit is zo'n keuze. Daar waar je ziet dat het live verslag van FC Groningen op de radio zeker een publiek heeft, maar het ook steeds zichtbaarder is op televisie. Mensen steeds meer zelf met hun telefoon verbonden zijn met de samenleving als het gaat om het kennis nemen van in dit geval het verloop van een sportwedstrijd. Ontstaan daar gewoon andere accenten. En wij vinden het echt noodzakelijk om meer de koers te verleggen naar online, omdat ons publiek daar steeds meer is. En vooral een jonger publiek daar steeds meer is. En het is ook een kern van onze opdracht om dat jongere publiek ook te bereiken.
1: Wat vind jij ervan, Herman?
3: Ja, ik heb me er nogal over verbaasd toen ik hoorde dat het ging gebeuren. Kijk, ik vind voetballen, ik ben er zelf helemaal niet zo vreselijk fan van om dat te volgen allemaal. Maar ik vind voetballen wel meer dan alleen maar sport. En zeker voor een regionale omroep. Het is ook, FC Groningen is ook cultuur voor de Groningen en dus voor RTV Noord. Ik vind dat RTV Noord hier een echte kerntaak nu gaat laten liggen. En ik begrijp best dat daar afwegingen voor kunnen zijn. Dat er ook financiële afwegingen zullen zijn. Dat geloof ik allemaal best. Maar ik vind dit wel een van de dingen waarvan je zegt, nou, dat is wel een hele ingrijpende beslissing waarvan ik, als ik in jouw plaats had gezet, misschien nog wel eens een keer achter mijn oren had gekrapt.
2: Ja, ik ben het met Henry eens dat het een heel belangrijk onderdeel van onze cultuur is. Van de cultuur van Groningen. En dat we daar verbonden mee moeten zijn. Dus daar verschillen we helemaal niet van mening. Maar het kan niet allebei. We kunnen niet en vernieuwen en meebewegen met het publiek en innoveren. En dan ook niet soms keuzes maken die voor een deel van ons publiek minder prettig uitpakken. Ik zou het graag anders doen. Maar daar is gewoon geen ruimte voor. Dus ja, ik snap heel goed wat Henry zegt. Maar de moeilijkheid aan onze kant is wel dat voor alles waar je mee stopt, er altijd wel een groep is die zegt, ja, dat zou je toch misschien anders moeten doen. En uiteindelijk moet je toch kiezen.
1: Maar die groep,
2: toch
1: maar die groep radioluisteraars is nog steeds heel groot in Groningen.
2: Die is groot. Neemt wel af, zoals overal. Dus dit gaat er niet over dat het een hele kleine groep is waarvan we denken, nou, dat hoeft niet meer. Maar dit gaat erom dat we echt op een aantal plekken keuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat we juist ook dat jonge publiek beter gaan bereiken dat we doen. Dat is een kern, juist ook een kern van ons als publieke regionale omroep. Staat ook in de wet. Mag je ook van ons verwachten dat we daar ons in verbeteren, in versterken, meer aanwezig in zijn, meer in investeren. En dat betekent gewoon mankracht daar meer op zetten. Dat is gewoon niet anders. De ruimte die we daarvoor hebben, er is geen extra ruimte om het anders te doen.
1: Maar jouw consumentengedrag is, neem ik aan, toch ook veranderd, Henry? Jij zit ook eens
3: nee, zeker. Natuurlijk is mijn consumentengedrag veranderd. Alleen onder invloed van alles wat er op internet gebeurt. En ja. Dat, natuurlijk, daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar ik zou deze keuze nou net niet gemaakt hebben. De FC Groningen is hier. Ik ben niet een absolute voetbalfan. Maar ik merk wel, sinds ik hier in Groningen woon, dat FC Groningen heel erg leeft. En dus zou ik deze keuze, denk ik, niet gemaakt hebben. Maar goed. Je moet kiezen, daar ben ik ook met Marcel eens. Ik zou geprobeerd hebben een andere keuze te maken.
2: We kiezen ook in investeren in FC Groningen. In de zin van dat we juist online ons versterken. Bijvoorbeeld het liveblog uit te breiden en daar meer in te stoppen. Er blijft een voorbeschouwing. Op maandag blijven we terugblikken. Het is niet zo dat we minder aandacht aan FC Groningen gaan besteden. Alleen we verleggen het voor een deel van de radio naar meer online. Dat is het. Het gaat om verschuiving.
3: Je stopt met een live verslag.
2: Nou ja, op de radio. Maar online wordt het live verslag beter.
1: De PVV bemoeide zich er zelfs mee in de Provinciale Staten met een brief.
3: Of je daar nou blij mee moet zijn.
1: Is het terecht dat de politiek zich dan ook ineens
3: gaat uitspreken? Nee, dat buiten houden. Dat vind ik echt. Dit zijn inhoudelijke afwegingen die door een hoofdredacteur of door een redactie of een organisatie, een nieuwsorganisatie worden gemaakt. Politiek moet daar buiten blijven, wegwezen.
1: Wat vind jij ervan?
2: Ja, die viel mij natuurlijk ook op. Hij viel me ook met name op dat, laat ik zeggen, in mijn NOS-tijd wel eens voorbij kwam dat de PVV toch met name vond dat de publieke omroep moest worden opgeheven. En de hoofdredacteur van de NOS, wat ik was, moest worden ontslagen omdat hij niet de goede dingen uitzond. Nou, zijn we hier in Groningen, is dat een hele andere situatie. Dus ik heb wel het gevoel dat daar ook een beetje een rol speelt. Dat het misschien nu wel goed uitkomt om dit standpunt in te nemen.
1: Het gaat niet veranderen, hè, ondanks alle weerstand.
2: Nee, het gaat niet veranderen. Nee, we moeten echt deze stap zetten. Het is echt nodig, ook om aan onze opdracht te blijven voldoen. Om dat jongere publiek, dat andere publiek, wat ergens anders is, om dat te blijven bereiken en dat beter te bereiken.
1: Heb je dan wel aan het houden voor het oudere publiek?
2: Zeker, dat gaat niet weg. We stoppen niet met radio, we stoppen niet met televisie. Maar we moeten echt gewoon kiezen.
1: Ja. Jij wou nog iets zeggen erover?
3: Marcel zou geen knip voor zijn neus waard zijn als hij nu zou terugtrekken vanwege de protesten die komen. Ik geloof best dat de afweging serieus gemaakt is en dit besluit ook een serieus besluit is. Ja, ik ben het er niet mee eens, maar dat is wat anders.
1: De spreekkamer stroomt vol met internetfabels, zeggen Groningse artsen. En voorbeelden, een zwangere vrouw die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Uit onderzoek, meldde RTV Noord deze week, blijkt dat liefst 85% van de artsen regelmatig patiënten treft met verkeerde medische informatie afkomstig van social media en van influencers. Henry, hoe kijk je hier tegenaan?
3: Nou, ik vind het nogal. Ik las ook dat er artsen zijn die zeggen, nou, we hebben er niet zo'n last van. Kijk, ik ben mijn gedrag wat dat betreft is ook veranderd. Als ik in het verleden mijn bloed onderzocht werd, om wat voor reden dan ook, dan wachtte ik af tot de arts tegen mij zei, joh, dat is allemaal prima in orde, of dit of dat moet je slikken om dat beter te maken. Dat doe ik niet meer. Tegenwoordig krijg ik die uitslagen gewoon keurig in mijn dossier te zien. Dan kan ik zelf kijken of die bloedwaarden binnen de normen zitten die daarvoor staan. En daardoor ben ik mondiger geworden. Ook naar de dokter toe. Dan zeg ik, joh, het ziet er allemaal prima uit, behalve dat ene, is daar iets waar we naar moeten kijken? Daardoor, dat komt door de informatie die je nu krijgt. Ja, dat daar ook desinformatie tussen zit, dat is waar. Maar ook dat is wel een beetje van alle tijden, hoor. Dus het komt nu veel sneller bij ons, die desinformatie, omdat dat via de social media bij ons komt. Maar ik vind dat we hier niet heel erg paniekerig over moeten doen.
2: Ja, ik denk dat het heel dubbel is. Ik ben het met Hanny eens. Aan de ene kant geeft het ons allemaal de ruimte om veel meer kennis te verwerven, je veel beter te verdiepen in dit geval de gezondheidszorg, of wat er medisch kan, of wat er met je zou kunnen zijn. Maar tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je wel kennis neemt van die informatie die betrouwbaar is. En dat je je niet laat leiden door influencers die doen alsof ze het goed met je voor hebben, maar eigenlijk aan het pogen zijn je iets te verkopen waar je misschien niks aan hebt. Het is denk ik heel belangrijk als burger dat je je afvraagt, wat zie ik nu, wat lees ik nu, wat zijn daar nog andere opinies of invalshoeken voor. En dat je zo beter beslagen ook bij een arts komt. En ik denk dat artsen dat vaak ook alleen maar waarderen en dat het de gezondheidszorg ook helpt. Maar zeker, er is een andere kant. De kant die jij net beschreef. Maar daar moet je vooral als individu zelf ook iets mee.
1: Ja, maar daar hebben de artsen wel last van, zeggen ze ook. Hè? Want dat eerste waar, zeggen artsen ook van, hè, ja, dat is prima als mensen zich goed ingelezen hebben. Sterker nog, het thuisarts.nl geloof ik, hè, daar wordt naar verwezen ook. Maar die influencers die een verdienmodel bij hebben.
3: Ja, zeker.
1: Ik sprak gistermorgen een Helene Lameijer hier, arts van het UMCG in de uitzending. Die zei van, ja, dat is gewoon crimineel gedrag.
3: Ja, dat gaat wel weer heel ver, vind ik. Maar in kijk, de homeopathie bijvoorbeeld, daarvan zeggen sommige mensen dat het werkt. Anderen zeggen, dit is echt absolute kwakzalverij. Er is nooit enig bewijs voor geleverd dat dat iets doet. Daarvan zeggen we niet van, nou weet je, dat moeten we maar eens gaan verbieden. Terwijl het bewezen nut ervan er niet erg is. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet te hard van stapel lopen. Maar het is waar, er zijn natuurlijk gewoon mensen die bewust als verdienmodel, maar dat doet de homeopathie ook, want daar gaat heel veel geld in om. Bewust als verdienmodel desinformatie verspreiden. Ja, dat is waar.
1: Marcel?
2: Ja, verbieden heeft geen enkele zin. Ik zou niet weten hoe dat moet, hoe je dat moet uitvoeren.
1: Strafbaar maken. Definiëren.
2: Ja, maar wat maak je dan strafbaar? Ongetwijfeld zijn er nu al allerlei wettelijke bepalingen die van toepassing kan laten zijn op strafbaar gedrag online. Maar waar is dat dan? En hoe toon je dat dan aan? En hoe kom je dan tot zinvolle vervolging? En als je dat dan al doet, dan begint ondertussen 8 of 10 andere mensen dat ook weer te doen. Dus het begint echt bij jezelf. Verdiep je als individu in alle informatie die er is. Maar doe dat, net als in de journalistiek, vanuit meerdere bronnen. En laat je niet iets gemakkelijk op de mouw spelden. En val je arts niet lastig met ook iets wat misschien onzin is.
1: Ja, als mijn auto stuk is, ga ik naar een garage. En als ik zelf stuk ben, zeg maar, dan ga ik
3: naar de dokter, toch?
2: Ja. Ja, sommige garages ga je niet naartoe.
1: Nou, maar geldt dat ook voor artsen dan, denk je?
2: Nou, misschien geldt dat niet voor artsen, maar geldt dat misschien wel voor iemand die online iets roept over een medicijn of een zalfje, waarvan je geen idee hebt wat het is of wie dat is.
3: Met vaccinaties is dat is al veel langer aan de gang. Hè? Dat er desinformatie over vaccinaties wordt verspreid. Dat vind ik ernstig, nog ernstiger, denk ik, hoor. Want daarmee worden kleine kinderen, baby's, worden essentiële vaccinaties onthouden. Waarvan ik zeg, dat leidt tot grote risico's voor die kinderen. En dat vind ik echt crimineel.
1: We gaan naar ons laatste onderwerp. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat werd een onderzoek van TNO en het CBS. Energiearmoede komt relatief vaak voor in onze provincie in Noordoost-Groningen. Staan we hier eigenlijk ook als media vaak genoeg bij stil, Marcel, bij dit onderwerp?
2: Ik denk in het algemeen dat media heel veel aandacht besteden aan energieprijzen. Zeker nu in de tijd waarin we leven, met allerlei internationale spanningen die veel gevolgen hebben voor de prijs van brandstof, van energie, van gas om je huis te verwarmen of de andere manier waarop je dat doet. Ik denk dat dat wel heel veel gebeurt, ja.
1: Ja, vind jij dat ook?
3: Het is niet een. Kijk, energiearmoede is gewoon een vorm van armoede. En het gaat om of er voldoende aandacht is voor armoede. En dat, denk ik, is zeker het geval. Er is veel aandacht voor armoede. Maar het probleem is hardnekkig. Dat is de andere kant van de zaak. En het kan alleen maar worden opgelost door meer geld. Dat is geld voor vrijwel elk probleem waar de politiek mee worstelt. Ook dit dus.
1: En geld is er niet, horen we steeds.
3: Ja, dat is er natuurlijk wel. Het is een verdelingsvraag. Ja. Dus geld zat. Ja. Alleen het gaat om de vraag hoe je het verdeelt. En ga je het aan de regionale publieke omroep geven, of ga je het aan armoedebestrijding geven? Dat soort discussies, ja, dat zijn vragen die je.
2: En kan je dan FC Groningen nog uitzenden als
3: zeker,
2: je dat niet doet?
3: Precies, dat is absoluut waar.
1: we maken het mooi helder op deze manier. Maar wie is er dan aan de bal? Want dit probleem is hardnekkig, zeg je zelf.
3: Zeker.
1: Het groeit. En door de hoge energieprijzen wordt het ook groter. Ja, je zal maar je eten niet
3: kunnen
1: betalen of de kachel niet kunnen laten.
3: De politiek is wat dat betreft, vind ik, echt aan de bal. En dan kom je onmiddellijk in de discussie. Maar hoe dan? Want dat is de vraag waar het echt om gaat. Ga je alleen maar geld geven aan de mensen die er het meeste last van hebben? Hè? Dus zeg je gewoon, hier heb je geld, want je komt €600 per jaar tekort, hier heb je het. Of zorg je ervoor dat de mensen om wie het gaat zelf hun geld beter kunnen verdienen. Of minder last hebben van belastingen. Of dat soort vragen. Dat zijn de vragen waar je antwoord op moet geven. En dat zijn hele erge politieke keuzen. Ja. En daar verschilt politiek van mening. Ook dat is natuurlijk het geval.
1: Ja. En dat is dan ook iets wat van de lange adem bij hem is. Maar ja, de winter komt er straks ook weer aan voor de mensen die de kachel niet kunnen laten draaien.
2: Ja, het is zeker van de lange adem. Zie je ook de discussie over, moeten we in Nederland een kerncentrale bouwen? En waar dan? Je kan er heel goed voor kiezen om dat niet te doen. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties. Namelijk, er is meer afhankelijkheden in zitten van het buitenland. Daar kan je voor kiezen. Maar alles heeft wel zijn gevolgen.
1: Vond je het leuk om een keer hier aan te schrijven?
2: Ja, heel erg leuk. Dus
1: nog een keer doen?
2: Weer.
1: Ja, nou, bij deze afgesproken. Ja,
2: dan wel samen met hem.
3: Ja, dat vind ik leuk. Ik ben het ermee eens.
1: We niet per se beloven, maar we gaan ons best doen. Dankjewel. Marcel Geloof, hoofdredacteur van Net Even Noord. En Henny Kruijden, voormalig spindokter van de VVD.

0: met Birdie en zijn zomerhit daarvoor. En Birdie is vanmiddag onze gast tijdens Rondje Zummer. Zo aan het eind van de koers gaat hij mee aan boord en gaat hij uiteraard ook zingen. Vanmiddag in Rondje Zummer, de laatste dag. En zometeen het Groningse nieuws. Edwin, wat heb je zo voor ons?
1: Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren.

0: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Wrestling met Golden Easin.
1: Het is 8:30, tijd voor het Groningse nieuws. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen Edwin. Bij grenscontroles zijn 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden. Gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Dat is een samenwerking tussen Marechaussee, Nationale Politie en de Duitse politie. Er is iemand aangehouden. In onze provincie blijven nepagenten en nepbankiers, nepbankmedewerkers moet ik zeggen, op grote schaal toeslaan. Begin deze week waren veel ouderen in Stadskanaal en vlachten verder nog het slachtoffer van oplichtingspraktijk aan de deur. De politie pakt weliswaar af en toe loopjongens op, maar de echte breinen achter de fraude blijven buiten schot. De politie waarschuwt daarom nogmaals, geef nooit je pinpas, pincode of sieraden af aan vreemden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat aan de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer een proortbus met de proortbus de dorpen intrekken en daarmee mentale problemen zichtbaar maken. Volgens de stichting lopen veel inwoners vast in ingewikkelde procedures. En ook vinden ze dat er meer erkenning moet komen voor de emotionele impact van de gaswinning. Steeds meer Groningers kunnen gebruik maken van een doorfietsroute, ook wel een fietssnelweg genoemd. De verbinding tussen Leek en Groningen is onlangs geopend en ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Het uiteindelijke doel is een netwerk van snelle fietsroutes door de provincie. Na meer dan 10 jaar is nu 75% aangelegd. Op sommige plaatsen is bewust gekozen om het pad niet te verlichten. Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen.
3: En er zijn meer aspecten van sociale veiligheid. Dus het is niet alleen verlichting, hè, maar kijk, als er huizen langs de route staan, dan maakt dat een route ook sociaal veiliger. En als je in ieder geval niet allemaal bosjes vlak op het fietspad hebt, dan maakt dat een fietsroute ook sociaal veiliger.
2: Een 46-jarige man uit Bourtange is vrijgesproken van brandstichting in Hoge Zand. Volgens de rechtbank is het te weinig bewijs dat hij de brand heeft veroorzaakt. Het incident gebeurde 2 jaar geleden in zijn toenmalige flat aan de Revierstraat. Vanwege de brand moesten 18 huizen worden ontruimd. De officier van justitie eiste 2 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, maar de rechter gaat er niet in mee. Volgens de rechtbank was de man in 2024 erg in de war en de uitspraken die hij toen deed waren daarom onbetrouwbaar. Ook ontbreekt direct bewijs dat de man de brand sticht. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
4: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
5: Ik heb trek in iets lekkers.
6: Neem de kersen van Oudebos.
5: Iets zoets.
6: De kersen van Oudebos.
5: Iets fris en sappigs.
6: Oudebos.
5: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
4: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
7: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
8: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
9: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
8: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
11: Ochtendploeg
12: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, wat zijn de effecten van een verbod op PFAS-bestrijdingsmiddelen, specifiek in de teelt van consumptieaardappelen? Daar is onderzoek naar gedaan en daar ga ik zo over praten.
13: Waar je Groningen hoort,
14: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: The Counting Crows en Big Yellow Taxi. 8:08. Er is veel te doen over PFAS in de landbouw. Waterbedrijf Groningen wil af van bestrijdingsmiddelen met PFAS, omdat ze ons drinkwater bedreigen. En boeren vrezen op hun beurt dat ze zonder deze middelen hun gewassen niet voldoende kunnen beschermen. Onderzoeksbureau CLM onderzocht de effecten van een verbod van PFAS-bestrijdingsmiddelen specifiek in de teelt van consumptie aardappelen. Onderzoeker Peter Leenertse, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: U onderzocht niet alle middelen, een aantal. Wat hebt u onderzocht?
1: Nou, we hebben gekeken naar een zestal PFAS-pesticiden, zoals dat wordt genoemd. En die dus in Nederland worden gebruikt. En die onder de loep liggen ook bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat college gaat beoordelen of die stoffen misschien toch verboden moeten worden. Vanwege inderdaad het risico voor grondwater en oppervlaktewater. Ja. En daar zijn we mee aan de gang gegaan.
0: Ja, zes van de, en er zijn er geloof ik ruim 25, hè, van dit soort middelen.
1: Zijn er totaal 25. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Maar die zes is in eerste instantie natuurlijk het belangrijkste. Omdat daar op korte termijn mogelijk een verbod gaat komen. En ja, aan de ene kant, we doen dit voor VWIN, de koepel van de drinkwaterbedrijven. En zij vinden het belangrijk dat er zo'n verbod komt. Omdat ze problemen hebben met het grondwatervervuiling. Maar ze beseffen ook wel dat het voor landbouw een probleem kan vormen. Dus vandaar die vraag aan ons. Bekijk dat nou eens in ieder geval voor de consumptieaardappel.
0: Ja, want boeren zeggen nou, we kunnen eigenlijk niet zonder. Wat is de uitkomst van uw onderzoek?
1: Uitkomst is dat in de consumptieaardappel het wel zonder kan. Dat is niet helemaal eenvoudig. Daar moet je wel dingen voor doen. We hebben één schimmel, Alternaria, geconstateerd dat schimmel best wel lastig is. Ook omdat er een drietal van die zes nu gebruikt wordt, zeg maar, om die schimmel te beheersen. Maar goed, er zijn ook andere methoden beschikbaar. Er zijn alternatieven. Je hebt andere chemische middelen die je kunt gebruiken. Je hebt ook, zoals we dat noemen, groene middelen. Dus dat zijn middelen van biologische oorsprong eigenlijk, die minder schadelijk zijn. En geen risico voor het grondwater. En je hebt ook zogenaamde ICM-maatregelen. Dat heet Integrated Crop Management. Nou, dat zijn maatregelen waarbij je zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat er schimmels bijvoorbeeld in je gewas komen. Zorgen dat je speciale rassen kiest die niet zo gevoelig zijn voor die schimmels. Niet zo snel worden aangetast. En dan heb je veel minder middelen nodig. En je kunt ook in je bouwplan welke gewassen je achter elkaar zet. Daar kun je ook op sturen. Je kunt zorgen voor een gezonde bodem.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn allemaal maatregelen die je kunt nemen. En die ook wel nodig zijn in de toekomst om gezonde consumptie aardappelen te kunnen blijven telen.
0: Het kan dus wel, het kost dus ook moeite. Verbaast de uitkomst u eigenlijk?
1: Toch wel. Omdat de afgelopen tijd heel veel rumoer is gemaakt over dat het allemaal niet zou kunnen. Dus wij zijn echt wel de diepte ingedoken. Van welke middelen zijn er, andere middelen zijn er nog beschikbaar. Wat is exact het probleem en wat kun je in de toekomst ook doen? Zo'n verbod komt er waarschijnlijk, als het komt is dat over 2 jaar. Dus er is ook nog tijd om de andere methoden die er zijn ook goed toepasbaar te maken op je bedrijf. Dus ook wel tot onze verrassing valt dat mee. Als je ze alle 25 gaan verbieden binnenkort, kijk, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt de uitdaging veel groter.
0: Ja. Maar de sector zal dus wel in actie moeten komen?
1: Jazeker, zal zich echt voor moeten bereiden en ook nieuwe methodes omarmen. Zijn ook praktijkadviseurs die kennis van zaken hebben, die je hierbij in kunt schakelen. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om stappen te zetten. Juist omdat de drinkwaterbedrijven aangeven van die PFAS-verbindingen, met name TFA, een afbraakproduct wat heel persistent is, dat gaat een probleem vormen. Want we treffen nu al aan in te hoge concentraties in het grondwater, in de bronnen. En zij willen natuurlijk kost dat kost voorkomen dat het ook in de drinkwater zelf te hoog zou worden.
0: Dank voor de uitleg. Onderzoeker Peter Leendertse was dat over PFAS. Zometeen Harma over het weer naar Max en Andy Grammer.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Nou, van oude mooi weer bijvoorbeeld. We hebben vanmiddag natuurlijk het slotstuk van Rondje Zummer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gaat het een beetje zonnig verlopen, denk je?
1: Nou, in ieder geval is er wel zon, maar er is ook bewolking. En vanmiddag is het droog. En op dit moment zit er toch wat hele lichte matregen zo hier in de oor. Vooral in het west-noordwesten van de provincie. En dat gaat straks allemaal verdwijnen. Het is een warmtefront. En achter dat warmtefront en breekt in het door die zondeur. En dan komen we normaal in de warme lucht. En daar kunnen we morgen ook van profiteren met zomers warme temperatuur. Zonnig een dip. Een behoorlijke dip. Met een aantal buien, fikse buien misschien toch ook wel. Met kans op hagel en onweer. In begin volgende de week neemt hoge druk het over. En we zullen geleidelijk aan dat er een zuidwestelijke stroming op gang komt. Met wel droog weer, maar vochtige, klamme warmte. En dat is over het algemeen nooit goud te drogen. En doorbij gaat de temperatuur misschien eind van de week ook wel weer. En dan heb ik er over volgende week. Richting tropische weer. En wellicht wel dat weer een hittegolf op gaat leven. Misschien is de dag van vandaag dit zo gek nog nooit. Ook al beginnen we op dit moment met veel bewolking, een spatje regen. In de loop van de dag breekt de zon deur. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt vanmiddag uiteindelijk 21 tot 23 graden. Dromen en vannacht opgelopen zijn bewolken, mistbanken, 13 tot 16 graden in Meur, nu voor wat zon en 25 tot 26 graden.
0: Ik was te vroeg. Ik wou nog zeggen van volgende week misschien wel zo'n mini hittegolfje weer.
1: Ja, dat zit er denk ik toch wel in hoor. Ja.
0: Nou, vreugd ons daar ook op. Oh ja, het zal nog gauw weer te warm worden natuurlijk. Hè? Ja. Dankjewel, Arma.
1: Jo,
0: mooi. Jij ook, hè. En zo meteen reacties op straat op ons lopend vuur van vandaag. Het onderwerp daarvan althans. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Daar gaat het lopend vuur over. En fijne muziek in de ochtendploeg. Uiteraard, zoals je van ons gewend bent. Wat dacht je van Level 42?

0: Level 42 met Marking en Lessons in Love. Zeg, hey, weet jij wat flat track is?
1: Flat track?
0: Flat track.
1: Nee.
0: Heeft te maken met gemotoriseerde sport. Flat track.
1: Oh.
0: En wat het is, gaan we straks na 9 uur bespreken hier.
2: Allee, wacht dus.
0: Want in Siddeburen wordt daar aandacht aan besteed. Komend weekend. Eerst maar als ons lopend vuur. Dat gaat over wat artsen meemaken. Wat zij internetfabels noemen. Onjuiste medische informatie. Waar patiënten mee komen. Of die op het verkeerde been worden gezet. Door influencers die iets te verkopen hebben. Op TikTok verspreid sociale media. En andere sociale media trouwens. Verspreidt die medische desinformatie zich razendsnel. Ja, wat doe jij eigenlijk als je je niet helemaal lekker voelt. En je wil weten wat er aan de hand is. Nou, mijn collega Frits Hemmelkamp ging in Trapel de straat op met de vraag... Nou, geloof je alles wat op internet staat als het gaat om medische dingen?
3: Als u ergens last van heeft, zoekt u dat dan wel eens op internet wat het is?
4: Nee, gelukkig heb ik weinig klachten.
5: Zelden.
6: Ik google helemaal niet.
3: Helemaal
6: ik heb
3: niet.
6: Geen computer, geen telefoon, niks.
3: Ah, dat is wel makkelijk.
6: Ja, heerlijk.
3: Of juist heel moeilijk.
6: Nee, voor mij niet moeilijk.
7: Ik heb het onlangs wel gedaan.
3: Oh.
7: Ja.
3: En had dokter Google het goed?
7: Dat weet ik niet, maar ik wilde gewoon weten... wat is de oorzaak van mijn probleempje?
8: Wat zoek je dan op? Waar is dat je op dat moment last van hebt, denk ik dan?
3: Ja. En heeft u dat dan later ook nog bij de huisarts gecheckt? Of dat inderdaad klopte?
7: Ik heb het met de specialist over gehad, die ik één keer per jaar zie. En die kon dat bevestigen.
3: Maar komt er dan ook een antwoord uit waar u wat aan heeft, wat ook echt klopt?
8: Nou ja, ik denk als dat je echt wat een keer kun je beter gewoon naar de dokter gaan. Dat lijkt me handiger.
3: Gaat u dan nog braaf wel naar de huisarts?
9: Af en toe ben ik ook wel verplicht. Ik ben hartpatiënt, dus...
10: Altijd naar de huisarts, maar ik ben noordziek.
3: Kunt u ook zo even opzoeken als u klachten hebt van wat
9: nee,
3: is, toch?
9: Nee, dat ga ik niet doen, want dan maak ik mezelf helemaal overstuur. Dus ik ga altijd afspraak maken bij de huisarts dan.
3: Ziet u wel eens van die influencers met medische tips online voorbij komen?
4: Nou, ik heb wel over gehoord inderdaad, maar... Ik zeg dat ik er zelf niet zo van naar kijk, hoor. Nee. Nou, het is ook een beetje gezond boer op stand gebruiken, denk ik. Dan trap je daar niet zo gauw in, denk ik.
3: Er wordt ook wel veel desinformatie verstrekt op die sites en zo. Dat filtert u er wel uit?
8: Ja, nou, ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt. Dus dat filter ik er wel uit, ja.
6: Tegenwoordig, ze geloven wel wat er op de telefoon staat. Maar wat de dokter zegt, geloven ze niet meer.
3: Snapt u dat?
6: Nee, ik snap het niet, omdat ze gek zijn allemaal.
0: Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Dat is onze lopend vuur vandaag. Ik vind het fijn als je met ons meepraat. Dat kan door ons even te bellen. Of door ons even te appen. Nemen we de reactie straks nog door, hoor. Via 050-3188-288. Dat is ons nummer. En stemmen doe je zoals altijd via rtvnoord.nl en via de app van Noord. En als we daar kijken, dan is er niet echt bar veel discussie over dit onderwerp, Sergey. Want 97% van de stemmers althans zegt eens... Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. We gaan daar na 9 uur verder over praten.
11: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Zara Larsson, zou die uit Zweden komen? Ja, die komt uit Zweden. De naam zegt het nog een beetje. Dit is Lush Life in de ochtendploeg op Noord.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Canada will do whatever it takes to build our.
10: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
8: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
9: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
8: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
11: En dan door het nieuws met het weer Mooibroek.
12: Goedemorgen. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. En de controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Er zijn alternatieven als 6 PFAS-bestrijdingsmiddelen worden verboden. Het zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden en in het grondwater terechtkomen. Groningse aardappeltelers maken zich ongerust over een eventueel verbod. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
13: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van kan ik het biologisch oplossen.
12: Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. En zij willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken. Dat waren de hoofdpunten. Meer zometeen om 9:30.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Bist u touw aan nijen uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Komst u onze team in grun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
21: Radio Noord.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, ooit gehoord van Flat Track. In Siddeburen is morgen de derde wedstrijd van de Dutch Flat Track Cup. Nou, wat het is, ik ga

0: Andrew Ridgely. De jeugdvrienden die uiteindelijk populair werden met de band Wham! En Freedom 9 over 9. Op vrijdagmorgen onze vooruitblik op de weekendsport. Vandaag motorsport, want in Siddeburen is morgen de derde wedstrijd van de Dutch Flat Track Cup. Races worden georganiseerd door motorsportclub Siddeburen met nationale en internationale coureurs erbij. Voorzitter Lucas Borghuis, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Flat track, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat is flat track?
1: Ja, flat track, we hadden er nooit van gehoord. Alleen hebben ze voor een jaar of vier terug hebben ze ons benaderd. En het bleek dus zo te zijn dat ze dus in Engeland en Duitsland wezen dit al wel opgang had. Alleen in Nederland wezen, daar moesten ze spullen een beetje op de kaart zetten. En daar zijn wij dus wel voor benaderd. En met meerdere hier in het Noord-Nederland wezen daar verenigingen. En daar hebben wij toen opgepakt. En flat track is gewoon een motorsport wezen. Niet kwaadwillig bedoeld, alleen we noemen het meestal de hippie sport onder de motorsport. Het zijn gewoon oude klassieke motoren die op dat moment net als grasbaan racen wezen rondjes gaan rijden.
0: Ja, en wat maakt dan het verschil met andere motorsport?
1: Wat maakt echt het verschil? De mentaliteit van de mensen zelf en wezen zijn hartstikke gezellig. Het zijn gewoon oude motoren, dus het is niet van een luxe materiaal. Het gaat ook niet om geld en wezen, want dat is natuurlijk over het algemeen het probleem in wezen van de motorsport in Nederland. Om het te organiseren in wezen, dan moet je behoorlijk in de builen tasten en wezen om goede rijders te krijgen. Dat is met deze jongens zeker niet aan de hand.
0: Nee, maar wel genieten van mooie oude motoren dan als je komt kijken.
1: Zeker genieten van mooie oude motoren en een hele goede mentaliteit van de mensen zelf.
0: Ja. En het is rijden zonder voorrem, begreep ik dat goed?
1: Ja, het is altijd rijden zonder voorrem.
0: Is dat niet link?
1: Zij stappen erop, zij geven gas. Dus iedereen die erop zit, weet zelf waar die mee bezig is.
0: Ja, de hippies.
1: De hippies. Niet kwaad bedoeld, hè?
0: Nee, echt
1: niet. En wezen dus echt niet kwaad bedoeld. Alleen de groep ziet, zo zien wij het op dit moment wel.
0: Ja. En wat betekent het dan voor jullie dat een van de wedstrijden in Siddeburen wordt georganiseerd?
1: Ja, we zijn natuurlijk gewoon super trots geweest dat ook in Siddeburen weer mogelijk is. Wij zijn natuurlijk van oudsher zijn we dus een grasbaan en wezen in Siddeburen. Alleen daar waren de kosten werden op dusdanig zo hoog. En we hebben natuurlijk gewoon de pech in Siddeburen altijd gehad. Als we een klein beetje regen krijgen in wezen, is er gewoon in Siddeburen over en uit. Omdat we een glijbaan hebben. En er waren er behoorlijk wat kosten mee gebonden. Toen zijn we op dit moment overgestapt op de cross. De cross hebben we een paar jaar gedaan en uiteindelijk doen we nog steeds. Uiteindelijk was het voor een maand terug ongeveer. Toen hebben we de grasbaan gewoon. Een grasbaan voor de race van de VTB hebben gedaan. En de baan ligt er dan toch in wezen. Dus kunnen wij ook op dat moment de flat track wezen op dezelfde baan organiseren.
0: Ja.
1: En met de cross gaan gewoon veel eerder door als dus de specials van de grasbaan, zoals Staskanaal en Loppersen doen. Daar heeft onze nek al gedraaid en wezen zoiets van. Wij willen gewoon graag door. Alleen dit is pas voor ons niet meer te happen.
0: Nee, en dat is mooi dat dit wel kan dus.
1: Ja, dit kan dus wel.
0: Ja. Hoe laat en waar precies?
1: Dus, nou, we zijn op de Kugelslaan 7B. Dat is een Siddeburen op bij de sportveldcomplex. En om half elf gaat de training los. En om zeker half één uur en wezen gaan dus de wedstrijden beginnen. Tot en met half vijf is de finale.
0: En het wordt mooi weer morgen, dus dat is lekker genieten van het zonnetje.
1: Ja, maar dat kan je van tevoren ook afspreken. Hè? Als je op tijd bent, kan je het weer ook regelen.
0: Ja, zo is dat. Nou, veel plezier morgen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Jo, bedankt. Jo, hoi. Voorzitter Lucas Borghuis van de motorsportclubs in de buren. Zometeen in de ochtendploeg.

0: Stella Lefty. Zijn naam Boston, zei het liedje. Top 3 over een half uur. Tot besluit van deze ochtendploeg. Van deze week ook. Onze top 3. 3 platen die we gaan draaien. En jij mag zorgen welke platen het zijn. Door ons doorbellen. Nou, en ik zat te denken gisteren, waar zouden we het over kunnen hebben? Ondertussen zat ik lekker even naar de Tour de France te kijken. Ze zitten mooi in de Alpen nu. Een mooie ritten. En er werd gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Oh ja, en die komt rijden. Wordt ook muziek gemaakt natuurlijk. En dus doen wij...
1: Waar ligt dat ook alweer?
0: Ecuador. Zuid-Amerika.
1: Zuid-Amerika.
0: En we doen dus muziek uit Zuid-Amerika in onze top 3. Michel Telo. Nee, dit is Gustavo Lima, niet door elkaar halen.
1: Ja, ja. Ja, ik wil op elkaar.
0: Ja, ballade Els Kok komt er mee, Richard Meckering komt er ook mee. Ja, dit kan ook.
1: Klinkt wel heel Hollands hoor.
0: Ja, Suriname. Daarom met Jan Smit overigens. Ik heb een tuintje in mijn hart.
1: Zij komt uit Colombia.
0: Colombia. En er zijn inmiddels 3 platen binnen van Shakira. Ja, deze Waka Waka, Zoo, wherever, wherever. De kans is best aanwezig dat zij dan terecht gaat komen, denk ik, in onze top 3. Maar goed, het is aan jou, hè. 050-3188-288 is ons nummer. Welke platen moeten wij draaien straks in onze top 3? 050-3188-288 is ons nummer. App of bellen mag allemaal. Voor de plaat in de top 3 over Zuid-Amerika. Daar moeten de artiesten vandaan komen. Traba nu in de ochtendploeg in de Kate.

0: Eén nacht alleen. Je hoorde Doema's. Aardig verhaal waar onze collega's van Omroep Friesland van mochten meekomen. Een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiemende Koog. En liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, die kennen we. Die strandde namelijk zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. 1980. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma, die lag er met haar boot vlakbij en maakte daar ook beelden van. Het Fries Archief die heeft de beelden nu ingescand en gedigitaliseerd, zodat het materiaal ook te bekijken is, ook voor ons. En vrouwtje Dijkstra Boersma kan het zich allemaal nog best goed herinneren, want ze waren eigenlijk niet zo blij met haar als buurvrouw.
1: Nou, toen kwam de havenmeester bij u en die zei, we moesten de waai de haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net, wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw is, het best is.
0: Ze moest weg van de havenmeester zijn. Nee, dat ga ik niet doen.
2: Nee.
0: Kan ik niet vertellen dat de koningin mijn buurvrouw geweest is. Ja, mooi verhaal. Zometeen het Groningse nieuws. En wat heb je voor ons, Edwin, zometeen?
3: FC Groningen maakte gisteravond al de komst van linksback Nicolas Brandis bekend. Maar nu willen ze nog een speler naar de Euroborg halen.
0: En wie dat is, dat horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht. Nu een van de zomerhits van dit jaar. De Bouwsta en Magnetic.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Het is 9:30, tijd voor het Groningse nieuws. Edwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Het gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. In de controle die werd gedaan door het grensoverschrijdende

0: voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
1: Steeds meer Groningers kunnen gebruik maken van een doorfietsroute, ook wel een fietssnelweg genoemd. En die verbinding tussen Leek en Groningen is onlangs geopend, en ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Het uiteindelijke doel is een netwerk van snelle fietsroutes door de provincie. Na meer dan 10 jaar is nu 75% aangelegd. Op sommige plaatsen is bewust gekozen om het pad niet te verlichten. Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen.
2: Bekende zijn meer aspecten van sociale veiligheid. Dus het is niet alleen verlichting, hè, maar kijk, als er huizen langs de route staan, dan maakt dat een route ook sociaal veiliger. En als je in ieder geval allemaal bosjes vlak op het fietspad hebt, dan maakt dat een fietsroute ook sociaal veiliger.
1: Op camping Meerwijk in Kropswolde is een safari-tent uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat er behalve een karkas niets van de tent overbleef. De brand brak vannacht rond 3:30 uit. En FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Yeng voor Feyenoord. Hij raakte in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd. En die eerste wedstrijd was tegen FC Groningen. De FC wil ook een optie tot koop bedingen. En gisteravond maakte de club al de komst van linksback Nicolas Brandis wereldkundig. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
3: Dankjewel. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Dat is ons lopend vuur. Ik heb reageren 050-318-288. We gaan het er straks nog over hebben. En onze top 3 met muziek uit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika.
4: Tengo la camisa negra, porque negra tengo.
3: Jij bent vandaag ons topografisch geweten, Sergej.
5: Ja, ik zit het heel gauw op te zoeken. Ja. Waar komt deze snuiter vandaan? Ook Colombia.
3: Colombia, Jóvenes, la camisa negra.
4: Nederlands met me. Even Nederlands met me.
3: De Suriname is ook goed, hè?
5: Ja, dat mag.
3: En Kenny B komt uit Suriname. Net als.
4: Ja.
3: Richard komt er ook mee.
5: Ik zal mijn naam er ook nog even bij. Mooi nummertje dit.
3: Ja. En Wasmachine. En ook deze kan Sergio Mendes.
5: Kijk hoor. En met de Atlas kijken.
3: Brazilië, denk ik. In ieder geval suggestie van Jack.
5: Ja, zeker. Brazilië, ja.
3: 050-3188-288. Een lekkere Latijns-Amerikaanse top 3 straks. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
6: Vroeg een bewolkte start in mogelijke spatjering. In de loop van de dag breekt de zon storig aan deur. En met een zwakke tot motige zuidwest- tot noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklots, bewolking en mistbanken in een minimum van 13 tot 16 graden. In morgen door de zon gehouden best. Het wordt 25 tot 26 graden met een motige westelijke wind.
7: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
7: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Ga nu naar koken en wonen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar koken en wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
13: Goedemorgen.

0: Bob op. En I believe.
1: Lopend vuur.
0: Artsen hebben te maken met patiënten die erg mondig zijn. En dat vinden ze niet zo erg. Maar artsen komen ook regelmatig tegenover mensen zitten die op TikTok of andere sociale media allerlei filmpjes van influencers hebben gezien. Die iets beweren en die daar ook geld mee verdienen. Wat niet juist is en wat medisch misschien ook wel heel onverantwoord is. Internetfabels noemen de artsen dat. 85% van de artsen wordt regelmatig geconfronteerd met patiënten die onjuiste medische informatie aandragen. Wat vinden we daarvan? Ons lopend vuur gaat erover met de stelling vandaag. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Wat zeg je, wat is er nog binnengekomen?
2: Nou, Erik Pastoor die heeft het een aantal keer meegemaakt dat hij bij de huisarts komt met een bepaalde klacht en dat hij dan te horen krijgt. Ja, heb je dat al zelf opgezocht? Heb je al gegoogeld? Nou, daar bedoelen ze waarschijnlijk natuurlijk mee thuisarts.nl. Ja. Bijvoorbeeld een site die we wel als betrouwbaar mogen zien. Maar ja, het kan ook zijn als je gaat googelen dat je dan per ongeluk ook op sites komt met verkeerde informatie, bijvoorbeeld van influencers. Dat gevaar is er dan natuurlijk wel. Greet die zegt, ik ben voor het bekijken van de veilige sites, zoals die van de huisarts of apotheek. En ook de sites van de ziekenhuizen geven ook veel informatie. Dus ja, je moet niet te bang zijn voor internet, maar wel weten waar je je informatie vandaan haalt. En Rolf Brown die zegt, Berendien Uut Wisp had soms ook best nuttige tips. Ja. Dat is natuurlijk die persiflage van Verkoten en de Biop. Klazien uit Zalk.
0: Uit Zalk, inderdaad. Ja, Berendien Uut Wisp, mooi.
2: Ja, dat soort informatie heb je natuurlijk ook. Treinie ten Berge zegt, ik doe niet aan influencers. Laat staan, pillen online bestellen. Ze geeft alle vertrouwen op de huisarts en de cardioloog. En volg gewoon hun informatie en adviezen op. En Frank Jansen, ja, die is wel heel resoluut. Influencers moet je sowieso bestraffen en vooral blokkeren. Onbegrijpelijk waarom mensen deze zelf benoemde, maar mensen maar die geen enkele expertise hebben, ook nog volgen.
0: Bestraffen influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. RTVNoord.nl, app van Noord, dan kun je stemmen op deze stelling. Overgrote meerderheid, momenteel trouwens, zegt eens, namelijk 97%.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Het is 9:45, het is de tijd voor
1: top 3.
0: Ja, gisteren keek ik naar de Tour de France. Werd een mooie etappe in de Alpen gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Ligt natuurlijk in Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Nou, leek me een mooie aanleiding om muziek uit dat continent te draaien in onze top 3. Dank voor alle suggesties. Kijk even naar ons topografisch geweten Sergei. Puerto Rico, is dat in Zuid-Amerika?
2: Puerto Rico, si, goedgekeurd.
0: Oké, dan is hier Ricky Martin.

0: uit Brazilië. En dat ligt inderdaad ook in Zuid-Amerika. En dus goedgekeurd, Ellie kwam met Michel Telo.
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Zummer.
0: Ja, aan al het mooie komt een eind. Ook aan 3 weken Rondje Zummer. Maar uiteraard gaan we draaien met een prachtig mooie laatste dag. Met een knal. En dan beginnen we dan net over de grup. Goeie, Leonie en Daniel.
3: Mooi.
4: Nou, goeie, Edwin.
3: Ja. Kan je over mijn lippen verkrijgen?
4: Ik vind het ook heel lastig. Als je het goed vindt, hou ik het gewoon bij mooi.
3: Volgens mij praten ze hier, ook bijna geen Fries, hoor.
4: Ja, ik weet niet wat ze praten, want ik versta ze niet.
3: Nee, jij verstaat ze niet. Maar ze zijn er ook nog niet helemaal. Nee, ze moeten nog even wakker worden, maar dat komt helemaal goed.
4: Misschien dat ik zo gemeen doe.
3: Munnekezijl.
4: Daar zijn we nu.
3: Het is een prachtig dorpje, ja. Maar we blijven niet heel lang meer hier.
4: Nee, we gaan hier nog even lekker verkennen. We gaan nog een prachtige sluis tegemoet straks. Misschien krijgen we ook nog wel ergens een klein kopje koffie, wie weet. En dan gaan we zo rechts zo die gaat naar Pieterzijl.
3: Pieterzijl, heb ik ook heel veel zin in. En we eindigen natuurlijk in Visvliet. En dan doen we dus ook nog een beetje een klein oproepje, want we krijgen daar niemand minder dan
4: Birdie. Met zijn prachtige zomerhit. Ja. Dus daar moet je eigenlijk gewoon bij zijn. We willen zoveel mogelijk mensen hebben om dat prachtige einde met ons mee te maken.
3: Hoe laat, Daniel?
4: Nou, wij zijn hopelijk zo rond 00:30 in Visvliet. Ligt er een beetje aan hoe het met onze vaarskills gaat. Dat blijkt nog steeds spannend. En dan zo rond 1 uur zal Birdie er ook zijn, denk ik.
3: Ik heb
4: hoe laat
3: zin
4: het
3: in.
4: Zingen begint, dat kan ik nog even niet zeggen.
3: Nee, maar als iedereen er om 1 uur is, dan wordt het gewoon een groot feest het laatste uur.
4: Zeker, het wordt een waanzinnig feest.
3: Oké. Okay.
0: En dan gaan we het allemaal
3: beginnen, denk ik.
4: Laten we maar doen.
3: Oh, nog één dingetje.
0: Ja.
3: Nog één ding, ja, Edwin, wilde ik toch nog even zeggen. Ja, ik hou er niet mee op, maar ik wil toch nog zeggen, want zonder deze twee hier achter op het dek, Esmeralda en Ruben.
4: Onze zeehondjes.
3: Onze collega's van de techniek. Onze collega's van de techniek had dit natuurlijk allemaal helemaal niet gekund. Dus we zijn hun heel erg dankbaar.
4: Zeker. Hopelijk komt het zonnetje nog even door, dan staan ze er recht in.
0: Volgens Arma gaat dat goed komen en we gaan het volgen. En vooral die mensen die ons geappt hebben. Hoe laat komt Birdie dan? Nou, het komt om 1:01 naar Visvliet. Dan ga je het meemaken. De laatste 4 uur van Rondje Zummer. Zometeen onder aanvoering van Karel Oosterhuis. Bij ons op radio en TV Noord.
1: 3 weken op volle kracht door de provincie.
2: Dit is Rondje Zummer.
1: Bij Radio Noord. Top 3.
0: En dan nog eentje in onze top 3 met muziek uit Zuid-Amerika. Colombia rekenen we goed, hè?
5: Ja, helemaal zelfs.
0: Onderin zelfs. Nou ja, Shakira, die natuurlijk de afgelopen maanden volop bij de picture was. Dankzij het WK voetbal, waarvan ze de titelsong maakte. En waarbij ze ook optrad bij het slot. Die werd aan alle kanten genoemd met heel veel plaatjes. Het is deze geworden dankzij Jacob en Willem onder andere. Whenever, wherever, mooie vrijdag. Mooi.

0: Hey, jullie ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Dus het zou een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service en Onderhoud Grun ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horen en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Kom stoer onze team in Gun verstaan. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Shalamar op Radio Noord en I can make you feel good. Nou, Feel Good Radio tussen 10 en 4 met de 10 van Rondje Zummer. De laatste dag vandaag. We beginnen zo in Munnekezijl, dan gaan we naar Pieterzijl en de grande finale is in Visvliet. Met een special guest die de sterren van de hemel gaat zingen en You Ben Allemaal Nuigt. Maar eens even kijken bij Daniel en bij Leonie, want die staan zo'n beetje op het punt van vertrekken, toch jongens?
1: Ja, we zijn hier nu nog in Muntjesiel, want ook in Muntjesiel is nog van alles te vertellen. Ondanks het inwonertal van nou, misschien 600 ongeveer, hebben we me laten vertellen. Maar er is nog van alles, Daniel.
2: Ja, zeker. We zijn nog helemaal niet uitgekeken op Munnekezijl of Muntjesiel, zoals je hier eigenlijk moet zeggen. Dus we gaan hier eens even lekker koekeloeren en dan gaan we uiteindelijk de vaart inderdaad doorzetten. Naar eerst Pieterzijl en dan onze eindbestemming Visvliet. En dan gaan we met heel veel pijn in het hart afscheid nemen voor Rondje Zummer 2026.
1: En om 1 uur is hij er echt hoor, Birdie. Dus kom allemaal, want we vinden het hartstikke gezellig als het in Visvliet gewoon vol staat natuurlijk.
2: Ja, zo veel en vol als maar kan. Kom allemaal naar Visvliet. Want er is een reden ook dat wij hier in Munnekezijl niet kunnen blijven. Maar dat kan ik het beste niet vertellen. Dat kan volgens mij Geert.
1: Dat heeft iets met een vloek te maken, hè? Geert, zullen we er even naartoe lopen? Dan, pas op, Daniel, je verliest wat apparatuur, maar dat komt helemaal goed.
3: We zijn er nog.
1: Geert Zijlstra, jij woont in Pieterzijl.
3: Ja.
1: Maar je weet ook heel veel over het gebied. Jij gaat ook altijd mee met rondvaarten over de Lauwers om mensen hier over het gebied te vertellen. Maar ik zou het een standbeeld kunnen noemen.
3: Ja, het is een standbeeld.
1: Ja, waar staat dit? Zullen we er even naartoe lopen?
3: Ja, is goed.
1: Waar heeft die vloek mee te maken? Pas op voor het verkeer.
3: Het is het standbeeld dat gewijd is aan Griet Koeners. En dat is een vrouw die in de middeleeuwen verbannen is uit Munnekezijl. Griet Koeners was de dochter van de man die de sluis bouwde voor de abt van het klooster. En die kreeg als beloning een boerderij hier in de Munnekezijl. En die kreeg een dochtertje, die heette Griet. En toen sloeg het noodlot, dat sloeg een beetje toe. Want haar ouders die gingen dood op het moment dat zij ongeveer 16 jaar was. Nou, en een grote boerderij en een meisje van 16 jaar, dat kan eigenlijk niet. En toch lukte dat. Nou, woonde naast die boerderij, daar woonde de pastoor van Munnekezijl. En die had een huishoudster. En die huishoudster stond altijd achter de ramen zo te koekeloeren wat er gebeurde. En die zag s'avonds altijd dat er een zwarte cape, een man met een zwarte cape achter de boerderij was. Nou ja, dan weet je al bij een pastoor, dat is de duivel. En die pastoor die besloot dus uiteindelijk dat Griet Koeners verbannen moest worden uit Munnekezijl. En dat is zo gebeurd. Dus een paar boerenzonen hebben haar gegrepen, achterop een kar gebonden en het wat opgebracht. Want ja, het lag aan de zee, dus ze konden zo het wat op. Maar voordat ze vertrok, heeft ze toen een vloek uitgesproken over Munnekezijl. En ze zei, wee Munnekezijl, elke keer als het stormt, dan komt de zee, een hoornetee, dat is een sprongetje van een haan, komt een hanentree dichterbij. En ooit zal Muntjesiel vergaan. Nou, daar valt nog mee deze keer. Het is er nog.
1: Ik hoop niet dat het gaat stormen vandaag, Daniel. Want dan moeten we echt nu snel weg uit Muntjesiel.
2: Nou, ik heb de vloek al ervaren, want mijn kastje viel op de grond.
1: Ja, inderdaad.
2: Ik inderdaad, moet hier ook geen seconde langer blijven eigenlijk.
1: Misschien toch nog heel kort even in het dorp kijken. En dan komen we zo nog even terug. Maar dan gaan we echt als een speer.
2: Heel kort dan. Okay.
1: Ja.
2: Let's go.

0: Miles Smith, Nile Horan en rondje Summer Drive Safe. Het team is in Munnekezijl en ze hebben, eens even kijken, Marije bij zich.
1: Leuk.
2: Ja, leuk.
1: Vind je dat leuk?
3: Wij hoorden natuurlijk net over de vloek en dan dacht ik van ja, dan moet ik me misschien maar even tot God wenden, want mijn kastje ging er al aan. Dan ga je naar de kerk toe, dan hoop je dat je daar wat kan doen. Maar dan blijkt het een B&B te zijn, een bed and breakfast.
2: Met volledige vergunning, dus we komen hoe dan ook wel goed uit.
3: Nou, dan komt het 100% goed. Dus laten we even een kijkje nemen. Het is een prachtige oude kerk namelijk, waar we nu naar binnen lopen. En dan denk je dat je hier de grote zaal inkomt met de kerkbanken, maar niks is minder waar. Want wij komen in de B&B van niemand minder dan Marije terecht. En daar staat ze. Goedemorgen Marije.
4: Hi. Hoi.
3: Ik dacht, ik loop een kerk binnen, maar dat is helemaal niet zo.
4: Nee, dat is niet meer zo, nee. In 2021 hebben we de kerk verbouwd tot een B&B. We hebben 3 kamers en er staan hier ook feesten en partijen.
3: Wat bijzonder.
4: Ja, heel mooi, heel leuk.
3: Want
4: ja.
3: Hoe kwamen jullie op het idee om van deze prachtige kerk een bed and breakfast te maken?
4: Mijn vriend woont hier tegenover en die dacht van, hey, hij komt te koop, wat ga ik daar eens mee doen? Ideeën genoeg, dus vandaar.
3: Dan moet dat ongelooflijk veel werk ook zijn geweest.
4: Ja, dat was een hele lange klus, ja.
3: Heb je dat met z'n tweeën gedaan?
4: Nee, ik niet hoor. Nee, heeft hij veel zelf gedaan met vrienden, ja.
3: Ja. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest dan?
4: 1,5 jaar.
3: Zo, en ben je blij met het resultaat?
4: Ja, zeker, heel blij mee. Ja.
3: Wat vertellen gasten allemaal als ze hier binnenkomen?
4: Ze vinden het juist uniek om op zo'n mooie locatie te kunnen overnachten. Ja. Ja.
3: En kom je ook wel eens mensen tegen die denken even een gebed te kunnen doen en die dan in de B&B opeens belanden?
4: Nee, dat niet hoor. Nee.
3: Nee. Want zijn er ook gasten die jou eens bijblijven? Of mensen die speciaal van ver komen om hier in de kerk te kunnen overnachten?
4: Ja, zeker, ja.
3: Vertel eens wat.
4: Ja, ze komen echt overal nergens weg. Totaal niet verwacht, dus dat is heel erg leuk.
3: Dus echt mensen die van heine en verre komen om hier in de kerk te mogen slapen?
4: Ja, ja, heel bijzonder. Ja,
3: wat zeggen gasten daarover als ze de nacht hebben volgebracht?
4: Dat het heel rustig is hier en heel stil. En vooral de unieke plek en de omgeving.
3: Laten we eens even om ons heen kijken. Je ziet echt nog ook accenten van de kerk terug. Ja, vertel daar eens wat over wat jullie idee daarbij was.
4: Nou, mijn vriend wil graag wel dat de oude dingen in terugkwamen. Dus de preekstoel is blijven staan. Kerkbank is weer omgetoverd tot een mooie zitplek. Ze hebben hekken en dergelijke die om de kerk stonden, zijn weer teruggekomen in de tafel. Dus zo de accenten een beetje behouden. Ja.
3: En hoe lang blijft die nog zo, in deze staat?
4: Nou, vanaf september komt er een nieuwe huurder in. En dan komt er ook een restaurant hier, dus dat is hartstikke leuk.
3: Wat gaan jullie doen dan?
4: Nou, wij hebben allebei ons eigen werk nog, dus dit doen we er nu samen bij.
3: Ja. Ja. Dan hebben jullie een mooie tijd gehad zo.
4: Absoluut, ja.
3: Toch?
4: Ja.
3: Leuk. Dankjewel.
4: Ja, alsjeblieft.
3: Nou, ik ga kijken of ik misschien nog een andere kerk kan vinden. En anders misschien dan toch maar een lekker ontbijtje, zag ik ook helemaal niet zo mis.

0: met een orgeltje op het eind. Oh, ik hou dus van de troubadours op Radio Noord en in de nacht. Het team van Rondjesummer is nog in Munnekezijl. Daniel en Leonie die kijken er rond en ja, die genieten met volle teugen.
1: Ja, het is hier prachtig. We staan hier in de kerk van Munnekezijl. Prachtig mooi kerkje dat nog heel origineel is, ook als je hier naar het plafond kijkt. En wat ook nog origineel is, is de klok die in de kerk zit.
2: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Prachtig. Ja. En er staat ook al iemand bij, namelijk Alco Zuidersma. Ja, Alco, wat is uw verhaal met deze kerk?
3: Nou, ik ben hier, ik denk van al wel 43 jaar klokkenist. Ik verzorg de klok, ik wend hem op. En vroeger was ik hier op koster. En dat dus.
1: Dus u heeft echt wel een band met deze kerk?
3: Ja, ik heb wel een band met de kerk, ja.
1: En luidt u hem nog wel eens?
3: Ik luid hem ook nog geregeld. Meestal op Oudjaarsnacht, om het nieuwe jaar in te luiden. En bij begrafenissen wordt hij ook nog geluid. Ja.
1: En als er iemand gaat trouwen ook nog?
3: Ja, trouwen, dat is iets minder hier in het dorp, ja.
1: Wordt er niet meer getrouwd hier?
3: Nou, er wordt wel getrouwd, maar hier niet in het dorp, denk ik.
1: Helaas. Ja. Maar als RTV Noord er is?
3: Het zou wel een mooie locatie zijn om te trouwen.
1: Zeker.
3: Ja, ja.
1: En zou het ook nog een mooi moment zijn om hem toch even te luiden, omdat ja, wij er nu eenmaal ook zijn?
3: Nou, zullen we het doen?
1: Ja,
3: nou, dan gaan we.
1: Laten we dat doen.
3: Ja.
2: Oh, dat klinkt mooi, hoor.
3: Nou, daar gaat hij.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Die wil onder meer met een broodbus de dorpen intrekken. Volgens de stichting lopen veel inwoners vast in de ingewikkelde procedures. En ook vindt ze dat er meer erkenning moet komen voor de emotionele impact van de gaswinning. Een man uit Winschoten heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk 2 jaar geleden in Uithuizenmede. Volgens de rechter reed hij erg onvoorzichtig en onoplettend. Bij een inhaalactie botste de auto op een boom en tolde vervolgens over de weg. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten zwaar gewond. Een vrouw werd tientallen meters uit de auto geslingerd. Omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, hoeft hij die niet in te leveren. Wel kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar. De 46-jarige man uit Boertang is vrijgesproken van brandstichting in Hoge Zand. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat hij de brand heeft veroorzaakt. Het gebeurde 2 jaar geleden in zijn toenmalige flatwoning aan de Reviusstraat. Vanwege de brand moesten 18 woningen worden ontruimd. Volgens de rechter was de man in 2024 erg in de war. En bovendien ontbreekt direct bewijs dat de man de brand stichtte. En bij Smeerling zijn gisteravond een auto en een brommer op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de kruising Smeerling en de N365. Er vielen geen gewonden, wel was de schade groot. En de beelden kun je zien op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. En het weer, ja, je kan het buiten voelen, je kan het buiten zien en beleven. Maar wat er gaat komen, dat weet Harma.
2: Vroeg een bewolkte start in mogelijke spatje regen. In de loop van de dag breekt de zon storgaan deur en met een zwakke tot motige zuidwest- tot noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklots, bewolking en mistbanken in een minimum van 13 tot 16 graden. In morgen door de zon gehouden best. Het wordt 25 tot 26 graden met een motige westelijke wind.
0: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van Queen. I want to break free. Dus pak de stofzuiger maar vast. En Jimmy Cliff komt eraan. Hakuna Matata, hoor je zo.
3: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
3: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.

0: parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Jimmy Cliff op Radio Noord. Je luistert naar Rondje Zummer. Gaan we alweer varen of gaan we toch nog even iets anders ontdekken? Daniel en Leonie, ja, ze zitten al aan boord. Tijd om de trossen los te gooien en gas te geven.
1: Het is tijd om te gaan. We hebben genoten van Munnekezel. Echt nog een paar hele leuke mooie dingen meegepakt. Gehoord van een vloek. Een prachtige kerk die nu een B&B is gezien. Je hebt nog de klok mogen luiden, Leonie.
2: Ja, hartstikke mooi. En ik ben wel op de grond blijven staan ook. Ook wat dat wel prettig. Ja. Maar we moeten echt weg.
1: Ja, want jij maakt nu een flauw grapje.
2: Daar heb je ervaring mee, toch?
1: Ja, klopt. Met Oud en Nieuw. Toen ging ik ook als verslaggever op pad. En toen was ik ben even kwijt waar het was in een dorpje. Toen mocht ik ook de klok luiden. Dat was het idee dat je dan de boze geest mocht wegjagen. En wat gebeurt er? Ik ga aan die klok hangen en ik ga zo meteen hap. Mee de lucht in de touw. En ik heb nog steeds blaarwondjes in mijn hand. Het is een verdrietige
2: toestand. Het is maar goed
1: toestand.
2: Dat jij het niet hebt gedaan.
1: Dat denk ik ook. Wij gaan op pad. Wij gaan lekker richting Pieterzijl.

0: zitten jullie dicht op elkaar
1: ook. Gezelligheid, gezelligheid. Het wordt spannend. Nou, spannend. Ze hebben het al een paar keer gedaan. Want ze zijn vlak bij de sluis. En daar moeten we erheen. Daniel en Leonie en de bootjes.
2: Ja, moet je eens even achter ons kijken. Wat een prachtige sluis daar te zien is. Ik leerde gisteren dat Munnekezijl in 1515 is opgericht. Als je dat zo mag zeggen. Is opgebouwd, dat is misschien een beter woord. En wat krijg je dan? Zo'n prachtige middeleeuwse sluis. En wie mij er alles over kan vertellen, ben jij, Geert.
3: Ja, nou, deze sluis is nu niet zo middeleeuws. Die komt van de 19e eeuw.
2: Oké, daar ga ik wel een beetje lelijk de mist in.
3: Maar die andere sluis waar je door kwam, dat klopt helemaal. Dat is dus de laatste sluis die gebouwd werd door de monniken van Gerkes Klooster in de Lauwers. Om het water te beheersen. En toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk veel te veel water vanuit het Westerkwartier, vanuit Friesland kregen. Dus het was hier altijd zeikennat. En toen hebben ze een extra sluis gebouwd, deze sluis, puur voor het afwateren. Dus dat is alleen voor het afwateren. Er zaten schotten in en die konden ze weghalen, zodat ze het water sneller af konden voeren op het wat. Het heette Metardesluis. De Metardes, dat was de meneer die de sluis ontworpen heeft. Okay. En nou ja, je ziet, hij ziet er keurig netjes uit. Hij ziet er mooi uit.
2: Het is echt een prachtig ding. Ja. Het is ook wel echt in de middeleeuwse stijl gebouwd dan, hè? Om een beetje in de stijl van Munnekezijl te vallen.
3: Precies, precies. Het is gebouwd een beetje in de stijl. En nou ja, naast die sluis, daar zat vroeger de schans van Munnekezijl. Mm-hmm. En vroeger was er een verdedigingsschans. Want als je het water kon beheersen, dan had je eigenlijk de streek in beheersing. En daar is met name in de 80-jarige oorlog is er heel vaak gevochten om die schans. Dan weer zaten de watergeuzen op de schans, dan weer de Spanjaarden. Dus het ging steeds om en om. Dus er was veel wapengekletter hier in deze omgeving.
2: Dus het ding, Geert, jij bent echt een waterwerkerman. Ik ben maar een nul als het daarop komt. Kan je mij nou eens even goed uitleggen, want ik ben een beetje een ramptoerist, wat er nou gebeurt als die sluis weg zou zijn?
3: Als die sluis weg zou zijn? En je hebt heel veel water, dus je hebt heel veel regen. Dan zou hier een flink stuk van het gebied zou onder water komen te staan. Sterker nog, in het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers nog een keer het hele gebied onder water gezet. Het is geïnundeerd geweest.
2: Om hier de mensen een hak te zetten?
3: Ja, nou ja, om het gebied beter te kunnen beheersen. Om te zorgen dat de vijand niet makkelijk dit gebied in kon komen. Het heeft echt een lange periode onder water gestaan nog.
2: Heftig hoor. Goed dat hij er maar is, hè?
3: Ja, goed dat die sluis er is. Dat hij het water kan afvoeren richting het wat.
2: We gaan nog maar eens even lekker naar kijken.

0: 3 minuten 13 seconden duurt die Stevie Wonder Isn't She Lovely. Als er een versie was van een half uur, zou ik hem ook met liefde draaien. Die mondharmonica, geweldig. Digitale flessenpost, de laatste berichtjes. Je kan ze vandaag wel doorsturen via onze website rtvnoord.nl/rondjezummer. rtvnoord.nl/rondjezummer. En dan komt het zo weer bootjes terecht bij Daniel en bij Leonie.
1: En dat is nu ook weer gebeurd, hoor. Terwijl wij afvaren op een prachtig paard met een ruiter erop. Misschien wachten ze ons wel op en moet ik dan toch mijn belofte inlossen dat als er een paard komt, ik er nog op klim ook.
2: Ze zwaaien ook.
1: Ze zwaaien ook, wat leuk. Is er dan toch een paard voor mij gecharterd? Wie weet.
2: Ja, want we hadden inderdaad van de week, voor wie het niet gezien heeft, waren we bij een ponykamp in Ulrum was dat.
1: Ja.
2: En we hadden gehoopt dat Daniel daar ook op een pony zou kunnen rijden. Maar dat was niet helemaal goede verhouding.
1: Nee, toen hebben we wel de pony was wat kleiner dan de man die erop wilde. Ja. Ja,
2: ik zeg het heel subtiel. Maar toen hebben we wel een beetje een oproep gedaan. Van, als er nou nog iemand is met een paard. Jij wil het wel, hè?
1: Ik wil het wel, een mooie merrie of een leuk hengst. En volgens mij, dat ziet er gewoon heel... Zijn er nou meerdere paarden? Of... Nee, één heel mooi paard. Nou, wie weet is het mijn dag vandaag. Wat het mijn dag ook al heel erg opvrolijkt, is alle groetjes die we binnenkrijgen. Want dat zijn hele leuke berichtjes. Bijvoorbeeld van Martin uit Oosternijkerk. Goede, hartelijke groeten met een Friese kijker. Wat een prachtig programma maken jullie. Heerlijk om naar te kijken. Heb het gevoel erbij te zijn. Nou, dat is wel heel erg leuk om te horen.
2: Ja, bedankt voor de complimenten.
1: Ja, zeker. Nou, dan ook nog als Fries lekker door de Groningse provincie toeren met ons. Dat is wel heel erg leuk. Gaan we even verder, hoor. We kregen ook in caps lock nog wel de groetjes van Gerard. En dan voornamelijk niet voor ons, maar voor Esmeralda en Ruben die prachtige dronebeelden maken. Met dikke credits voor hen. Nou, meer dan terecht, hoor. Ook nog Gerard Dekens uit Veendam zegt speciaal voor Esmeralda en Ruben. Jullie krijgen de beste groetjes. Nou, hoe leuk is dat? Dan hebben we ook nog even kijken, hoor. Jans uit Klazinaveen die zegt vandaag laatste dag door Mooi Groningen. Ik heb met veel plezier gekeken. Vandaag de laatste en tot volgend jaar. Dan hebben we ook nog Gea uit Groningen zegt mooi. Snik, snik, snik, snik, snik. Het is de laatste dag. Elke week weer een ander team. Wat een mooie uitzendingen. Geniet er nog maar even van. Wij volgen jullie. Nou, wat leuk om te horen, jongens.
2: Hallo, jongens. Wat mooi.
1: Mooi.
2: We zijn bij de pony, bij het paard.
1: Wat een mooi paard hebben jullie, zeg. Zo.
2: Zou Daniel daar ook op kunnen?
1: Kan ik op een paard? En wil dat paard dat ook? Ja, dan moeten we dat even proberen. Ja, jongens, ik wilde nog een prachtig verhaal ophouden over kilometers. En dat we nog samen een eindsprintje moeten trekken om naar Bangkok te komen. Maar als ik zo'n paard zie, dan moet ik het toch echt aan geloven. Tot zo.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
3: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
8: Met Karel Oosterhuis.
18: Gaat het dan gebeuren deze ochtend? Gaat Daniel op een paard? En gaat het paard met Daniel aan de loop? We gaan het meemaken zometeen een rondje zwemmen.

0: Dat is een mooie titel. Mad at Work, Down Under op Radio Noord. En ook een mooie brug naar Daniel, want die zit op een paard. En ik ga het vragen. Daniel, heb je er zin in?
1: Ja, ik hoorde even de verbinding niet. Oh, nu is hij weer terug. Ja, Joost mag weten wat hier gebeurd is, maar ik ben opeens op een paard beland. En zo ben ik van kapitein naar ruiter omgevormd. En dat is voor mij best wel een dingetje, want ik heb ergens stiekem gezegd dat ik een beetje een angst voor paarden heb. En nou, nu is het de laatste dag voor Rotje Zummer en dan zit je er opeens op. En volgens mij heb ik het genoegen met Lotje, toch?
2: Ja.
1: En wat voor paard is Lotje?
2: Een haflinger.
1: Een haflinger. En ik heb mij laten vertellen dat dit een Oostenrijks paard is.
2: Ja, klopt.
1: Oké. En hoe oud is Lotje eigenlijk?
2: 22.
1: Oh, dat is al best wel oud voor een paard, toch?
2: Ja.
1: En hoe zou je Lotje omschrijven?
2: Eigenwijs.
1: Oh, dat heb ik weer. Wat maakt Lotje zo eigenwijs?
2: Het liefst doet zijn eigen ding. Oh, maar ze is ook wel heel braaf met. Ze is niet heel snel bang ergens voor.
1: En wat vindt ze er dan van dat ik nu op de zit?
2: Dat maakt
1: ze
2: wel okay. Uit.
1: Nee.
2: Daar reden wel vaak andere mensen
1: op. Oké, nou jongens, daar gaan we dan. Volgens mij ga ik een klein stukje met Lotje lopen.
3: Ja? Ja? Hoe is het met de zenuwen, Daniel?
1: Ja, ik vond... Ja, het klinkt heel stom, want ik zit natuurlijk op een waanzinnig lief beest eigenlijk, die het allemaal maar laat gebeuren. Dus ik waardeer je enorm, Lotje, je bent waanzinnig. Maar ja, ik voel de zenuwen wel een beetje, maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen, ja.
3: Oké, we gaan nu stappen.
1: Gaat hard. Ja,
3: wij hebben je vast, hoor. Je kan ze nog iets langzamer, want de cameraman moet ook nog meekomen. Ja, helemaal goed. Hoe voelt dit?
1: Het voelt een beetje alsof ik in Downton Abbey zit.
3: Oké. Okay.
1: Ja.
3: Nou, het is een rondje Summer van RTV.
1: Oh,
3: hoor,
1: jongens,
3: Daniel,
1: wat gaan we hard, Lotje.
3: Dit gaat heel goed.
1: Ja,
3: Lotje heeft haar ook helemaal onder controle, Daniel.
1: Ja,
3: dus
1: dit gaat
3: je
1: helemaal
3: geen zorgen.
1: Goed. Ja, Meike is dus de begeleider van Lotje, want het is jullie paard, hè, Meike?
2: Ja.
1: Oh. En Lotje is dus een merrie, noem je dat dan, hè?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb dus van de week geleerd dat een pony dus niet langer dan 1,56 meter is.
2: Ja,
1: dat klopt, hè?
2: Ja, dit is een pony, ja.
1: Oh, dit is een pony?
2: Ja.
1: Oh, dus ik ben al de hele tijd paard aan het zeggen, maar dat mag helemaal niet.
2: Ja, dit is een pony.
1: Oh, Lotje!
3: Ja, Lotje wordt een beetje boos omdat er een Shetlander achter haar loopt.
1: Ja,
3: en die
1: ik
3: mag
1: word
3: niet
1: een beetje van Lotje
3: komen.
1: Getikt van, eerlijk gezegd.
3: Ik heb me laten vertellen dat jouw vriendin ook Lot
1: ja, mijn vriendin heet ook
3: Daniel.
1: Lotte. En ik mag het niet zeggen, maar die is ook een klein beetje eigenwijs af en toe. Maar ach, wat gezellig dit zeg. Nou.
3: Meike, wat doe jij allemaal met Lotje?
2: Springen.
3: Springen zelfs?
2: Ja.
3: Kun je daar zo meteen nog iets van laten zien? Of gewoon even door de wei, even een galopje misschien?
2: Ja, dat kan wel.
3: Ja, dat is leuk.
1: Hoe vind je dat ik het doe, Meike?
2: Heel goed.
1: Vind je me niet een beetje een angsthaas?
2: Nee, valt mee.
1: Ben een beetje scheiterd, hè?
2: Ja.
1: Ja. Kijk, nou,
3: je
1: leuk,
3: doet het wel, Daniel.
1: Ik heb het toch maar eens even mooi opgezet. Lotje, super bedankt. We ben je toch een ongelofelijke live. Wil je misschien een frisbee of een badmuts?
2: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
2: Eet vooral op.
1: We hebben in ieder geval eventje voor jullie. Ik heb het overleefd, Karel.
0: Heel goed, jongen. Daniel op het peert. En zoals Lucky Luke destijds al zei na elke aflevering... I'm a poor and lonesome cowboy and I'm a long way from home. En als je het over de cowboy hebt... Ah, klik.

0: Rutger van Barneveld op Radio Noord. Zwoele zomernachten. Op TV Noord hebben we net kunnen genieten van een mooi galopje. En volgens mij ging dat hartstikke goed. Maar ik vraag het even aan Leonie, want die heeft ook heel veel ervaring met de paarden.
1: Zeker, zeker. Nou, een beetje wel. Maar ik vond dat Daniel echt heel goed deed. Want zijn zenuwen namen toch niet de overhand.
2: Nou, de credits ook naar Lotje hoor. Want die heeft het gewoon heel goed ook gedaan. En allemaal over zich heen laten komen.
1: Ja, we hebben net al even op de beelden kunnen zien dat Maaike ook heel goed en beheerst op Lotje kan galopperen. Ze kan er volgens mij alles mee. Het zag er prachtig uit. En Job, het broertje van Maaike, wat vond jij ervan?
3: Ja, goed.
1: Ja, hè? Ja. Rijd je er zelf ook wel eens op?
3: Ja, soms.
1: Oké. Okay. En wat doe je dan het liefst?
3: Gewoon stap.
1: Gewoon stap.
3: Dat doe ik gewoon.
1: Rustig aan, net als Daniel, denk ik.
2: Als je mij dan nog eens een tip zou moeten geven, Job, voor de volgende keer. Wat moet er dan echt beter bij mij?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Nou, misschien in ieder geval het opstappen, hè? Want dat heeft een half uur geduurd totdat ik erop was.
3: Ja.
1: Zag ik kan nog iets soepeler misschien, hè?
3: Ja.
1: Nou jongens, wij vervolgen onze weg. We stappen weer op de boot. En dan gaan we... Ja, we zijn nu al bijna in Pieterzijl. Maar we gaan nog iets verder richting Pieterzijl. En ik heb me laten vertellen dat we geen droge kleren gaan houden.

0: Gronings goud voor de laatste keer dat ik ze kan draaien als Gronings goud. Bronsema en staal van het ene duo naar het andere duo. Daniel en Leonie.
1: Ja, wij zijn natuurlijk ook met een klein eindsprintje bezig. Want wij willen samen met jullie zoveel mogelijk kilometers verzamelen. Want nee, in rondje zomer dit jaar was natuurlijk het idee dat Groningen, de Groningers, zoveel mogelijk in beweging zouden komen.
2: Zet je zomer in beweging, Daniel.
1: Zet je zomer in beweging. Nou, dat gaat hartstikke goed hoor. We zitten onderhand samen op 7763 kilometer.
2: Oh, geweldig. Veel, ja, ik hoop dat we die 8 gaan aantikken hoor.
1: Dat zou wel heel mooi zijn, ja. Want als we er nog 438 kilometer bij krijgen, en dat kan op allemaal verschillende manieren, hè. Dat kan zwemmend, hardlopend, fietsend, op een paard.
2: Ja, ik zei steppend, stappen op een paard kan ook.
1: Dat kan ook, het kan allemaal. Als wij die 8000 aantikken, dan zijn wij niet langer in Colombo, Sri Lanka, maar dan gaan we naar Bangkok.
2: Oh, wauw. Nou, ik hoop dat we het gaan redden. Ik verwacht ook gewoon dat we het gaan redden, Daniel.
1: Wij zetten de motor nog maar eens even wat harder aan. Dan pakken we een paar extra 100 meter erbij.
2: We gaan nog even suppen.
1: Kom op jongens, maak die eindsprint.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo.

0: Straat en Stadskanaal verbindt. Komt door een nog onduidelijke oorzaak met een storing. Het is nog niet bekend wanneer die problemen zijn opgelost. Omdat de brug tot die tijd omhoog staat, kan het scheepvaartverkeer er wel langs. Het wegverkeer wordt ter plekke omgeleid. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO stuurt een inspectiemissie naar de Waddenzee. Dat heeft de organisatie vanochtend besloten tijdens een bijeenkomst in Busan in Zuid-Korea. UNESCO had de afgelopen jaren kritiek op de activiteiten in het Waddengebied. Hoewel de NAM de gaswinning bij Ameland Oost heeft stopgezet, wil het kabinet toestemming geven om tot 2052 zout te winnen onder de zee. De hoeveelheid vissen, vogels en zeezoogdieren zoals grijze en gewone zeehonden dreigen te halveren als de situatie niet verandert, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Er zijn alternatieven voor Groninger aardappeltelers als het gaat om bestrijdingsmiddelen voor aardappelziekten. De huidige PFAS-bestrijdingsmiddelen worden verboden omdat er te veel van in het grondwater terechtkomt, ziet ook waterbedrijf Groningen. De aardappeltelers vrezen dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
1: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
0: Zei onderzoeker Peter Leendertsen. En driekwart van de doorfietsroutes in Groningen is klaar. De verbinding tussen Leek en Groningen is net open en ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Op sommige plaatsen is overigens bewust gekozen om het pad niet te verlichten, legt Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen uit.
2: Het is niet alleen verlichting, hè, maar kijk, als er huizen langs de route staan, dan maakt dat een route ook sociaal veiliger. En als je in ieder geval niet allemaal bosjes vlak op het fietspad hebt, dan maakt dat een fietsroute ook sociaal veiliger.
0: En meer op rtvnoord.nl.
3: Edwin, dank je. En dan naar Harma met het weer.
4: Vroeg een bewolkte start in mogelijke spatjering. In de loop van de dag breekt de zon storig aan deur en met een zwakke tot matige zuidwest- tot noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklots, bewolking en mistbank in een minimum van 13 tot 16 graden. In morgen door de zon gouden best. Het wordt 25 tot 26 graden met een matige westelijke wind.
3: Harma, dank je wel. Zometeen gaan we suppen met het team. Blijven ze droog of gaan ze er toch in? Je hoort het zometeen op de radio en je kan het zien op TV Noord als je meekijkt met rondjes en
5: Late Night Shopping en Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Ed Sheeran op Radio Noord. Shivers. Gaan we te water, ja of nee? Leonie, Sup, heb jij eigenlijk veel ervaring daarmee?
1: Ik heb wel eens gesupt. Daniel, jij?
2: Nee, ik heb nog nooit gesupt.
1: Oh, dus dan wil jij het graag doen, denk ik.
2: Ja, dat lijkt me ook wel weer leuk.
1: Oh, toch wel?
2: Ja hoor, ja. Goed, ik ben nu al op een paard geweest, dus wat dat betreft zijn alle grenzen bij mij nu weg hoor.
1: Ja,
2: ik ben echt helemaal los
1: je
2: nu.
1: Je kan alles aan. Ja hoor, dat is wel geweldig.
2: In de lucht.
1: Maar we zijn nu in Pieterzijl en ze zijn, nou, we zien heel wat suppers hier met hele vrolijke kleuren allemaal. Ik ga even naar iemand toe van de subverhuur. Hallo allemaal. Wie kan mij het beste iets vertellen over het suppen?
3: Ja, naar mij.
1: Ja?
3: Wij allemaal.
1: Nou, wie bent u?
3: Ik ben Petra, de eigenaresse samen met Gert-Jan, dat is mijn man. Jorik, dat is mijn zoon.
1: Ja, hoe zijn jullie hier zo toe gekomen?
4: Ik heb lang geleden een keer op school met een sportdag gesupt. En ik dacht, nou, dat is zo leuk, ik koop er zelf ook een. Dus toen ben ik er een beetje mee begonnen. En één, dat werd twee subs. En op een gegeven moment dacht mijn moeder van, we wonen aan het water, we beginnen een verhuur.
1: Ja. En hoe loopt die?
3: Ja, dat gaat best goed. Ja, het ging heel snel. Op zondag zei ik van, we kunnen wel subverhuur beginnen. En een week later heb ik subs gekocht en zijn gewoon begonnen.
1: En wat maakt suppen nou zo leuk?
4: Als je het aan mij zou vragen, is het leuke aan suppen dat het heel toegankelijk is. En ook heel, je kunt heel veel variëren, heel veel wisselen. Eigenlijk iedereen kan het wel, gewoon zittend een beetje paddelen. Je kunt ook yoga doen op een sup. Je kunt met z'n tweeën of met een hele club op een sup als die groot genoeg is. Dus je kunt heel veel met zo'n ding. Terwijl het eigenlijk maar een vrij simpel concept is. Dus ja, heel toegankelijk en heel, heel wisselbaar. Dat maakt het leuk.
1: Het is dus eigenlijk voor iedereen te doen, Daniel.
2: Ja.
1: Dus ik stel zo voor dat we zo meteen terugkomen en dan toch iets gaan proberen. Ik sta ondertussen in een plant, dat is verder ook helemaal niet erg. Maar je ziet het zo wel.
2: Doeg.

0: Het is inmiddels gezellig druk in Pieterzijl bij Peter van der Heijden. Want daar kan je namelijk suppen voor de deur. En als ik zo tv kijk, 1, 2, 3, 4, een stuk of 10 suppers, die zitten al op het water. En het team van Rondje Zummer, die gaat het ook eens even proberen.
1: Ja, dat klopt. We krijgen nog wat laatste instructies. We zitten inmiddels met onze voet al op de subs. Nog even de laatste tips.
2: Laatste tips. Nou, dit ding is het midden van je boord. Als je aan beide kanten een knie of een voet doet, zeg maar, je begint op knieën, dan heb je meestal stabiliteit. En dan, ja, als je denkt van nou, voel me wel vrij safe, dan ga je gewoon staan en dan ga je gewoon.
1: Oké, nou dat klinkt heel makkelijk, Daniel.
3: Ja, maar dat is dan het gevaarlijke, hè? Want dan denk je, dit klinkt heel erg makkelijk en dan gaat het totaal mis.
1: Okay.
3: Dat weten we allebei.
1: Heel bemoedigend.
3: Maar ik denk dat dit dus wel iets is wat jij goed kan.
1: Ik heb het wel 1 of 2 keer gedaan.
3: Oh, je hebt al een ervaren suppel.
1: Maar dat was wel op mijn knieën, moet ik erbij zeggen.
3: En trouwens, misschien helpt dit ons ook wel om dichter bij ons doel te komen. Want ik heb net gezegd dat we op 7700 kilometer zaten. Maar we gaan al richting de 9000, richting de 10.000. Dus laten we die 10.000 overgaan. Dus pakken wij nu weer even een paar meter bij.
1: Oké, ga jij het ook proberen nu? Ik geef mijn microfoon alvast af.
3: Ik leg hem even neer.
1: Dus op mijn knieën.
2: Op je knieën, ja.
1: Zo.
2: Hartstikke goed. Nee, ja. Als je dan een beetje met je billen op je knieën gaat zitten, heb je meeste stabiliteit.
1: Zo.
2: Ja.
1: Oké, ik ga alvast hoor.
2: Jorik is de meester, dus...
4: Jorik, waar ga ik heen daarmee?
5: Peddel maar recht met de rest mee. En als je je wil omdraaien, dan kun je gewoon eventjes kippen.
3: Oh, maar dit gaat heel goed, Leonie.
4: Ga je mee?
3: Wat gaat dit zo... Ja, ik kom zo achter je aan. Ik moet nog even een paar instructies krijgen. Ik heb wat meer uitleg nodig. Maar jij gaat heel goed hoor.
4: Wacht even, ik haal je wel op.
3: Ja, is goed. Oké, hey, tot zo.
4: Doei.

0: terwijl u supt. In Munnekezijl, daar wordt Pieterzijl moet ik zeggen. In Pieterzijl, daar wordt gesupt. Mooie beelden te zien op TV Noord. En kan je het vandaag niet volgen, geen nood vanavond. Op TV Noord, de highlights, de mooiste beelden van Rondje Zummer. Die kan je dan vanavond nog een keertje bekijken. Leonie, heb je dat pak gehad of is alles goed gegaan?
1: Ik ben nog droog, maar er kan nog verandering in gebracht worden, geloof ik, Daniel.
2: Ja, dat kan wel eens misgaan, maar ik hoop het niet hoor, voor Leonie. Hey, ik moet trouwens eerlijk zeggen, ik zit naar Leonie te kijken met veel verbazing. Ik vind echt dat je het heel goed doet. En niet de verbazing dat ik je niet kon, maar ik vind het echt knap hoe jij die beheersing op die sub hebt.
1: Nou, ik zou zeggen, wacht even nog deze paar minuten af.
2: Want wat gaat er nu gebeuren, lieve mensen? Leonie gaat nu proberen om uit zittende houding te gaan en te gaan staan op de sub. En Jorik, die gaat haar de instructies geven van de verhuurder. Brand los.
3: Nou, het belangrijkste is dat je de paddel er wat je op steunt, maar hem wel blijft vasthouden. Het laatste wat je wil is dat je gaat staan, dat je weer moet bukken om die paddel op te pakken. Dus de paddel die kun je voor je neerleggen met het blad omhoog wijzend. Dan vangt hij ook geen water. Okay. Het handvat is het meest stabiele punt, dus daar zet je zometeen je voeten omheen.
1: Wacht, dan moet ik even zo doen.
3: Ja, helemaal goed. Dus leun rustig op je paddel, hou hem ook goed vast. Zet je één voet naast je handvat, tweede voet gaat erbij. Daarna kom je gewoon rustig omhoog. Okay. En als je begint te trillen, ga je gewoon rustig weer zitten en probeer het opnieuw.
2: En ze staat!
3: Applaus!
1: Ik ga niet enthousiast doen, want ik moet ook nog wegvaren. Ja. Oh, maar dit is best spannend, want nu voel je hem inderdaad veel meer. Nu moet je veel meer balanceren, hè, Jorik?
3: Klopt.
1: En nu?
3: Je kunt nu in elk geval je rechterhand weer mooi op de knop van je paddel leggen. Heb je iets meer houvast? Probeer hem mooi diep in het water te steken als je dat kunt. En als je denkt, het is toch spannend, ga je weer rustig zitten.
1: Wat
3: doe ik
1: met de knieën?
3: Hou ze lichtjes gebogen, dan heb je net wat meer balans. Maar je staat goed hoor.
2: Hebben wij hier te maken met een natuurtalent?
3: Dat zou goed kunnen.
2: Dit gaat wel heel makkelijk en soepel, hè?
3: Ja, hopelijk overleeft ze de botsing.
2: Oh ja, nee, Leonie kan heel goed suppen, maar ze heeft wel de nare neiging om soms tegen mensen aan te botsen. Zo jassen ze mij net de driet in, maar goed, maakt niet uit. Ik moet zeggen, ik vind het suppen hartstikke leuk. Het is inderdaad heel toegankelijk en waar ik bang was dat het wel eens fout kon gaan, kan zelfs ik het. Dus dan kan jij het ook.

0: ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683 252 162.
14: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Bij IJzerweg, Groningen.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Het team is onderweg naar Visvliet voor de grande finale met live muziek van Birdie. Dat wordt een feestje, maar nu eerst...

0: Bertha Midler, Rob Noord, The Beast of Burden. Onze eigen sap. Ja, beest is een beetje gek gezegd misschien. Daniel en Leonie, jullie gaan zo weer verder varen?
1: Ja, we laten het suppen helaas achter ons. Want het was echt heel erg leuk en lekker hier op het water in Pieterzijl. Maar wij moeten door, want nog een uurtje en dan moeten wij Birdie treffen in Visvliet, onze eindbestemming. Niet alleen van vandaag, maar van rondje zomer 2026. Maar niet getreurd hoor, we hebben er ongelooflijk veel zin in. Jongens, dank jullie wel hier allemaal voor de wijze lessen, de mooie subs. En hopelijk tot ziens. Doeg!
0: Gaan we naar Harma met het weer. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Karel.
0: Oh, ze hebben er zulk mooi weer bij. Vanochtend een beetje bewolkt, maar nu ik zie dat het zonnetje daar lekker doorbreekt.
2: Ja, het bleef voor mij dus ook niet allemaal droog, hoor. Maar nee? Inmiddels dan breekt de bewolking al wat. Het is een warmtefrontje wat passeert. In Noord een warmtefront zitten we dus enorm straks in de warmere lucht. Ik denk wel dat pas later vanmiddag de temperatuur echt op glee komt. Ja, dit wordt me eigenlijk wel een bijzondere dag, omdat we in enorm op de 24 graden zitten. Dat is trouwens, nou ja, voor deze tijd niet zo uitzonderlijk. Maar ja, als je denkt kijken dat het zondag nooit al te best is, dan met een aantal pittige buien en dan ben je een neerslagberekening van 20 tot 30 millimeter, dan ben we gelijk weer terug bij Alf. Maar maandag, dinsdag, hoge druk en dreug weer en regelmatig zon en vanaf halverwege volgende week. Dan kan het wel eens weer weten dat we aangaan op een, nou, sowieso een lokale hittegolf. En een hittegolf betekent 5 dagen in de regio van 25 graden en meer, waarvan draaien in de 30. Nou, misschien is dit van vandaag allemaal zo slecht nog nooit, want dat wordt dit wel weer een beetje te veel van het gooien. Wolkenbuien, overtuigende glim van de zon, dikke 17,5 groot van mens, ook wat buitjes had. Op dit moment bewolkt, slachten 2/10 millimeter, 17 graden, dikke 17 graden, de barometerstand doet zo'n 18 millibar, windschoten wat zon, 18 graden. Op dit moment bewolkt, dreug, een half millimetertje van mens, ook wat modderingbuitjes had. En in roodschaal op dit moment, ja, wat moddering, een half uurtje nog maar de zon, 16,5 groot en een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Nou, vanmiddag, ja, er is nog wel veel bewolking, maar geleidelijk aan is het dat de bewolking ook wat ruimte kreeg voor de zon. Dat is goud nice. Het wordt dus ook overal droog en met die doorbrekende zon gaat die temperatuur stapsgewijs omhoog, maar pas later vanmiddag verwacht ik dus die 21 tot 23 graden met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwesten wind. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolking en mistbanken ontstaan met 13 tot 16 graden als minimum en man, nou, die gaat de zon gouden beer staan. En het wordt 25 tot 26 graden, echt een zomerdag en de wind zwak tot matig. Komt uit westelijke regels in de loten in de middag, zou er een verdwolde buik in vuur komen. Nou, in de open nacht gaat die buitenactiviteiten sowieso wel in, zeker in de nacht. Ja, in de zondag verspreid over de provincie buiten, pittige buiten ook wel, met kans op hoogel en onweer. Overtouw van zon in maar 19 of 20 graden met een stevige west-zuidwestelijke wind. Maandag droog, dinsdag droog, woensdag droog. Ja, en dan gaat die temperatuur rap omhoog. Maandag gemiddeld 21 graden, dinsdag 27 graden verder de provincie in. En op woensdag 29 graden.
0: Harma, dankjewel. We zijn weer helemaal bij.
3: Dit is Rondje Zummer
4: bij Radio Noord.

0: René Vroger en Just Say Hello. En hallo zeggen we zometeen tegen Birdie. Want Birdie is vandaag onze special guest. Het is de laatste dag van Rondjesummer. En straks in Visvliet, daar tikken we hem aan. Dat is de laatste halte, de laatste stop. En daar zal Birdie dan de sterren van de hemel gaan zingen. En hallo zeg ik tegen Daniel en tegen Leonie.
1: Hallo. We varen hier nog steeds op dat prachtige stukje van de Lauwers. En Geert Zijlstra is ons al de hele dag aan het vergezellen. Dankjewel Geert voor de hulp die jij ons hebt geboden. Ja. Kun je ons nog één, tot slot, want je stapt hier zo af, je woont in Pieterzijl.
2: Ja,
1: kun je ons nog één stukje vertellen over dit specifieke gebied waar we nu zijn?
2: Ja, het stukje waar we nu zijn, dat heet het Zijldiep. Dat is eigenlijk een soort afsnijding van de Lauwers geweest. Die hebben monniken van Gerskes Klooster hebben een binnendoortje gemaakt. Handgegraven, dus rond 1300, 1400. En daar is een dorpje bij ontstaan. Hier staat een sluisje, waar je nu de brug ziet. Daar staat een klein sluisje. En daar rondom is een klein dorpje ontstaan. Dat is Pieterzijl.
1: En kun je het dus omschrijven? Want je woont in Pieterzijl. Hoe is het om hier te wonen?
2: Oh, heel goed. Want het is een klein dorp. En we zijn ongeveer 180 inwoners. 80 huizen ongeveer. Het is heel gemêleerd. Maar ja, je ziet er wel langs de kant dat heel veel mensen toch enthousiast zijn om hier langs te komen. Dus helemaal goed.
1: Gezellig. Ik zal ook ondertussen nog even een frisbee eruit gooien. Want ja, ik bedoel hier, huppatee, op de kant ermee. En we varen hier dus nu. En de brug gaat hier omhoog en we hebben nog niks hoeven doen.
2: Nee, we hebben niks hoeven doen.
1: Normaal is dat wel zo, hè?
2: Mm-hmm. Dan moet je zelf een sleutel hebben. Jullie hadden geen sleutel, maar ondertussen is er iemand geregeld die wel een sleutel heeft. En die doet de brug alvast even omhoog voor jullie.
1: Nou, en dat is ook Pieterzijl.
2: Dat is ook Pieterzijl.
1: Ja, zo is het. Nogmaals, heel erg bedankt.
2: Nou,
1: wij zetten jou hier eraf en dan vervolgen wij onze reis naar Visvliet.
2: Is goed.
3: Dankjewel. Het was gezellig.
2: Joep.

0: De hele boel op fietsen de Grun. En wij zijn met de boot aan het varen. En wij gaan met de boot door Groningen. En als je het over de boot hebt, dan gaan we even kijken bij Leonie. Want volgens mij heb je een verstekeling die aangekleefd is of aangehaakt.
1: Ja, wij hebben een dame die is aangehaakt aan onze boot. En dat is een vervent supper, heb ik me laten vertellen. Hoeveel subt u eigenlijk?
2: Eigenlijk wel wekelijks. Ja? Ik train vaak in Dokkum voor de Sub-Elfstedentocht.
1: De Sub-Elfstedentocht, die bestaat gewoon?
2: Ja, die bestaat al jaren.
1: En hoe gaat dat precies? Waar gaat het langs?
2: Net zoals als de
1: echt ouderwetse route?
2: Gewoon de ouderwetse route. En dan op een sub alleen doen we dat in 5 dagen. En dat, maar goed, soms even wegens gezondheid gaat dat even wat slechter. Dus ik ben even weer een klein beetje afgehaakt. Maar ik woon dus in Burum. En Petra, mijn dochter hier. En dan ga ik even bij haar koffie drinken. Dus dan zeg ik, ben je thuis? Ik kom even een bakje koffie halen. Nou, dan stap ik in Burum op een sub en dan doe ik een uur over. En dan spring ik daar op een wal en dan drinken we even een bakje koffie. En dan stap ik op een sub en dan ga ik weer terug.
1: U moet wel heel erg fit zijn, dan kan ik me zo voorstellen.
2: Ik ben ook al jaren wardloopgids. Dus ja, wat dat betreft dan ben ik wel redelijk fit. Ja.
1: Dus u bent wel van het blijven bewegen?
2: Inderdaad, zeer zeker. Doorgaan, en ook als je ouder wordt. Ik zwem nog, ik fiets nog. Dus als je doorgaat, dan blijf je fit bij. Ja. Dus je kunt ook wel wat ongemakken hebben en je gaat achter een granium zitten. Nou ja, dan ben je de klos natuurlijk, hè. Alles wordt stijf en stug en dan red je het niet meer. Dus het is gewoon een kwestie van doorgaan. En suppen vind ik de allerbeste sport die er is. Maar weet je, je hebt het zelf ervaren net. Je staat, dus je hele koorspieren, die draaien mee. He, dus je benen staan strak, je armen staan strak. Dus je bent helemaal, al je spieren zijn in beweging. Dus vandaar dat ik suppen nog beter vind dan zwemmen.
1: Suppen is de allerbeste sport. Ja. Daniel, vond jij het ook wat?
3: Ik vond het echt heerlijk. Mag ik een keertje met je meesuppen?
2: Ja, kom maar.
3: Dan betaal ik de koffie.
2: Helemaal goed.
3: Oké.
2: Okay. Weet je, bij Petra is de koffie altijd gratis.
3: Bij Petra is de koffie altijd gratis?
2: Bij Petra is de koffie altijd gratis.
3: Ja. Ik heb weer een vriend gemaakt op het water.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het is 12:30. Hoogste tijd, laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Karel. Nepagenten en nepbankmedewerkers blijven in onze provincie toeslaan. Ze waren begin deze week al ouderen in Stadskanaal en Vlacht werd het slachtoffer van oplichtingspraktijken aan de deur. De politie pakt weliswaar af en toe loopjongens op, maar de breinen achter de fraude blijven buiten schot, zo lijkt het. De politie waarschuwt nogmaals om nooit pinpas, pincode of sieraden af te geven aan vreemden. Op camping Meerwijk in Kropswolde is een safari-tent uitgebrand. Brandweer heeft het vuur geblust. Kon niet voorkomen dat er niets van de tent overbleef. Brand brak vannacht rond 3:30 uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Yeng voor Feyenoord, maar hij raakte al in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd, uitgerekend in de wedstrijd tegen Groningen. De FC wil ook een optie tot koop bedingen. Gisteravond werd al duidelijk dat linksback Nicolas Brandis naar Groningen komt. En er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde zo'n 200 meter voor de haven. Lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige Vrouwtje Dijkstra lag er met haar boot vlakbij, maakte er beelden van. Vrouwtje kan het zich na ruim 45 jaar nog altijd goed herinneren.
10: Nou, toen kwam de havenmeester bij u en die zei, we moesten de wal uit de haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net. Wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
9: Ja, ik zal het even vertalen. De havenmeester kwam bij ons en zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet, want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest. Het Fries Filmarchief heeft de beelden nu ingescand en gedigitaliseerd, zodat het materiaal te bekijken is voor iedereen. Er is ook heel veel te bekijken op rtvnoord.nl.
8: Leuk, dank je. Dan gaan we naar Harma met het weer.
11: Vanmiddag wordt het bewolkt dunner, dat betekent dat het droger wordt en dat er storig aan ruimte komt voor de zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt uiteindelijk loten vanmiddag.

0: Rijksmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
1: Ik heb trek in iets lekkers.
2: Neem de kersen van Oudebos.
1: Iets zoets.
2: De kersen van Oudebos.
1: Iets fris en sappigs.
2: Oudebos.
1: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
0: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
3: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
4: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: De dag van morgen, zaterdag van Bluff hoor je op Radio Noord. Rondjesummer, het is de laatste dag. En dan om 2 uur dan is het sloes. Dan hebben we 3 weken lang de provincie verkend vanaf het water. Met 3 verschillende teams. En het is een feestje. Mooie beelden, mooie verhalen. En de laatste verhalen en de mooiste beelden, de laatste mooie beelden, die komen van Daniel en van Leonie.
1: Kan je nog iets dichterbij komen? Ja, ondertussen zie ik hier iemand met een prachtig bootje met een buitenboordmotor. Die komt even wat dichter bij ons, zodat ik een frisbee kan aangeven. Ik hoop dat dit lukt hoor. 1, 2. Ja, top. Het ging helemaal goed. Kijk, ook daarin zijn we wat bedrevener geraakt dan in het begin van de week. Ondertussen krijgen we dus ook nog heel veel groetjes binnen. Hartstikke leuk. Ik lees er even een paar voor. Sonja uit Veendam zegt, mooi, wat jammer dat dit de laatste dag alweer is. Heb met veel plezier gekeken en een fijne dag. Groeten uit Veendam. En ook Catharina uit Veendam zegt hetzelfde. Jammer dat het stopt, maar bedankt voor de mooie rondvaart. Het was prachtig. Hopen dat het weer goed blijft. Nou, kan je zeggen, het is gewoon prachtig hier nu. De zon schijnt.
2: Ja, wat een beetje stress vanochtend, want het was heel grijs. Het was niet echt heel erg lekker warm. En toen ik vanochtend wakker werd, werd ik echt met een miseregentje begroet. Maar kijk nou hoe lekker, joh. De lucht is weer blauw, de wolkjes zijn weer weg. Het zonnetje schijnt. Ik heb zelfs net wat zonnebrand opgedaan. Nou, als ik dat doe ik al snel hoor. Maar dat betekent wel dat het lekker weer is.
1: En hoe goed kan jij zwemmen, Daniel?
2: Zwemdiploma A heb ik gehaald. Hè. En, dan kan je denken van dan gaan we nog even door. Maar ja, als je gewoon de basis hebt staan, dan kan je vanaf daar het zelf onderzoeken, zeg ik altijd.
1: Dat is zo sta jij in het leven, Daniel, toch?
2: Ik heb de lessen geleerd van de zee en niet van de zee-instructeur.
1: Oh, oké, nou weet je, maak je ook geen zorgen. Want als je toch gewoon gaat zwemmen en het gaat niet helemaal lekker. Ja? We hebben ook nog gewoon de reddingsbrigade zometeen bij ons in Visvliet. Dus voor iedereen die met ons wil zwemmen, het is ook nog veilig.

0: Daniel en Leonie die hebben vandaag al gesupt. Maar suppen, dat kun je natuurlijk met tweetjes doen. Maar je kan het ook met je huisdieren doen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, we gaan het allemaal horen. En als je naar TV Noord kijkt, dan ga ik het nu ook zien.
1: Ja, kijk maar mee. Dit is echt een prachtig plaatje. 4 subs, 4 mensen en 4 honden op de punt. Allemaal hele verschillende honden. Kijk, er komt net iemand naar me toe met een heel mooi, klein, wollig hondje. Hallo, wie ben jij?
2: Ik ben Anja. En dit is Simba.
3: Simba? Ach, wat gezellig. En hey, jullie zijn echt een duo op de sub.
2: Ja, zeker. Wij zijn echt duo.
3: Want het is wel een heel grappig gezicht zo, met een hond erop.
2: Ja, leuk hè?
3: Ja, hoe kom je erop?
2: Ik ken Sylvia al heel lang. En die zei toen ze hiermee begon van... zou je het leuk vinden om met je hondje te gaan suppen?
3: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan.
3: Ja.
2: En dat was zo enorm leuk... dat ik dit nu eigenlijk elk jaar sowieso 1 keer in het jaar wel doe.
3: Ja. En hoe ging dat dan toen je Simba voor de eerste keer op de sub zette? Want die dacht waarschijnlijk, wat gaan we nou krijgen?
2: Ja, de eerste keer was hij pup. En toen ging hij aan de wandel en toen ging hij naar voren. En toen dacht ik, als hij nu maar niet springt. En dat deed hij wel. En toen was het weg, Simba. En
3: oh nee.
2: Toen moest ik hem onder de plank weghengelen.
3: Oh, maar dan krijg je paniek?
2: Nee. Als het goed is kunnen alle honden zwemmen, toch?
3: Simba redt zich wel.
2: En nu zit hij heerlijk lekker op zijn dode gemakje. Lekker op de plank.
3: En wat voor type is Simba? Simba een hond die denkt van, nou, nu ga ik ook even een bommetje maken. Of zit hij gewoon lekker een beetje voor zich uit te staan?
2: Simba zit gewoon lekker een beetje voor zich uit te staan. En die zal vandaag geen bommetje gaan laten zien.
3: Nee. Simba heeft een beetje watervrees.
2: Ja, Simba die vindt dit gewoon heerlijk. Gewoon lekker. Ja.
3: Simba, ik snap je
2: kerel. In de rustige natuur. En dat is wel...
3: Is ook wel zo lekker, hè?
2: Is heerlijk. Ja, ja echt.
3: Hey, en Simba heeft ook nog vriendjes met zich mee.
2: Zeker.
3: En jij vriendinnen volgens mij?
1: Ja, ik ga even kijken.
3: Ik probeer
1: even
3: een klein beetje gas te geven. Even.
1: Want dit is volgens mij de dame die het ook begonnen is, toch? Suppen met de hond. Waarom eigenlijk?
4: Ja, ik ben zelf instructeur, kinologische instructeur en een supper. Ja, 1 en 1 is 2.
1: Ja, precies.
4: En ik heb een hele leuke hond die het geweldig vindt. En omdat wij het zo leuk vinden om samen op pad te gaan, dacht ik van ja, maar dat moet voor iedereen.
3: En mag dus, je ook met de kat suppen of is het echt alleen honden?
4: Als jij een kat hebt die dat wil, zetten we gewoon op de sup.
3: Ja.
4: Geen probleem.
3: Een pony, dat gaat dan een beetje te ver,
4: denk
3: ik. Ja, maar
4: het wordt een beetje zwaar, hè? Ja, dat wordt een beetje zwaar.
1: Maar is het nou ook zielig? Want er zijn mensen die het zielig vinden, hè? Ook als je een hond zo... Sorry hoor, Daniel.
3: Nee,
1: ik heb een soort van wapen met die stok van die microfoon. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, het is een beetje zielig om je hond zo ook in het water te doen. Maar wat vindt u?
4: Een hond geeft zelf aan of die wil. Als een hond echt niet op de sub wil... dan gaat hij ook niet op de sub. Wij gaan geen honden dwingen. Maar over het algemeen vinden ze het echt fantastisch. Oeps, sorry.
1: En iedereen kan het leren?
4: Iedereen kan het leren. Van puppy tot oudere hond. Er zit daar een puppy. Klein puppy. Op het vasteland.
1: Oh, die ligt van in het water.
4: Dat is een Bouvier puppy. Die hebben wij zelf gefokt. En die is van Chris en Marcella. En die gaan straks, als jullie weg zijn, in alle rust, gaan we die ook leren. Op de sub.
3: En blaffen de honden ook naar elkaar op de sub? Of gaat het allemaal heel rustig?
4: Je ziet het.
3: Ja.
4: Het gaat altijd heel rustig.
3: Ja, want die hond van mij die kan nog wel eens even een lelijke blaf geven als hij iets ziet.
4: Ja, dan hou je gewoon afstand.
3: Ja.
4: En we houden altijd rekening met wat voor honden hebben we. Welke afstand kunnen de honden hebben. Ja. Lukt dat niet dichtbij? Nou, dan gaan we gewoon... bij elkaar weg.
3: Maar het is niet zo dat als er een eentje voorbij dobbert, dat ze erop springen.
4: Geen garantie.
3: Je weet het maar nooit met deze beestjes.
4: Het is een klein kooikenhondje, het zijn jachthondjes. Dus ja, het kan gebeuren dat hij eraf springt, maar hij komt altijd weer terug.
3: Wat een prachtig beeld, jongens. Dank jullie wel.
5: Ja. Zet je zomer in beweging.
6: Rondje Zimmer.

0: Normaal en oerend hard op Radio Noord. Gaan de bootjes oerend hard of gaan we keurig 4, 5 kilometer per uur?
1: Even kijken. We gaan op dit moment, nou, wat zal het zijn? Ik denk 2 kilometer per uur. Want weet je wat het een beetje is met Leonie en ik? We hebben er zoveel van genoten deze week dat we eigenlijk nog helemaal geen afscheid willen nemen.
2: Zullen we teruggaan anders?
1: Dat kunnen we ook gewoon doen. En we proberen gewoon de aankomst in Zandvliet zo lang mogelijk.
2: In Visvliet.
1: Sorry, daar. Ik ben helemaal de weg kwijt.
2: Je wil echt terug.
1: Door emotie.
2: Ja, ik snap het wel.
1: Mooie mensen, willen jullie nog een kleine frisbee?
2: Maar we zijn er bijna. We zijn
1: jullie
2: echt
1: hebben al frisbee.
2: Een paar honderd meter voor... voordat we welkom worden geheten in Visvliet. En heel gezellig, alle suppers met de hondjes die varen met ons mee, dat laatste stukje. En dan straks hebben we natuurlijk nog het optreden van Birdie. En ook nog de reddingbrigade die erbij is. Dus we hebben nog een heel vol uur te gaan, Daniel. Dus geniet er gewoon nog even van.
1: En we hebben ook nog 1 uur om de laatste kilometers met z'n allen te maken.
2: Oh ja.
1: Die kan je nog doorgeven op rtvnoord.nl. Want we zitten nu op 8900 kilometer die we bij elkaar hebben gewandeld, gefietst, gerend, gezwommen, gekanoot, geroeid, gesupt. Op een paard gereden zelfs. Dus laten we met z'n allen nog even die kleine spurt maken. Ik wil zo graag naar die 10.000.
2: Ja.
1: Laten we nou gewoon even doen.
2: Zou
1: hartstikke
2: fantastisch
1: leuk
2: zijn.
1: Och, kijk eens wat we hier
2: kijk
1: allemaal tegemoet komen.
2: Allemaal ganzen die ons ook welkom heten in Visvliet.
1: Wat een warmte zo.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot, 3,49.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: De haven is in zicht. We zijn er. De laatste stop in

0: Ja, we zijn er dan in Visvliet. En zo komen we bijna aan het einde van Rondje Zummer 2026. Waar het niet dat we nog een paar prachtige dingen in het verschiet hebben. Of niet, Leonie?
1: Ja, maar dit is toch wel een fantastisch plaatje. Moet je nou even kijken. Je hebt hier de, in de volksmond, Friese brug in Visvliet. En kijk,
0: och,
1: daar zie je al
0: iemand.
1: Een kindje van die brug afspringen. Want dat gebeurt hier dus best veel. Dit is echt een populaire plek. Amoy! Hallo!
0: Ach, kijk nou op de kade, Leonie. Wat voor mensen zijn dat dan?
1: Oh, het lijkt wel of hier nog een... ik zie daar birdies staan, maar ik zie daar ook een prachtig stel in klederdracht volgens mij.
0: Kijk,
1: ik zie
0: nou
1: de reddingbrigade.
0: Nou, de hele brug staat vol met mensen.
1: De hele brug staat vol. Hallo allemaal! Mooi!
0: Hallo!
1: Nou, het lijkt me tijd om ergens hier een plekje te vinden.
0: Wij gaan parkeren, jongens.
1: Fantastisch!
0: Mooi!

0: mooie klassieker op de radio van Phil Collins. You can't hurry love. We zijn aangekomen bij de laatste lichtplaats in Visvliet.
1: Gaan we eruit?
2: Ja. En we stappen, stappen we op. Moet je eens even kijken om je heen, Leonie, hoe gezellig dit is hier.
1: Wel, de oog was al. Oké, Daniel, deed
2: even iets te gezellig. Te
1: ver. Je leeft nog.
2: Oei, oei, oei.
1: Dit waren ook jouw laatste stappen.
2: Ja, met net iets te veel mensen om me heen ook.
1: Het gaat goed, je leeft nog.
2: Ja, zo is het ook.
1: Ja, wat een geweldige ontvangst hier in Visvliet. Ik ga eventjes ook naar de mensen die hier ons opstaan te wachten. Hallo, met ja, Birdie zie ik natuurlijk gelijk al. Daar gaan we zo meteen nog heel veel van horen. Maar ik begin ook even bij de mensen hier uit Visvliet die ons hebben opgevangen. Want met wie heb ik het genoeg?
3: Met de droomvee.
1: De droomvee. En waar heeft dit allemaal mee te maken, deze droomvee?
3: Met onze IJzer-IJzer.
1: IJzer-IJzer, ja. Want als we het over Visvliet hebben, dan hebben we het ook over IJzer-IJzer. Wiskundige. Heeft een heel planetarium ook gebouwd. En hij heeft hier gewoond, hè, in Visvliet.
4: Ja, dit is thuiskomen. Ik heb hier 4 jaren geweldig verbleven. En het is ook mooi om hier even weer terug te kijken dan, natuurlijk.
1: Je was verbannen uit uw eigen dorp in Friesland. En waar kom je dan terecht in Visvliet?
4: Nou ja, ach, kijk, de gedachten in Friesland waren een klein beetje raar, hè, met die botsende planeten en zo. Dus nou ja, toen ben ik eerst even in Duitsland geweest, maar ik dacht, ik wil toch wel weer deze kant op. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik dichtbij wonen. En, hè, in plaats van Franeker, dan ga ik tegen de Friese grens aan wonen. En zo kom ik in Visvliet.
1: Geweldig, wat een geweldige ontvang.
2: Even achter je kijken, Leonie. Volgens mij kunnen wij daar gratis een complimentje vissen als we willen bij het complimentenloket.
1: Laten we dat ook nog even doen.
2: Het is wel even lekker bij de aankomst zo.
1: Laten we dat doen.
2: Gaan we eens even kijken.
1: Hallo!
2: Wij zouden wel een complimentje willen.
3: Nou, wat zien jullie er allebei ontzettend mooi uit.
2: Dank je wel.
1: Oh, ga door.
3: Ja, dat blauw en die haren, die ogen van jou. Oh, ja. Zijn die van jezelf?
1: Ja, nou ja, ik heb ze wel vanaf mijn geboorte.
3: Oh, hey, nou, dat ziet er heel mooi uit. Weet jullie beter wie wij zijn?
1: Ja, wie zijn
3: dat
1: jullie?
3: Gaan we even anders.
5: Hé, hey, wij zijn Kippeneitje. Wij zijn van de directie.
6: We zijn de directie. En we hebben 30 augustus hier een mooi wandeltochtje, een kippeneindje wandeltochtje, zo heet het, hè. Het is ook maar 7 kilometer, rondje buren, met allemaal vertier en lekkere hapjes en allemaal leuke dingen. Dus hoort zich het voort, hè.
5: Ja, en het thema is kwiek en fit.
6: Is het zo?
5: Ja, toch?
6: Ik dacht kwiek en fit. Nee,
5: oh, nou, pittig en kwiek.
2: Nou, als ik dan ook nog een complimentje mag geven, jullie zien er kwiek en fit uit, hoor.
1: Ja, met die kilometers komt het wel goed, denk ik.
2: Godvaccine visvliet, jongens. We kijken de ogen uit. Ik denk dat ik hier voor altijd blijf.

0: Rondje Zemmer, Mr. President, Coco Jumbo, een fijn en gezellig liedje. Het team van Rondje Zemmer heeft de bootjes aangelegd. De laatste knoop die zit erin. Het is bijna sloosh. We krijgen nog live muziek straks van Birdie. En ze staan op een mooie locatie tussen de bomen. En ze worden omringd door allemaal blije, kwispelende honden.
1: Ja, en blijer dan dat ga je mij niet krijgen. Allemaal kwispelende honden om me heen. Dan sla mijn hartje even over. Het is eigenlijk bijna dierendag hè, vandaag. Ik heb al op een paard gezeten. We zijn langs honden geweest op subs. En hebben ook nog prachtige ganzen gezien daar straks. Maar honden die zijn mijn favoriet, daar ben ik heel eerlijk in. En ook van Chris Butt volgens mij, ja, met de hondenschool.
2: Zeker. Wat is nou fijner dan dat je van je hobby je werk kan maken?
1: Ja, dat is voor jou gelukt.
2: Ja, dat is voor mij zeker gelukt. En er is geen dag dat ik niet zonder plezier naar mijn werk ga. Ja. Ja.
1: Want wat doe je?
2: Ik heb een eigen hondenschool hier in Visvliet. Kinologisch trainingscentrum Teamwork. En ik geef eigenlijk verschillende disciplines. Vandaag hier doen we een balans en coördinatie. Ik heb honden van verschillende leeftijden mee. Het is voor elke hond een goede oefening om beter in hun lichaam terecht te komen. Meer bewust te worden van hun lichaam en wat meer zelfverzekerd te zijn. En dit kan je eigenlijk vanaf alle leeftijden kan je dit gaan doen.
1: Ja, wat meer zeker in je lichaam en meer in contact met jezelf. Dat vinden we natuurlijk als mensen belangrijk. Ja, maar waarom is het voor een hond belangrijk?
2: Nou, kijk, dat merken we zelf natuurlijk ook. Nederland, maar ook de wereld wordt steeds drukker. We verwachten steeds meer van onze honden dat ze zich gedragen in de maatschappij. Juist met die drukte moeten honden zich enorm gaan aanpassen. Dat is van nature niet iets wat voor een hond normaal is. En met dit soort dingen kan je zorgen dat een hond, doordat hij zichzelf bewuster en zelfverzekerder voelt, dat hij zich ook beter kan aanpassen in onze drukke maatschappij.
1: Want is het dan bijna zo dat we eigenlijk een soort mensenlat leggen voor de hond?
2: Jazeker.
1: En de hond er eigenlijk helemaal niet aan toe is?
2: Nee, eigenlijk niet. Want eigenlijk bijna alles wat wij vragen van een hond is tegennatuurlijk gedrag. Dus als wij zouden denken dat wij ons op deze manier continu zouden moeten beheersen. Nou, dat is echt heel zwaar. Alleen voor mensen al.
1: Misschien moeten wij ons aanpassen aan de honden.
2: En dat is eigenlijk wat we moeten doen.
1: Ja. En op welke manier kunnen we dat het beste doen?
2: Nou, het beste door veel te trainen met je hond. Niet alleen een puppycursus, maar eigenlijk altijd met ze bezig te zijn. En dat je ze klaarmaakt voor onze drukke maatschappij.
1: Ja. En daar hebben jullie dus allemaal oefeningen voor. Ja. Volgens mij zie ik Leonie ook nu bij een hondje staan.
3: Ja,
1: die training krijgt.
3: Ik heb wel de schattigste uitgezocht ook. Dit is een corky, heb ik me net laten vertellen. En die ziet er heel schattig uit.
1: Oh ja, hier ben ik gek op.
3: Maar ze zijn ook wel heel pittig, zegt de eigenaresse, want er zit herder in.
4: Het is een herder.
3: Ja. Dus ongelooflijk, je zou het niet verzinnen.
4: Vee en schapen echt aan de enkels, hap.
3: Ja, en dat zijn toch ook de lievelingshondjes van het Koninklijk Huis in Engeland?
4: Elizabeth, ja. Die had er geloof ik 12 of zo.
3: En kunt u nou eens laten zien, we zorgen wel voor wat afleiding, dat snap ik. Maar kunt u eens laten zien wat u net aan het doen was voor oefening?
4: Ja.
3: Wat probeert u te doen?
4: Te laten balanceren en hierop te gaan staan. Om vertrouwen te krijgen dat het allemaal in balans oké is. Maar ze is wel afgeleid. Ja.
3: Ze is afgeleid, maar ze gaat wel over de kussentjes die hier liggen op het gras. Gaat ze er wel overheen? Ze is nog jong, hè?
4: Ze is 8 maandjes, nog net niet. Ja, maar ze wil niet meer, zie je?
3: Nee, maar waarom vindt u het belangrijk om toch dit soort gehoorzaamheidsdingen te doen?
4: Goed is om de band met je hond te versterken. En ook de gehoorzaamheid is wel belangrijk in deze wereld, hè? Dus, en de band wordt groter, de band tussen je hond en jezelf. Dat is belangrijk.
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Ik heb hier ook nog een prachtige hond, Leonie.
3: Oh,
1: die staat eigenlijk
3: vertel.
1: Al klaar volgens mij voor een hele stoere oefening.
5: Jij staat al te wachten.
1: Want met wie hebben we hier het genoegen?
5: Dit is Elke, dit is een Leonberger.
1: Elke?
5: Ja.
1: En Elke hebt er zin aan?
5: Jazeker, hij vindt het ook altijd leuk bij Chris. Je hebt de cursus.
1: Ja, maar wat voor oefeningen doen jullie dan? Kan je iets laten zien?
5: Voor showtraining natuurlijk. En voor als je naar de show gaat. En voor balanstraining. Ook voor honden die het een beetje spannend allemaal vinden. Daar vind ik altijd Chris altijd erg goed in.
1: Oh, nu verliezen we hem.
5: Ja.
6: Oh, Elke is een beetje afgeleid. Hè?
1: Elke is een beetje te enthousiast volgens mij.
5: Dus ik vind het. Het gaat hartstikke goed. Ze vindt alles leuk en we gaan graag naar haar toe.
1: Genoeg hondenvertier en vliesvriet, of niet, Leonie?
3: Ja, houdt Elke ook een beetje van Birdie?
5: Jazeker. Ja, maar wij zelf ook natuurlijk, hè?
3: Ik verheug me er wel op inmiddels.
1: Moet je hierbij blijven, want voor 2 uur gaat Birdie optreden.
5: We blijven hier natuurlijk. Zo gezellig in Visvliet.
1: Goed zo.

0: Kygo en Parson James op Radio Noord tijdens Rondje Zummer. Daniel en Leonie, de laatste de minuut. Ja, dat klinkt bijna dramatisch, maar de laatste momenten daar in de Visvliet met zometeen live muziek van Birdie. Is die al een beetje op temperatuur? Heeft hij zijn keel al een beetje kunnen smeren?
1: De soundcheck is net gedaan en dat klonk waanzinnig. Wij gaan zo nog even luisteren naar de reclame en nieuws. En dan is het zover. Dan gaan wij luisteren naar Birdie, Leonie.
2: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Hebben we er zin in allemaal?
2: Ja! Woehoe!
1: Volgens mij wel.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Net na 2:30 is het. Het nieuws uit onze provincie krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het kinderhartcentrum van het UMCG heeft de zaken weer op orde, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het speciale toezichttraject stopt daarom. Vorig jaar was er al veel onrust op de afdeling. In september besloot het ziekenhuis tijdelijk te stoppen met geplande operaties voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. En die beslissing volgde nadat 3 van de 4 kinderhartchirurgen waren vertrokken. Medewerkers maakten zich zorgen over de slechte sfeer en sociale veiligheid. En volgens de inspectie heeft een nieuw afdelingshoofd rust in het team gebracht. De elektronicabrug in Stadskanaal kan niet meer gebruikt worden door het wegverkeer. De brug die de elektronicaweg in Cerestraat en Stadskanaal verbindt, kampt door een nog onduidelijke oorzaak met een storing. Het is nog niet bekend wanneer die problemen zijn opgelost. Omdat de brug tot die tijd omhoog staat, kan het scheepvaartverkeer er wel langs. Het wegverkeer wordt ter plekke omgeleid. Een geparkeerde auto aan dezelfde straat in Groningen is vanmorgen uitgebrand. Volgens de brandweer probeerden omwonenden met een tuinslang die brand te blussen, meldt Oog.

0: toestemming gegeven om tot 2052 zout te winnen onder de zee. De hoeveelheid vissen, vogels en zeezoogdieren zoals grijze en gewone zeehonden dreigen te halveren als de situatie niet verandert, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
1: Edwin, dank je. Het weer voor de komende dagen krijgen we van Harma.
2: Vanmiddag wordt de bewolking dunner. Dat betekent dat het droger wordt en dat er storig aan ruimte komt voor de zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt uiteindelijk loten vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaart, bewolking, mistbank en een minimum van 13 tot 16 graden. En morgen door de zon gauw de best. Met een zwakke tot matige westelijke wind wordt 25 tot 26 graden.
1: Harma, dankjewel. Zometeen snel terug naar Visvliet, naar Daniel en naar Leonie.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Bist u touw aan nije uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werken in een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
5: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
4: Kost u onze team in Gun verstaan?

0: Daniel en met Leonie. En daar is hij, de man van de middag. De man met de gouden keel. Het gaat een feestje worden.
1: Ja,
2: de man met de gouden keel, zo wordt je al aangekondigd, Birdie. Zo is het ook. Hoe is het met de keel?
1: Ja, nou ja, het is een beetje knullig. Ik mocht dat niet zeggen van Wilma, maar ik ben verkouden. Dus het is niet helemaal 100%, maar als ik eenmaal de knop omdraai, dan knal ik weer. Dat weet Karel ook, hè?
2: Ik weet dat zeker. En ik heb je net al gehoord bij die soundcheck. En toen klonk het ook heel goed. En iedereen deed mee, dus het komt helemaal goed. Joh. En bovenal heb je gewoon een vette hit te pakken.
1: Ja, ongelooflijk. Daar ben ik heel erg trots op. En blij dat RTV Noord het zo heeft opgepakt natuurlijk. Dat ik al 10 weken in de Noord 9 op nummer 1 sta. En dat vind ik toch wel echt heel bijzonder dat dat mij is overkomen. Want ja, als je een keer op 1 staat, maakt niet uit waar in welk lijstje. Maar bij Noord is het natuurlijk wel speciaal, want dat is mijn regionale station waar ik dan ook eigenlijk altijd naar luister als ik op de bus zit. En de nieuwsberichten hoor en of de files staan, of er een ongeluk gebeurd is. Als je buschauffeur bent, moet je op de hoogte blijven van de stand van zaken. En natuurlijk het regionale nieuws. En dit zeg ik allemaal in het Nederlands, maar ik moet al eens Groningsproot. Maar ja, wie ben je aan Noord?
2: Ja, proot hem door.
1: Ja, zou ik nou even op zich Groningsproot. Dus ik ben hartstikke trots met Esfrana Otraves. En waarom heb ik die titel zo genomen? Omdat ik had een artiestenreis gebouwd en ik zong mid naar Gran Canaria. Ja, ik denk, dat luidje, toch gewoon een tekst geschreven. Ik heb de tekst geschreven en de muziek is zo met de Dylan van der Veen mokt. En ja, we hebben toch een hol tropisch liedje van mokt.
2: Het is echt een heerlijke knaller. We kunnen er nog heel lang over lullen, maar misschien was het gewoon gaan zien.
1: Ja, ik denk het wel. Maar ja, als we in Nederland mooi weer hebben, hebben we natuurlijk nooit door de tropentouw.
2: De zon is er.
1: Maar als het weer weer omslag, jongens, dan gaan we met elkaar naar vliegen. Naar een warm tropisch land.
2: Oh, ik heb er zo'n zin in. Hier is die jongens Birdie met Esfrano Otraves.
3: Oké. Okay. Ho, ho, ho, ho. Yo, yo, yo, yo. Ja, hij is de mensen. Oké. Okay.

0: Radio Noord.
1: 3 weken varen we door de provincie.
0: Dit is Rondje Zummer.

0: Marshmallow, Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. Radio Noord met Rondje Zummer in Visvliet. En het feest is aan, want Birdie heeft al gezongen. Maar ja, als je Birdie vraagt om te komen zingen, dan laat je hem niet komen voor één liedje, toch jongens?
1: Het feest is hier helemaal aan. We zijn nog steeds hier in de zomerse sferen. En we mogen nog één keer naar hem luisteren. En de Birdie met Vissers van Zoldkamp. Laat je nog één keer horen voor Birdie!
2: Wat een mooi.

0: ABC, rondje Summer When Smokey Sings. En Birdie heeft net gezongen en dat deed hij geweldig. Al die mensen daar op de brug bij Visvliet. Mooi gezicht. Heb je het gemist? Kon je niet kijken vandaag? Geen nood. Vanavond alles nog een keer te zien in een compilatie op TV Noord. Het beste en het mooiste van rondje Summer. We gaan nog even terug naar het team, naar Daniel en naar Leonie.
1: Het is bijna zover. We zijn bijna op het einde gekomen van dit jaars rondje Summer. Maar voordat we afscheid nemen, krijgen wij nog een prachtige uitleg van hoe je nou mensen die in de week van het zwemmen een keer een misstapje begaan en gered moeten worden uit het water. En Raymond, jij weet er alles van.
2: Zoals je ziet, er liggen al 4 mensen in het water.
1: Ja, moet je eens kijken daar. Voor de mensen die meekijken, 4 jonge meiden liggen al in het water. Oh, en ik zie ze spartelen, Raymond. Ik zie ze spartelen.
2: Leg je armen. Dames en heren. Leg je armen breed op het water. Trappel met je benen.
1: Ja, we krijgen nu een demonstratie van hoe je mensen in paniek kan redden uit het water. En Raymond...
2: Blijf rustig.
1: Neemt het heel serieus en dat is goed ook. Trappelen ze genoeg, Raymond?
2: Beter.
1: Ja, we komen dichterbij bij de meiden. Maar het is toch nog een metertje of 5. En ze lijken een beetje in paniek. Er wordt gesparteld.
2: Omhoog steken.
3: Oh, nee, man.
2: 2 meter!
1: Leonie, het is wel spannend, hè?
2: Meter!
4: Ze spelen het wel goed, vind ik.
1: Kijk, daar is de eerste al.
4: Ja.
1: Kom maar, geef ik jou ook een hand. Kom maar. Oh! Deurtje open. Ja, heel goed.
4: Oh, kijk.
1: Heel goed, Raymond.
4: Gaat hier een luikje van de boot opzij.
1: Met een trappetje. En dan kom je makkelijk de boot op.
4: Perfect.
1: Kijk.
4: Zo, dit hadden wij ook moeten hebben, Daniel. Dan was ik sneller gaan zwemmen, denk ik.
1: Dan was ik meteen gaan zwemmen. Dan was er geen twijfel mogelijk geweest. En dat is 1. Zo, ben je even mooi gered.
5: Ja.
1: Kantje boord, hè?
5: Ja.
1: Maar je bent lekker aan de kant. Oké, daar komen de vriendinnen.
4: Nou, dit gaat soepel, jongens. Hoor.
1: Ja, dat is 2.
4: Gewoon aan boord.
1: En dat is 3. Je bent mooi cijf.
4: En de laatste kan jij misschien nog herkennen, Daniel. Want jij hebt op haar paard gereden. Dat is Maaike van het paard.
1: Is dat Maaike? Heb ik op jouw paard gereden?
5: Ja.
1: En dan viel je bijna in het water ook nog.
5: Ja.
1: Nou jongens, het is allemaal goed gekomen. En Leonie, ik denk dat we dit niks anders kunnen noemen dan een spetterende afsluiter.
4: Geweldig.
1: Maar we willen niet alleen gedag zeggen.
4: Nee.
1: Dus wij wachten nog even af. Hoe kijk je nou terug op deze week? Want het was wel eentje.
4: Ja, ik moet wel aan het zuurstof ook, denk ik. Maar goed, ik ben hier op de goede plek daarvoor.
1: Ik denk dat de mannen nog wel wat hebben liggen in de kluisje.
4: Ik heb echt genoten. En we moeten ook niet vergeten om nog heel veel mensen te bedanken.
1: Zeker weten. En dan heb ik het niet alleen over de collega's die voor en achter de schermen alles hebben mogelijk gemaakt.
4: Femke, alle Joyce, teams. Maartje, Marco die er nu even niet is. Marion, die
1: Marion,
4: ontzettend veel
1: coördineert. Even applausje.
4: Nou ja, eigenlijk iedereen bij RTV Noord. Maar ook al die mensen die langs de kant hebben gestaan en ons hebben aangemoedigd.
1: Iedereen waarmee we hebben mogen spreken, dingen hebben mogen doen, die ons even wisten te verblijden met wat zij aan ons konden laten zien. Dank je, dank je, dank je, dank je wel. En zo zijn we bijna aan het einde.
4: Moeten we nou echt doei zeggen? Of gaan we onze collega's er nog snel even bij betrekken? Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden.
1: Dat zou heel leuk
4: zijn. Kom nou even.
1: Kom maar bij.
4: Kom nou jongens, zwem er maar in anders.

0: Antje Summer, You're the America and the Border. We gaan nog even terug naar Visvliet.
1: Nou, we zijn nu toch echt aan het einde gekomen van dit jaar Rondje Summer 2026. En we hebben iedereen er nog even bij, behalve Marco helaas. Hoe hebben jullie het gehad?
2: Geweldig.
3: Ja, het was echt een topweek.
2: Ja, kon niet beter.
1: Nu gaan we afscheid nemen.
2: Nog iedereen een klein woord ontzettend van bedankt nogmaals voor alles wat jullie ook maar gedaan hebben. Ik kan niet iedereen benoemen, maar iedereen ontzettend bedankt. Dit was Rondje Summer 2026. En heel graag tot volgend jaar toch allemaal.
1: Mooi!
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, Want een scootmobiel proberen, dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
3: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
19: Met Dimitris Kops.
20: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Ja, de lekkerste middag van de week, hoor. Hey. Het is 2:04. Zometeen Mr. Big. Pink komt eraan. En ja, dit is een dure, hoor. Namelijk diesel niet te betalen, joh.

Pink op Radio Noord, door de Trustfall. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. De vrijdageditie van De Middag Door, dus er mag best wel even wat te smikkelen en te smullen bij zijn. Ja, je dieet begint maandag weer. Vanmiddag dan mag je best wel eventjes wat lekkers eten, zo op de vrijdagmiddag. En ik heb wat lekkers, namelijk een doos met droge worsten. Kan je winnen, de hele doos met droge worsten, als je zometeen om 3:50 meespeelt met Plaatje Over. En zometeen hier een zangeres die bijna Smiley had geheten. Omdat ze als kind altijd moesten lachen. Ja, stel je voor dat je Smiley heet. Ik weet niet of je ouders dan heel erg dankbaar bent. Best wel een gekke naam, Smiley. Ja, de ouders van haar bedachten zich ook net op tijd. Hadden zoiets van, ja, vinden we eigenlijk toch ook wel zielig om onze dochter Smiley te noemen. Hebben ze toch niet gedaan. En wie het is hoor je zometeen op Radio Noord. Net als muziek van Wet Wet Wet. Eros Ramazzotti komt eraan. En dit hier is Mr. Big.

Veel mensen kun je herkennen aan hun lach. Je hebt mensen met een hele uitgebreide lach. Een beetje een bulderende lach, zoals dit. Ik hoop niet dat dat je collega is. We hebben ook de lach bijvoorbeeld van Harma. Die doet het weer. Zometeen is ze er weer om 2:30. Dit is de lach van Harma. Heel herkenbaar, hè? Je hoort gelijk dat het Harma is. En als kind was Miley Cyrus ook altijd aan het lachen. Zelfs zo vaak aan het lachen dat haar ouders hebben overwogen om haar naam officieel te veranderen in Smiley. Dus niet Miley, maar Smiley. Daar kwamen ze later achter. Ja, ze hebben er wel goed over nagedacht, want de ouders van Miley Cyrus die dachten, ja, het is toch ook wel een beetje zielig om ons kindje Smiley te noemen. Dus dan hebben ze het niet gedaan. Ze heet dus nog steeds Miley. En ik denk dat ze door het leven gaat met het motto, een glimlach kost niets, maar doet wel wonderen. Miley Cyrus, je hoort er nu op Radio Noord. Dit is Flowers.

0: op Radio Noord. Sweet Little Mystery. Het is bijna 2:30. Gaat de zon nog schijnen dit weekend? Het weekend weer komt eraan met Harma. En goede muziek onderweg van Eros Ramazzotti, Steve Miller Band. En zullen we nog heel even terug naar het WK? Of zeg je van, nou, nee, doe maar niet.
1: Nou, nee.
0: Nee, we gaan het ook niet hebben over Nederland en over de hè? Nee, we gaan het daar verder niet over hebben. Maar er is één ding aan het WK wat wel heel leuk was. Dat is het liedje van Shakira en Burna Boy. Ja, die is wel even leuk om, ja, om even te draaien zo op de vrijdagmiddag. En die ga ik zo meteen draaien. En jouw kans op een doos met droge worsten. Om 2:50 spelen we plaatje over. En Edwin, ja, je zit hier voor het nieuws. Wat zit erin zo meteen?
2: Wat dacht je van Leek naar Assen?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
5: Goedemiddag. Nepagenten en nepbankmedewerkers blijven in onze provincie toeslaan. Zo kwamen deze week al meldingen binnen vanuit Stadskanaal, Vlagtwedde, Winschoten en Nieuw-Beerta. Een aantal is beroofd van sieraden en geld. De politie pakt weliswaar af en toe loopjongens op, maar de breinen achter de fraude blijven buiten schot. De politie waarschuwt nogmaals om nooit pinpas, pincodes of sieraden af te geven aan vreemden. Doet ze onder meer nu ook met flyers. De elektronicabrug in Stadskanaal kan niet gebruikt worden voor het wegverkeer. De brug die de elektronicaweg en Serenstraat in Stadskanaal verbindt, kampt door nog onduidelijke oorzaak met een storing. Het is nog niet bekend wanneer deze problemen zijn opgelost. Omdat de brug tot die tijd omhoog staat, kan het scheepvaartverkeer er wel langs. Het wegverkeer wordt ter plekke omgeleid. Er zijn alternatieven voor Groningen aardappeltelers als het gaat om bestrijdingsmiddelen voor aardappelziekten. De huidige PFAS-bestrijdingsmiddelen worden verboden omdat er te veel van in het grondwater terechtkomt, ziet ook waterbedrijf Groningen. De aardappeltelers vrezen dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
6: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
5: Zij onderzoeker Peter Leendertse. Een driekwart van de doorfietsroutes in Groningen is klaar. De verbinding tussen Leek en Groningen is net open. En ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Op sommige plaatsen is overigens bewust gekozen om het pad niet te verlichten, legt Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen uit.
7: Het is niet alleen verlichting, hè, maar kijk, als er huizen langs de route staan, dan maakt dat een route ook sociaal veiliger. En als je in ieder geval niet allemaal bosjes vlak op het fietspad hebt, dan maakt dat een fietsroute ook sociaal veiliger.
5: En meer op rtvnoord.nl.
8: Dan gaan we naar het weekend weer met Harma Boer.
9: Vanmiddag wordt de bewolking dunner. Dat betekent dat het droger wordt en dat er storig aan ruimte komt voor de zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt uiteindelijk loten vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaars, bewolking, mistbank en een minimum van 13 tot 16 graden. En morgen doet de zon gauw de best. Met een zwakke tot matige westelijke wind wordt 24 tot 26 graden.
8: Er komt een lekker weekendje aan en daarom zometeen een lekker zonnig plaatje van Eros Ramazzotti binnen nu en 1 minuut op Radio Noord.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oude Bos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oude Bos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oude Bos.
13: Ja, goed idee.
15: Fruit van Oude Bos.
16: Wist u trouw aan nije uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
17: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel.

0: vullen op je vrijdag. Een doos met droge worsten ligt hier klaar. Ja, en die zijn extra dik gedraaid zo vlak voor het weekend aan. Ja, dan heeft de slager er zin in. Dan draait hij ze extra dik. Een hele doos vol met droge worsten kan je winnen in Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1988. Het nummer is van Eric Kamen en hij heet Hungry Eyes. Hij kwam tot nummer 12 in de Nederlandse top 40. Het is dit nummer.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Ja, voordat Eric Carmen solo beroemd werd, was hij zanger, pianist en een belangrijke songwriter van een band uit de jaren 70. De vraag is, voor een doos met droge worsten, hoe heette deze band waar Eric Carmen in zat? Was dat A, Supertramp, antwoord B, The Raspberries of antwoord C, Deep Purple? Dus in welke band uit de jaren 70 zat Eric Carmen? A, Supertramp, B, The Raspberries of antwoord C, Deep Purple. Je doet het voor een doos met droge worsten. Je kan nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Pak die telefoon, ja. En bel maar of app maar 050-3188-288. Je goede antwoord is een doos met droge worsten waard. Dat is toch wel lekker zo het weekend ingaan, hoor. Met een doos met droge worsten.

0: over.
1: Jesse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Met Dimitris Radio Noord.
2: Hoi.
1: Hey, jij woont in Wolvenga, zei je.
2: Ja, klopt.
1: En dan toch een luisteraar van Radio Noord worden.
2: Ja, ja.
1: Ach, nou, laat ze niet horen daar in Friesland, hè. Want echt, ze schieten je af daar.
2: Ik zit op het moment in de werkbus.
1: Ja.
2: En die staat daar standaard op. En dat vind ik altijd wel mooi.
1: Op Noord?
2: Mooie afwisseling. Ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. En je bent niet bang om neergeschoten te worden, hè?
2: Nee.
1: Nee, want je hebt ook nog een bijzonder beroep.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, ik weet niet of ik reclame mag maken.
1: Nou, eigenlijk niet, maar als je het heel snel doet, dan kan ik er niks meer aan doen. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling.
2: Nee. Ik werk bij Staal Outdoor.
1: Ja.
2: In Drachten.
1: En wat houdt dat in?
2: Voornamelijk schietsportartikelen.
1: Schietsportartikelen? Echt dit werk?
2: Ja.
1: Maar wie? Maar dat is dan gewoon een bux of zo, kan je bij jou kopen?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ik ook. Ik kan gewoon vanmiddag een bux halen bij jou.
2: Ja, als je 18 jaar of ouder bent, dan mag dat. En dan word je even geregistreerd dat jij hem gekocht hebt. Maar verder hoef je alleen 18 te zijn.
1: Oh, serieus? Nou. Ik dacht dat illegaal was in Nederland, joh.
2: Nee. Dat is, in de jaren 80 is dat eraf gehaald, dat het illegaal was.
1: Oh?
2: Maar zodra er iets van kruid bij terechtkomt, een chemische ontbranding is wel illegaal.
1: Huh?
2: Maar zolang het op lucht is, mag je het gewoon verkopen als vakhandelaar en bezitten als 18 jaar of ouder.
1: En wat moet je daarmee dan, met dat spul?
2: Ja, ontspanning is het eigenlijk.
1: Ontspanning?
2: Het is een beetje, ja, het is darten, maar dan op 25 of 50 meter. Of 100 meter, als je heel goed bent.
1: En waar schiet je op dan?
2: En waarom darten mensen? Ja, op kaartjes, op lege blikjes, flesjes, zulke soort dingen. We hebben heel veel targets hebben we ook. Gewoon doelwitjes waar je op kan schieten. Of kapot kan schieten.
1: Oké.
2: Dat soort dingen.
1: En op een wolf?
2: Nee, daar moet je niet mee aankomen. Dan verzoeken we je vriendelijk pand te verlaten. Want dat soort dingen moet je niet mee.
1: Dat mag niet.
2: Dat is niet zo netjes.
1: Nee.
2: Sowieso is het zwaar illegaal, hoor. Er staat gewoon celstraf op. Dus,
1: oh?
2: Ja.
1: Nou, bijzonder. Ik dacht dat het helemaal illegaal was, joh, die dingen. Maar het is gewoon een legale handel.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Goh, Jesse. In de wapenhandel.
2: Ja, dat zegt mijn moeder ook altijd. Mijn zoon zit in de wapenindustrie, ja.
1: Ja. Oké. Hey, zeg, wij spelen plaatje over vanmiddag hier op Radio Noord. En we hebben een leuk plaatje in plaatje over, namelijk Hungry Eyes van Eric Carmen. Dat is dit nummer.
3: Zo klinkt de plaat.
1: Nou, hou eens op met die luchtbugs.
3: En dit is de vraag.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een vraag, Jesse. Voordat Eric Carmen solo beroemd werd, was hij zanger, pianist en een belangrijke songwriter van een band uit de jaren 70. Ja, in welke band zat hij? A, in Supertramp, B, in The Raspberries of antwoord C, in Deep Purple?
2: B, The Raspberries.
1: En dat is helemaal goed. Ja, weet je nog welke grote hits hadden in de jaren 70?
2: Go All The Way ken ik.
1: Ja, nou horen ze het. Ja, dit was hem inderdaad. The Raspberries, Go All The Way. Dik hit in de jaren 70. Die gaan we niet draaien. We gaan voor Eric Carmen zelf met Hungry Eyes. En, laat ik het niet vergeten. Jij wint op deze vrijdagmiddag een doos met droge worsten.
2: Nou, super.
1: Lekker, hè?
2: Top, ja.
1: Ja.
2: Ze hangen er nog steeds in de kelder, dus die kan mooi aangevuld worden.
1: Oh, nou, hartstikke fijn. Laat ze lekker drogen en eet smakelijk alvast.
2: Ja. Nou, super, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
5: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
17: Radio Noord.
5: De middag door.
17: Met Dimitris Kops.
5: Ah, lekker. Weekend komt eraan. Vrijdagmiddag 3:05. Zometeen Bob Sinclair. Voor het weekendgevoel ook Hathaway komt eraan. En dit is Prince 1999.

0: Ilse de Lange, Something Good. Radio Noord, heb je ook zo genoten van Rondje Summer?
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, dit was Rondje Summer eigenlijk. Want het is afgelopen, Rondje Summer. We zijn geëindigd in Visvliet. Het is helemaal goed gegaan. 3 weken lang hebben we door onze provincie gevaren. En hebben we mooie beelden geschoten. Die heb je allemaal kunnen bekijken op TV Noord. En ja, het zit erop. Maar we hebben nog wel alle hoogtepunten voor je. En die kan je allemaal bekijken op de website. Dat is rtvnoord.nl. En de hoogtepunten van vandaag, de apotheose, de ontknoping, die is vanavond ook vanaf 6 uur natuurlijk weer even te zien op TV Noord. We beginnen natuurlijk om 6 uur met het nieuws. Maar daarachteraan komen de hoogtepunten van Rondje Summer. En we zijn wel benieuwd wat je ervan vindt. Dus kijk vooral op rtvnoord.nl. Dan kun je het allemaal nog een keer nakijken. En Edwin heeft echt alles gezien. Wat was jouw hoogtepunt van Rondje Summer?
3: Ja, Birdie.
0: Birdie?
3: Ja.
0: Dat was vandaag.
3: Ach, wat een optreden.
0: Ja, was dat goed?
3: Hij was wel in vorm, hè?
0: Zo vlak voor het weekend.
3: Nou, even de keel warm gesmeerd.
0: Begrijp ik nou dat hij in Duitsland had gewoond? Dat zei hij toch vanmiddag?
3: Of heb ik dat oh, dat heb ik gemist.
0: Ja, nee, dat hoorde ik niet. Oké. Nou goed, dit en veel meer allemaal natuurlijk na te kijken op rtvnoord.nl. En vanavond dus op TV Noord. Rondje Summer zit erop. What?

heel even Gronings Goud. Ja, binnen nu in een uur weet je wat de nieuwe Gronings Goud wordt. Om 4:15 wordt het bekendgemaakt in Studio Grun hier op Radio Noord. Nu nog heel even Brons Mijn Staal dus. Gronings Goud had ik je maar nooit laten gaan. Vrijdagmiddag, lekker zeg, richting je weekend.

Friday night to everyone.

0: Dance Little Sister, Tara Strand Darby, Radio Noord. Met zometeen muziek van Rondé, Miles Smith komt eraan. En ook het goede doel met België. En wist je dat België 3 officiële talen heeft? Ja, 3. Natuurlijk gewoon Nederlands, hè? Vlaams. Dat wordt gesproken in het noorden, in de regio Vlaanderen. Ongeveer 60% van de bevolking spreekt Nederlands daar. Frans wordt gesproken in het zuiden, in de regio Wallonië. Maar ook wordt dat veel gebruikt in Brussel. Maar er is dus nog een derde taal, een officiële taal in België. En welke taal dat is en waar dat gesproken wordt precies in België, dat vertel ik zo meteen. En Edwin komt eraan met het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen? Hop on the bus, hop on the bus. Come a little darling, hop
1: on the bus. Cause I'm gonna take you for a ride. Nou, fijn dan. Ooh, hop on the bus, hop on the bus. Come on, sweet baby, hop on the bus. Cause I'm gonna show you good time. Of naar Groningen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Half vier, excuus. Noordnieuws, Edwin.
5: Goedemiddag. Grafschenners in Haren betrapt. Een bezoeker van het Harenhof zag ze gisteravond. Twee mannen hadden de handen vol met bloemen en andere spullen. Toen zij die man ook zagen, liet ze alles vallen en zijn vervolgens gevlucht. Het kentekenen van de auto is genoteerd. Het heeft nog niet tot aanhouding van de verdachten geleid. De vrijwillige brandweer van Ter Apel is binnen 12 uur 3 keer in actie gekomen. In de namiddag zat een persoon vast in een lift in Kloosterheert aan de Dr. Bekerkampstraat. Daarna moest aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker worden geblust. Tot slot stond vannacht aan het Weringenkanaal Zuidzijde Nieuw-Weringen scooter in brand. Over de oorzaak van die brand is nog niets bekend. De nachtbus van Groningen naar Veendam wordt steeds meer gebruikt, meldt RTV1. Eerste weekend 61 keer, tweede weekend 89 keer. Volgens Q-bus vooral de passagiers die op stap zijn geweest, maar ook de passagiers die voor een werk, een nachtdienst of ochtenddienst draaien. De nachtbus van Groningen naar Veendam rijdt in de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde zo'n 200 meter voor de haven, lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra lag er met haar boot vlakbij, maakte daar beelden van. Vrouwtje kan het zich na ruim 45 jaar nog altijd goed herinneren.
6: Nou, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de wijde haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net. Wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
5: Ik zal het even vertalen nog. De havenmeester kwam bij ons. Ze zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet. Want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest. En Donar heeft met Kevin Godwin de nieuwe spelverdeler van het team gecontracteerd. 26-jarige Amerikaan komt van het Luxemburgse Arantia La Rochette. De 1,88 meter lange Godwin werd geboren in Florida, speelde college basketbal bij de Angelo State University Rams in Texas. In Luxemburg had hij een erg goed seizoen. Hij scoorde gemiddeld 23 punten, 3,3 rebounds en 4,4 assists per wedstrijd. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
4: En dan gaan we naar het weer, het weekendweer met Harma Boer.
7: Vanmiddag wordt de bewolking dunner. Dat betekent dat het droger wordt en dat er storig aan ruimte komt voor de zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt uiteindelijk loten vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaars, bewolking, mistbank en een minimum van 13 tot 16 graden. En morgen door de zon gauw de best. Met een zwakke tot matige westelijke wind wordt 24 tot 26 graden.
4: Bieden nu in 1 minuut op Radio Noord Rondé.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. Oh ja, en Scootmobiel in Muiden proberen?

Radio Noord, het goede doel en België. Wist je dat er in België 3 officiële talen zijn? Je denkt dat het alleen Nederlands, of tenminste Vlaams en Frans. Maar nee, er wordt ook officieel Duits gesproken in België. En de verdeling zit zo. Er wordt 60% Nederlands-Vlaams gesproken in België. 40% Frans en 1% Duits. Ja, en waar wordt er dan Duits gesproken in België? Nou, het is een beetje in het oosten van België. Moet je maar eens kijken op de kaart. Duitsstalig gebied. Helemaal bij. Dat was België dus hier op Radio Noord. Met zometeen Boney M. Daddy Cool komt eraan. Ook Beyoncé. En dit hier is Miles Smith met Niall Horan. Drive Safe.

0: But you're just a boy.
1: Oh, prachtig, Beyoncé. If I Were a Boy, Radio Noord.
2: Ja, vond je prachtig?
3: En dit vind ik zo mooi.
2: Oh, oké.
1: Dit is misschien wel de beste van Beyoncé, hè?
2: Nou, ik vind het ook een mooi nummer. Ik dacht bij jou even wat sarcasme te bespeuren wel, hoor.
1: Nee. Ja, ik zit een beetje te twijfelen. Of
2: Crazy in Love.
1: Nee, die heb ik te vaak gehoord. Of, dan vind ik deze leuke. Baby Boy vind ik leuk met Sean Paul, maar die zou hier wel niet in het systeem staan.
2: Die is echt oud. Dat is een beetje
1: oud. Is die ouder dan deze?
2: Ja, toch? Toen was ik denk ik 14, 15. Hebben we die? Boy.
1: Nee, die staat hier niet in.
2: Nee, hebben we niet. Oké, okay, maar dit is, toen was ik, dit is uit 2010 of zo, If I Were a Boy, denk ik. Ja. Is ook nog wel een beetje onze jeugd. Zijn wij even oud? Wat gebeurde hier? Baby Boy is uit 2002, jong.
1: Oh, jong. Jong.
2: Dat is een team. Bedankt, Nadage.
1: Ja, dat is een oud nummertje dan.
2: Die is echt
1: oud. Ja, die is heel oud. Zeg, Maartje.
2: Zeg, Dimitris.
1: Ja, Studio Grun komt eraan. En het is vrijdag, dus de bekendmaking van de nieuwe Gronings Goud.
2: Oeh, ja.
1: Oeh.
2: Ga niks over zeggen.
1: Gewoon helemaal niks?
2: Nou ja, beter van niet, toch? Dus, dat is even een verrassing.
1: Tipje van de sluier, beentje, een vrouw, een man.
2: Beide.
1: Gronings.
2: Alles wat jij zegt.
1: Engels.
2: Ja, nee. Dat is de eerste nee. Engels, nee. Toch? Nee.
1: Oké. Okay. En verder, wat zit er voor de rest in?
2: Wij gaan heel veel zomerse muziek draaien.
1: Ja.
2: Nog een beetje het rondjesummergevoel vasthouden ook. Dat is nu dus echt voorbij. Ze zijn ook nog niet weer terug. De boten moeten nog echt uit het water gehaald worden, geloof ik. Dus wij gaan Visvliet nog even, want Visvliet was helemaal uitgelopen natuurlijk. Was supergezellig middag. Toch ook nog even de zon erbij gehad. Beur, die was er. Topdag. Wij gaan Visvliet nog even een beetje in het zonnetje zetten hier ook in Studio Grun.
1: Lekker. En ga je Beur die ook nog draaien? Keihard.
2: Nou, is goed.
1: Ja?
2: Ja hoor.
1: Hartstikke goed. Nou, dan spreken we dat
2: met deze.
1: Studio Grun met Maartje en Nadesh. Vergeet het niet, die zit er ook bij vanmiddag.
2: Tussen 4 en 6.
1: Tussen 4 en 6. Maartje en Nadesh tussen 4 en 6. Hé, hey, dat is een goeie.
2: Moet je wel mee doen, hè?
1: Goed jongens, fijn weekend.

0: jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Dus uit Groningen krijg je natuurlijk ook de hoofdlijnen. Van Edwin, goedemiddag.
14: Mooi maatje, grote stroomstoring ten zuiden van het centrum van de stad Groningen. Die begon in de Zeeheldenbuurt en een deel van de Badstratenbuurt. En gaat nog zeker wel een uur duren, verwacht Enexis. Het kinderhartcentrum van het UMCG heeft de zaken weer op orde, meldt de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd. Volgens die inspectie heeft een nieuw afdelingshoofd rust in het team gebracht. En het Werelderfgoedcomité van UNESCO stuurt een inspectiemissie naar de Waddenzee. UNESCO had de afgelopen jaar al kritiek op alle activiteiten in het Waddengebied.
13: Edwin, dankjewel. Tot zo om 16:30.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
3: toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
8: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
3: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
13: Het feestje van de noordelijke provincies hoor deze week. Rondje Zummer, een vleugje Fries. En ons Gronings Goud is een vleugje Drents. Eerst met de meiden naar Amerika.

0: Sister Sledge, lekker begin op de vrijdag. Tenminste, begin voor ons natuurlijk. Verkeer dan, Nadesh.
1: Het is rustig op de weg. Je kan overal lekker rondrijden. Mocht je nou denken, die meid daar, die heeft er geen verstand van. Ik sta wel in een file. Laat me dat even weten. 050-3188-288.
0: Kan ook voor andere dingen waar ze geen verstand van heeft. Kun je ons gewoon bereiken op dat nummer. Ga ik even naar iemand die wel heel veel verstand heeft van het weer natuurlijk. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, maatje.
0: Nou, tijd voor wat mooi weer, of niet dan?
2: Ja, nou precies. Inmiddels schien de zon in het Lauwersmeergebied varen in een halve uur. Het noordwesten van de provincie kwam wat dat betreft het beste voor weg. Eelde nog maar een uurtje de zon. Dus er zit zeker verschil in. Maar qua temperatuur duurt niet veel meer. Maar we zitten nou aan de andere kant van het warmtefront. En dat betekent dat we in de warme lucht beland zijn. 21,5 tot zo'n beetje 22 graden is op dit moment de maximum. En dat kan nog wel een beetje bij. Ja, in de zon is er. In de zon is er vanopen ook. In loten vanopen en vannacht opklooten in bewolken. Ik ken wel wat mistbank ontstaan met een minimum van 13 tot 16 graden. In de zon gouden best. De temperatuur richting zomerse weer 25 tot 26 graden met een matige westelijke wind.
0: Lekker dagje. Top, Harma. Tot zo.
2: Joe, tot hoi. Zo.
0: Ja, er komt weer mooi weer aan. Dat is goed nieuws voor mensen die op vakantie gaan. Zoals... Yay!
1: Ja, ik moet morgen nog even. Na Noord- en Ommeland heb ik vakantie.
0: En dat is afgelopen om 2 uur?
1: Ja.
0: Dus dan is het echt... dan is het hier zon overgoot.
1: Ja, en dan ga ik met het zonnetje rijden richting een mooie Oost-Groningen.
0: Wat lekker.
1: Ja.
0: Dus je gegund.
1: Zin aan in.
0: Zin aan in. 3 lange weken?
1: 3 lange weken zonder mij. Red je dat?
0: Nou, misschien kunnen we wel even iets afspreken dan ergens in een tussentijdje.
1: Ja, hè? Dat mag wel. Dat is wel oké.
0: Als ik hier op de studio.
1: Ja.
0: Goed. En dan regelen we voor jou gewoon 3 weken mooi weer. Vinden wij ook wel lekker.
1: Oh, lekker.

0: Zij brengen de zon deze vrijdagmiddag natuurlijk. London Beat op Radio Noord. Ja, ook deze vrijdag, geloof het of niet, gewoon hoogtijd voor nieuwe muziek. Nieuwe Groningse muziek, maar ik zei het al, hè. Een vlugje Drents. Voordat we het daarover gaan hebben, ga ik eerst even verbinding leggen. Kijken of dat nog lukt, helemaal met Portugal. Dion Bouwens, goedemiddag.
1: Hey maatje, Enadesh.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Lig jij nou helemaal lang uit op het strand?
1: Ah, vreselijk. Ja, ik lag echt letterlijk. Ik had net gesnorkeld. En ja, het is hier gewoon heel lekker warm. Ja.
0: Is het te warm?
1: Je had het net over Bring Out the Sun. Nou, het is echt. Ja, die schijnt hier wel hoor.
0: Ja, maar is het ook te warm? Of valt het mee?
1: Nee. Wij zitten een beetje aan de zijkant richting de westkust. En daar is het meestal een paar graden kouder. Dus ik denk van nou 27, 28 graden of zo.
0: Oh, perfect.
1: Dat. Perfect,
0: met dat weer wil je wel lekker aan het strand liggen. Even een beetje snorkelen. Maar goed, daar bel ik je allemaal niet voor hoor. Ik vind het leuk dat je het zo naar je zin hebt. Wat is een Drents-Groningse samenwerking waar jij natuurlijk in zit. Hè? Want ik heb je nu vaker aan de lijn natuurlijk voor Stinvanger. Maar ook wordt jouw naam steeds vaker genoemd. Omdat jij meeschrijft aan andere Gronings goudliedjes die wij hier draaien.
1: Klopt ook, ja.
0: Maar je bent met Jolien samen Semsland.
1: Ja. Klopt. En dat is inmiddels al, nou, ik denk een jaar of drie geleden dat we er begonnen zijn. En eerst gewoon onder onze eigen naam. En op een gegeven moment dacht ik van nou, het is toch wel heel leuk om er samen wat mee te gaan doen. En dus toen zijn we dat toch maar een naam gaan geven. Semsland inderdaad. Dus,
0: vanwege de Semslinie, de grens.
1: Precies, ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat versterkt elkaar daarin, het Gronings en de Drents?
1: Ik denk dat we het sowieso al, we hebben gewoon een goede klik. Dus dat is sowieso belangrijk, dat je gewoon leuk hebt om muziek te maken. Maar daarnaast, ik ken Hilco, dus de bassist, die kende ik al veel langer. En daar wilde ik altijd al een keer wat mee gaan doen. En hij bij mij. En dit kwam er zo tussen. Maar ja, uiteindelijk is zo, je begint met iets te schrijven dat je denkt van, oh leuk. Nou, dan volgt toch wel een tweede ideetje, een derde ideetje, vierde ideetje. Nou, maar zo zijn er inmiddels al heel wat ideetjes voorbij gekomen. Dus er liggen ook nog een aantal nummers zo goed als klaar. Dus ik denk dat dit niet de laatste single is.
0: Heel goed. En wie maakt dan het Gronings en het Drents, zeg maar, dat het samenkomt? Is het nog... zit er eigenlijk veel verschil in de taal, vind je?
1: Jawel. Toch wel wat.
0: Toch wel?
1: Ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik een idee en dan is het gewoon nog Nederlands. En soms Gronings en vertaalde Drents, dat kan ook nog. Het is een beetje van iedereen brengt wat in. En uiteindelijk maken we daar zo'n één nummer van. En de ene keer is dat gewoon meer Drents. En de andere keer, ik denk dat de volgende single wordt nummer misschien wel helemaal Gronings. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja.
1: Dus dat kan nog alle keer nog.
0: Ja, dat is goud. Want er is natuurlijk ook veel minder concurrentie. Hè? Wat Groningen met Friesland heeft, dat hebben we met Drenthe eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Het is veel meer een warme band.
1: Dat is ook wel, ik zou ook best wel een keer wat met de Fries willen doen hoor. Maar ja.
0: Fit maar zijn. Ja.
1: Precies, ja. En moet eerlijk zeggen, het Drents is dan ook nog verstaanbaar. Fries is gewoon een stuk lastiger, vind ik.
0: Dat is misschien ook wel wat het een beetje verbindt natuurlijk.
1: Ja.
0: Deze plaat die we zo gaan draaien, Da-Da Dansen. Is het ook een beetje om op te Da-Da Dansen?
1: Jazeker. Dat is echt een beetje een prachtige pop. Een beetje synthesized pop. Dus inderdaad, wel dansbaar. Kijk. Vind ik wel, hè?
0: En ook lekker zomers.
1: Heerlijk. Ja, als je me aan zou zetten, dan zou ik zeggen van, laat die zon lekker schijnen.
0: Ik hoor vooral heel veel Portugese wind ook de hele tijd. Ik ga het ook niet langer spannend maken. Let op, daar komt ie.
2: Goud.
0: Ah, je wist het. Ja,
1: top.
0: Top, hè? Ik wist het. Anders kom je ook niet van dat standbedje.
1: Maar ik lig dan ook hoor.
0: Oh, dat moet toch even met iets bijzonders komen. Jij en Jolien samen, Semsland, Da-Da Dansen. Het is ons Gronings goud deze week.
1: Ja, helemaal top. Heel blij mee.
0: Heel goed. Van harte gefeliciteerd. Ik wens je nog een hele mooie vakantie. Wij gaan hem gewoon deze hele week draaien op Noord. Dus ik weet niet hoe de verbinding er is. Maar zet de radio toch maar even wat vaker aan. Hè?
1: Ik zet hem even wat harder hoor. Gaan we samen even luisteren hier.
0: Zo. Fijne vakantie, Dion.
1: Dankjewel hè.
0: Yo. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: En dit is hem. Da-Da Dansen van Semsland. Deze hele week ons nieuwe Gronings goud.

0: vanaf aanstaande maandag is het weer spannend wat we gaan doen met Topen. Dan hoor je dat echt pas om de klok rond van 20:04. Zeg ik dat?
1: Ja, ongeveer wel.
0: Ongeveer wel, maar nu wisten we natuurlijk elke dag waar we
1: gaan. Ja, en ik dacht voor de mensen die TV Noord kijken, ik verklap het vast met wat foto's.
0: Van Visvliet zeker?
1: Van Visvliet.
0: Ja, nou, het leuke is, ik ben nu voor het eerst dus ook even eerst al geweest waar we het nu over hebben. En het is echt een heel mooi dorp.
1: Ja?
0: Kan ik nu, dat zeg ik natuurlijk heel vaak.
1: Nou, ik blijf op vakantie in eigen land. Dus ik dacht, misschien moet ik een rondje zomerdorpen aan gaan doen. Want ik hoor bij elk dorp wat we komen, goh, ik had geen idee dat het hier zo mooi was.
0: Nou, dit is wel leuk, want Joyce was even verkeerd gereden.
1: Oh jee.
0: Toen maken we even een kleine detour, waardoor ik echt ook het hele dorp echt heb gezien. Dus ja, mooi. Mooie plek.
1: Nou ja, weet je ook nog waar het ligt dan? Heb je dat ook onthouden of moet ik dat even vertellen?
0: Dat heb ik onthouden, maar ik heb liever dat jij het
1: heeft. Oké. Nou, het ligt in het gemeente Westerkwartier. En het dorp ligt dan aan de rivier de Lauwers. En dat is een beetje bij de Friese grens ook in de buurt, hè?
0: Het is pal aan de grens.
1: Ja, ja, ik dacht ik breng het voorzichtig. Nee, maar jij denkt die pleister gaat hem in één keer af. Zo,
0: we zitten dicht bij het Friese deze dagen.
1: Dat klopt. Hoeveel inwoners denk jij? Doe schokkie.
0: 400?
1: 308.
0: Wow!
1: Ja, vind ik best knap.
0: Ta-ta-ta-ta.
1: Ja, heel goed.
0: Toch die jaren Topo-ervaring.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En ik heb een beetje geteld natuurlijk onderweg. Met zijn mensen die ik tegenkwam.
1: Alle huizen tellen.
0: Het zijn er ongeveer 400.
1: Nou, er zijn, als je goed geteld hebt, ook ongeveer 167 adressen. Waarvan 156 woningen.
0: Ja.
1: Heb jij goed geteld?
0: Ja, zoiets kwam ik ook op.
1: Ja, precies. Ja, en ik wil eigenlijk alles weten over Visvliet. Dus heb jij iets, weet jij iets over Visvliet? Kom je uit Visvliet? Of rij je er misschien wel elke dag door? Laat me dat even weten. 050-318-288.
0: Nou, ik hoop dat heel Visvliet inmiddels weer de radio aan heeft. Want ze waren natuurlijk uitgelopen vanmiddag. Een hele gezellige dorpsbelangenvereniging. Die echt hun best heeft gedaan ook om iedereen daar te komen. Er was toneel, er was een tovervee. Dus laat van je horen, Visvliet, op 050-318-288.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Het is precies 4:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Mooi maatje. Grote stroomstoring ten zuiden van het centrum van de stad Groningen. Die storing begon in de Zeeheldenbuurt en een deel van de Badstratenbuurt. Volgens netbeheerder Enexis hebben zo'n 2000 aansluitingen geen stroom. Storingen begon net na 3:00 vanmiddag. Monteurs van Enexis zijn ingeschakeld om die storing te verhelpen. Verwachting is dat dat na 5:00 vanmiddag lukt. Het kinderhartcentrum van het UMCG heeft de zaken weer op orde, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het speciale toezichttraject stopt daarom. Vorig jaar was er veel onrust op de afdeling. In september besloot het ziekenhuis tijdelijk te stoppen met geplande operaties voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. En die beslissing volgde nadat 3 van de 4 kinderhartchirurgen waren vertrokken. Medewerkers maakten zich zorgen over de slechte sfeer en sociale veiligheid. Volgens de inspectie heeft de nieuwe afdelingshoofd rust in het team gebracht. Activiteitencentrum Lauwersnest in Nationaal Park Lauwersmeer blijft voorlopig open. Wel gaat de winkel op het terrein dicht. Eerder deze maand werd bekend dat 7 bezoekerscentra van Staatsbosbeheer mogelijk gaan sluiten per 1 januari. In het noorden gaat het om het buitencentrum Drents-Friesewold en het Boomkroonpad. Ze zijn niet meer rendabel, stelt Staatsbosbeheer. Nou, pas nadat daarover een definitief besluit is genomen, kijkt Staatsbosbeheer naar de overige bezoekerslocaties, zoals het Lauwersnest. De elektronicabrug in Stadskanaal kan nog steeds niet gebruikt worden door het wegverkeer. De brug die de elektronicaweg in de Ceresstraat in Stadskanaal verbindt, kampt door nog onduidelijke oorzaak met een storing. Het is niet bekend wanneer het is opgelost. Omdat de brug tot die tijd omhoog staat, kan het scheepvaartverkeer er wel langs. En een geparkeerde auto aan dezelfde straat in Groningen is eerder vandaag uitgebrand. Volgens de brandweer probeerde omwonenden met een tuinslang de brand te blussen. Brandweer heeft het vuur uiteindelijk gedoofd. Een tas met persoonlijke spullen werd nog uit de auto gered. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
10: Edwin, dankjewel. En dan gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Komt de zon eraan? Harma weet het.
12: Vanmiddag wordt het bewolkt. Dat betekent dat het droger wordt en dat er storig aan ruimte komt voor de zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt uiteindelijk loten vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaarders, bewolkt, mistbank en een minimum van 13 tot 16 graden. En morgen door de zon gauw de best. Met een zwakke tot matige westelijke wind wordt 24 tot 26 graden.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Open Luchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
16: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.

0: Spice Girls natuurlijk, echt een lekkere 90s hits voor ja, lekker met de meiden vrijdag. Dat zijn jij en ik.
1: Dat zijn jij en ik. En ik en jij.
0: En ik en jij. En wij gaan een topspel spelen.
1: Ja, om te lachen.
0: Om te lachen, inderdaad. En we hadden vorige week vrijdag, is het hier een beetje misgegaan.
1: Een beetje mis.
0: On your watch. Hè?
1: Ja.
0: Had Hans Wauwkens hier niet onder controle.
1: Ik had het eerst ook niet door. En opeens kreeg ik allemaal appjes ook van... En John die deed een gokje en die zei... Nou, ik weet wel wie ik maandag door ga geven. En ik luister terug. Hans die zegt ook tegen mij, heb ik niet gezegd? Nadesse, ik heb het niet gezegd. Ik zeg, Hans, ik ga het nu terugluisteren.
0: En?
1: Warempel?
0: Had het wel gezegd.
1: Had dat wel gezegd.
0: Goed, we leggen het uit. Er was iemand met een naam. En dat was niet de goede naam. Maar Hans die zei toen per ongeluk, nou, is het? En hij zei Wendy van Dijk. En dat was wel de goede naam. Waardoor wij vervolgens dagenlang... Er werd al opvallend veel gebeld, moet ik zeggen.
1: Nou, hij was maandag dus heel blij. Want toen had iemand gebeld met het foute antwoord. Die had net vrijdag niet geluisterd.
0: Ja.
1: Toen zei hij, zie je wel, niemand heeft het gehoord. Ja, ik zeg, nee, heeft gewoon iemand mazzel. Of we hebben gewoon mazzel gehad. Dat toevallig iemand belde die het niet wist.
0: Ja, we hadden het met Gea over die het uiteindelijk goed had. En die zei, ja, ik snap het dan niet. Dat het maar niet geraden werd. Maar ja, je kan natuurlijk ook niet alles horen.
1: Dat is waar.
0: Dus goed opletten. Misschien verspreek ik me nog wel. Maar daar gaan we voorlopig niet van uit.
1: Ik plak duct tape op je mond.
0: De lach komt hier aan, hoor. Prima lach. Beetje groezemoes, maar het is wel duidelijk. Het gaat om de ha-ha-ha.
1: Lange lach ook.
0: De lange lach, ja. Tijd genoeg om even te luisteren. En mooie prijs. We hebben een nieuwe prijs.
1: Oh, vertel. Dit weet ik niet. Dit is echt nieuw nieuws voor mij. Je loopt ook naar achter. Eens even kijken. Wat heb je daar? Houd het eens omhoog voor mij.
0: RTV Noord Fanny Pack.
1: Fanny Pack, mooi. Maar kan die ook om de heup of alleen om het rompje?
0: Het is een heuptas. Het is een romptas. Het is maar net hoe je hem wil. Kijk, fashion is nu natuurlijk om hem zo over de schouder.
1: Ja.
0: En dan eigenlijk met de tas ook nog zo aan de voorkant.
1: Oh ja.
0: Dat is bijvoorbeeld onze collega Nimino loopt hier mee.
1: Ja, die heeft zijn autosleutels erin, hè?
0: Ja, en die heeft hem dan zo zijn tasje voor. Maar vroeger deed je hem natuurlijk zo om de heup.
1: Ja, en naar festivals is het heel handig.
0: Festivaltas.
1: En ook als je op vakantie gaat en je gaat bijvoorbeeld naar drukke steden zoals Parijs, Rome, waar veel straat...
0: Dat wordt er gestolen.
1: Pickpockers of pocketpickers, ja. Hoe noem je dat nou?
0: Pickpocket. Ja. Nee, heel goed.
1: Ja. Dan heb je in ieder geval je tasje op je buik en kan je lekker je sleutels en je telefoon goed in de gaten houden.
0: Hij is top. Hij is hip, hij is donkerblauw, hij kan bij elke outfit. Ja, ik wil hem zelf ook hebben. Ik denk dat ik deze misschien ook gewoon nu meeneem.
1: Maar je moet er wel wat voor doen. Ja, jij niet, maar
0: oh, ja,
1: als je sorry. Luistert moet je er wel wat voor doen. Namelijk die lachgoedraden.
0: Laat ik hem nog even een keer horen. We gaan natuurlijk nog geen hints geven. Hier moet je het echt mee doen. 050-3188-288. We zijn heel coulant vandaag. Dus als je het goed hebt, krijg je en deze tas en een muziektegel met je favoriete liedje erin.
1: Deal.
0: 050-3188-288.

0: maar op Noord met Doris Day. We gaan gauw weer verder met het spel. Ik heb hier de volledige Doe Maar plaat lang dit tasje om kunnen hebben.
1: Mooi.
0: En even omhoog gehouden natuurlijk.
1: Heb je hem ook ingedragen?
0: Oh, ik kan wel even mijn telefoon erin doen. Even kijken of, of dat een beetje wil.
1: Er zitten ook vakjes in, hè?
0: Er zitten ook nog vakjes in. Ach, jongens, nou, je wil dit echt winnen. En ik wil je ook niet al te lekker maken. Want voor vandaag hebben we al een kandidaat. Dus je kan nu niet meer bellen. Maar anders kun je het misschien maandag weer proberen. En misschien ga ik hem al weggeven ook. We gaan het allemaal ontdekken. In Hoge Zand woont Alrik Meijhuizen. Goedemiddag.
2: Dag Maartje, dag Nadees. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Is dit een naam waar jij heel zeker van bent?
2: Nou, zeker met een slag om de arm. Ik hoorde hem gisteren natuurlijk voor het eerst. Dat is de eerste naam die me opkwam. Ik vond het echt aan hem gerelateerd, deze lach eigenlijk. Dus ja, weet je, zeker met een slag om de arm.
0: Oké, en toen zag jij het tasje?
2: Ik heb het tasje nog niet gezien, moet ik zeggen.
0: Oké, je hebt hem mij prachtig horen beschrijven.
2: Ja, ja.
0: En toen dacht jij wel, nu ga ik bellen.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk het leukste spel van de hele Nederlandse radio, moet ik eerlijk zeggen. Niet omdat ik bevooroordeeld ben. Ik heb me eigenlijk al een keer gewonnen. Toen dacht ik, ja, dat tasje is natuurlijk leuk voor mevrouw.
0: Ja, het is helemaal nieuw. Hij kan ook voor mannen, hoor. Hij is unisex, maar goed, je mag hem ook zeker cadeau doen aan je vrouw. Toen jij de vorige keer won, welk liedje heb je er toen in gezet?
2: Oeh, dat was een nummer van Queen. Is This the World We Created? Ik weet niet, dat was volgens mij was het ook met jou. Maar ik weet niet of hij er inmiddels alweer uit is.
0: Die is er wel uit. We hebben nog wel Queen in de lijst. Nou, weet je wat, we komen daar straks even op. De lach klinkt zo.
2: Nee,
0: nou, wie denk je dat
2: het
0: is?
2: Ik dacht Gordon.
0: Gordon. Gordon is natuurlijk een ongelooflijk herkenbare lach. Ja. Een lach waarvan je denkt, ja, moet je die nou wel doen? Hebben we die niet al heel vaak gehad? Nou, hij wordt wel vaak genoemd. En we hadden hem in dit spel nog nooit gehad. Alrik?
2: Oké.
0: Tot dit moment.
2: Rappapa.
0: Het is gewoon goed, gefeliciteerd. Alle toeters heb ik er even bij gehaald. Dus het tassie, die is voor jou, voor je vrouw waarschijnlijk.
2: Hartstikke leuk.
0: En het liedje,
2: top.
0: Ja, echt top. En ik had, ik dacht een beetje, toen jij Queen net noemde. Want ik heb ook twee liedjes klaarstaan. We gaan natuurlijk iets uit de lijst halen. Maar dan weet ik nu misschien wel wat je gaat kiezen. Het is niet jouw Queen nummer dat ik klaar had staan, maar wel deze. Oh, nee. Even kijken hoor.
2: Welke? Deze. Het loopt lekker vandaag bij jullie.
0: Niet zo kritisch, hoor.
2: Sorry.
0: Ik hoef het jou waarschijnlijk nog niet te vertellen, maar dit is Love of My Life van Queen. Ook prachtig. Oké, daartegenover staat Grunnestrot van Jan Henk de Groot, Fine. Ik vind het een beetje hetzelfde kaliber nummer. Een beetje bombastisch en rustig.
2: Het is een moeilijke keuze, Maartje. Oeh.
0: Maar het is ook niet niks, hè, de lachlijn winnen. Kijk, jij kent het spel als geen ander. Je weet, er moet eerst een moeilijke keuze en dan komt pas het zoet, zeg maar. En dan mag je wat leuks in de lijst gaan zetten.
2: Nou, weet je, dan laat ik toch die Grunnestadige van Jan Henk de Groot mooi staan. Dat vind ik dan toch, dat vind ik ook een mooie artiest. Dus ik laat hem maar staan, dan halen we Queen er weer uit.
0: Queen er weer uit, helemaal goed, dat is bij deze gedaan. En wat komt er dan bij ons nu in de lijst?
2: Nou, ik wilde heel graag een nummer van de Golden Earring en dan het liefst Another 45 Miles to Go.
0: Prachtig.
2: Prachtig nummer.
0: Prachtig nummer en helemaal verdiend. De Spotify-tegel, die krijg je ook thuis. Dan moet je maar even een nieuw dressoir voor zoeken of een nieuw plekje.
2: Ja, ik ga een nieuwe kopen.
0: Heel goed. Bedankt voor je mooie plaat. We gaan een tasje naar je opsturen. Dank voor het meespelen. Mooi weekend.
2: Graag gedaan. Jullie ook een heel fijn weekend. Succes met de uitzending vandaag, dames.
0: Ja, we hebben het nodig, hè, als ik jou mag horen.
2: Nee, ik ben niet kritisch. Ik blijf lekker naar jullie luisteren. Heerlijke radio's ook.
0: Mooi.

0: De laatste hit van Taylor Swift. I knew it, I knew you. And I knew Fish Fleet because I was there this afternoon.
1: Dat was voor de Toy Story film trouwens, dat nummer.
0: Oh,
1: wist je dat?
0: Ja, ik heb Toy Story, vind ik echt, vond ik vroeger al...
1: Stom?
0: Ik keek het wel. Maar al die vervolgen vond ik er echt niet leuk van.
1: Ik ook niet. Ik heb het alleen onthouden omdat ze in één keer als verrassing op die première ging staan. En het is natuurlijk heel bijzonder als Taylor Swift komt.
0: Enig.
1: Is niet meer. De première was niet in Visvliet en daar zijn wij nu wel. En ik zie jou kijken. Jij kijkt me aan met wat die naam Visvliet. Waar komt het toch vandaan? Nou, dat betekent waarschijnlijk een water waar veel vis in zat. En die naam die bestaat al sinds de 15e eeuw. Het is niet precies bekend wanneer Visvliet is ontstaan. Waarschijnlijk is het dorp in de 14e of begin 15e eeuw gesticht door monniken van het klooster Jeruzalem in Gerkesklooster. En in 1427 werd de kerk van het dorp gebouwd. Vroeger lagen bij Visvliet twee sluizen en die hielpen dan om water goed af te voeren. Later werden ze minder belangrijk door de aanleg van een nieuwe sluis bij Pieterzijl. Het Visvlietendiep werd lange tijd gebruikt voor de scheepvaart. Ja, en toen die dichtslipte, werd begin 20e eeuw weer uitgegraven, zodat de schepen er toch opnieuw konden varen. En bij Visvliet lag ook de Gerkesbrug. En die brug was een belangrijke verbinding tussen Groningen en Friesland. Want veel reizigers en handelaars die maakten in de tijd gebruik van die brug.
0: Waar denk je dat wij waren met z'n allen net?
1: Op de brug.
0: Gerkesbrug.
1: Nou, het komt zo dichtbij.
0: Echt zo.
1: Nou kijk, dan ben jij dus letterlijk geweest waar ik jou over vertel. Heb jij weer wat geleerd dat die dus heel belangrijk was voor de reizigers? Doe er je voordeel mee.
0: Mooi, dat was hem.
1: Zullen we hem zo doen?
0: Zo doen we hem eerst eventjes. Als jij meer weet over Visvliet 050-3188-288 is nog steeds ons nummer. En zometeen na 5 uur krijg je het uitgebreide weer van Harma voor het zomerse weekend.

0: Free. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Natuurlijk ook nieuws uit Groningen. De hoofdlijnen krijg je van Edwin. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Grote stroomstoring ten zuiden van het centrum van de stad Groningen is opgelost, meldt Enexis. Die storing begon net even na 3 uur vanmiddag. Een bezoeker van begraafplaats het Harenerhof in Haren heeft 2 grafschenders betrapt. De begraafplaats in Haren is al lang het doelwit van de dieven. En het tweede team van FC Groningen heeft vanmiddag een vriendschappelijke wedstrijd verloren van Volendam. Het werd 0-4. Morgenmiddag 3 uur komt FC Groningen opnieuw in actie in Veendam tegen het Griekse Volos.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
23: Met Maartje Ettema.
24: Vrijdagmiddag en het is alweer 5 uur geweest. Misschien de start van je vakantie, de start van het weekend. En wij zijn er in ieder geval nog 6 uur. Fijne muziek en het laatste nieuws. Radio.

0: muziek voor in de zomervakantie. Alvaro Soler, El Mismo Sol. We gaan meteen eventjes door naar ons onderwerp. Voor wat vindt u zometeen?
1: Ja, wat vindt u van het puntenrijbewijs? Berton die was in Leek en die peilde dat daar. Want het is, als jij binnenkort achter het stuur een appie stuurt of je rijdt te hard of weet ik veel, dan krijg je niet alleen een geldboete, maar je krijgt ook nog een strafpunt op je rijbewijs.
0: Het is niet en, het is niet of. Ik dacht, je krijgt dan in plaats van een boete een punt.
1: En als je dan volgens mij, dacht ik, 6 punten hebt behaald, dan ben je veelpleger. En dan zitten daar weer andere maatregelen aan.
0: Inleveren of zo.
1: Nou ja, weet ik niet precies. Maar ik kende het alleen van een beginnersrijbewijs, want ik heb mijn rijbewijs gehad in 2018 en ik dacht dat ik in 2023 dacht ik, oh, ik ben eindelijk van mijn beginnersrijbewijs. Dus dat puntenstelsel af, maar zo werkt dat dus niet.
0: Hoe werkt het puntenrijbewijs dan? Wat was het vroeger?
1: Nou ja, dat beginnersrijbewijs, dat heb je dan, als je bent geslaagd voor je rijbewijs, heb je dan 5 jaar lang een beginnersrijbewijs en dan mag je minder punten halen voordat er sancties zijn. Dus in mijn beleving mocht ik maar 3 punten halen. Dus als je dan, dat is als je boven de 30 kilometer te hard reed, kreeg je een punt. Als je met te veel alcohol achter het stuur zat, kreeg je een punt. Dus ik reed altijd 29 kilometer te hard. En ik dronk geen alcohol.
0: Precies genoeg alcohol. Ja, nee. Maar alleen appen als niemand keek. Ja, deed echt heel erg mijn best.
1: Dat zou dat zijn. Nee, maar dat is dus, daar ken ik het puntenrijbewijs van.
0: Maar is dit al ingevoerd? Sorry, ja, ik heb dit helemaal gemist.
1: Nou, het schijnt dus dat puntenrijbewijs voor alle bestuurders al geld. Oh. Hiermee krijg je strafpunten voor het rijden onder
0: invloed
1: sowieso.
0: Edwin weet ook van niks, hoor. En Edwin die zit al bovenop. Die heeft net een nieuwe auto.
1: Maar dat is het doel van het puntenrijbewijs was eerst de aanpak van alcohol in het verkeer. Als je in vijf jaar 2 keer veroordeeld bent met te veel alcohol op, ja, dan heb je dus een probleem.
0: Ja.
1: Maar nu wordt het dus ook gedaan met boetes en zo.
0: Oké,
1: okay, dus
0: ik ben
1: appjes.
0: Heel benieuwd hoe dit straks uitpakt. Als wij al zoveel moeite hebben om het te begrijpen. Hij gaat naar Leek.
1: Hij gaat naar Leek.
0: Misschien zijn ze daar wel goed op de hoogte.
1: En wie weet.

0: Homewrecker hoorde je van Somber. En wij worden helemaal niet somber van het weer. Want het ziet er prachtig uit, hè, Harma, de voorspellingen.
1: Ik heb de parasols alweer omhoog.
0: Die staan al klaar?
1: Ja, die ben alweer klaar voor
0: jou kan niks gebeuren.
1: Nee. Meurnoomde doen we ze maar weer dicht. Maar het geeft toch een beetje een ander effect, hè. Want als het zonnetje zo schijnt. En wat gaat die temperatuur dan in allemaal snel omhoog? Want om de middag. Nou, dan had het er nog wel een maan. Een krappe 19 graden op heel veel plekken. En uiteindelijk is het er gewoon zo'n 23 graden worden in Lauwers. Rode Schaal. Half bewolkt op dit moment. 20 kilometer zicht. 2,5 uur de zon. Ja, en wat onmeetbaar gesputten van mij. Dat was het dan eigenlijk ook in de stad. Een zwakke west-zuidwestenwind. En Sibboen met wat wind bebaarde kom-effect op dit moment. Dikke varen, 20 graden. 1 mm is de varen. En de barometer stand doet zo'n 15 mm. Ja, we zitten op dit moment een beetje op de wip. Vandoor passeren dus dat warmtefront. Achter de warmtefront zitten we nou dus in die warme lucht. Daar profiteren we meer ook van. En dan zoeken we tegelijkertijd dat er vanaf IJsland een lege drukgebied richting Scandinavië gaat. En dat zorgt ervoor dat we meer om. Nou, meer om misschien ook nog nooit. Misschien door de onstabiliteit die overdag ontstaan door het stijgen van de temperatuur een verdwolven bui oplevert. Maar de nacht in gaat die buitenactiviteit geleidelijk aan groter worden. En zondag, ja, dat is nooit een al te beste dag. Want ik denk dat, nou, de berekening is in ieder geval wel zo'n 20 tot 24 millimeter. Dus er zijn de nodige buien die naar beneden, de nodige millimeters naar beneden laten komen. Nou, in de maandag, dinsdag, een rug van hoge druk. En door, ja, dan zoeken we gewoon dus ook het dreuge weer. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En die temperatuur die gaat zo door nog ver omhoog. Dat het lokaal in de provincie wel eens weer tot een hittegolf kan komen. En een hittegolf is 5 dagen van 25 graden in meer van 3 en de 30. Dus er staat ons wel weer wat te wachten. Nou, er komt nu in ieder geval flink wat zon. Er is wat bewolking. Loten vanochtend en vannacht opklooten in bewolking. En de kans op mistbank met een minimum van 13 tot 16 graden. Maar nu van wat zon, 25 tot 26 graden. Misschien loter in de middag een verdwolde bui. Maar dat gaat voor Astamie ligt eigenlijk wel goud. S'nachts in volgende wel een aantal buien. Zondag verspreid over de provincie buiten mogelijk met hogel en onweer. Soms wat zon, 19 of 20 graden met een stevige westelijke wind. Maandag droog, dinsdag droog, woensdag droog. Nou ja, en geleidelijk aan. Dan zullen we die temperaturen oplopen. Zo halverwege de week zitten we verder de provincie in. Om en dan bieden 29 of 30 graden.
0: Ja, dan gaan we een hittegolfje misschien wel weer. Hi.
1: Ja, alweer, hè?
0: Ja.
1: Dat is niet dat we in het zuiden van Nederland zitten, maar dan gaan ze op richting hittegolf nummer 4.
0: Wij komen hier eigenlijk wel lekker weg, hè? Dat het nog net aangenaam is. Gewoon
1: vind ik ook.
0: Parasolletje erbij.
1: Zo is.
0: Goed weekend, Arme.
1: Ja, net zo.
0: Hoi.

0: I'm Gonna Get You, hoorde je. Dat is Bizarre Inc. en Angie Brown. En straks om 6 uur niet alleen horen, maar ook zien. Noord vandaag natuurlijk. Vandaag met Erik Hogeboom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, lampen in de studio. Denk je dat goed komt zo?
1: Ja, we zaten net een beetje te stuntelen. En toen zei ik, nou, dan schuif ik hier wel gewoon in de radiostudio. Dat is net even wat makkelijker.
0: Net even zo.
1: We hebben nog even. Hè. Het komt wel goed. We gaan het hebben over aardappelen en de strijd tegen insecten en onkruid. Want er wordt een verbod op PFAS-bestrijdingsmiddelen onderzocht. En de vraag is dan, wat betekent dat bijvoorbeeld voor aardappelboeren bij ons in de provincie? Gaan we straks over hebben in Noord vandaag. En Staatsbosbeheer moet de broekriem aanhalen. Daarom gaan een aantal bezoekerscentra in Nederland dicht. Goed nieuws bij ons wel, want hij blijft open in Lauwersoog. Maar die winkel daarnaast die moet wel sluiten. We zijn langs gegaan om te kijken hoe het nieuws daar is gevallen. En gisteren de mountainbikers op de Grote Markt. Ik was vandaag trouwens ook nog even. Dat is wel een dingetje hoor. Het was al druk, veel mensen aan het kijken.
0: Het is toch nog niet voorbij juist?
1: Nee, morgen is het, het hoofdevenement, om het te zeggen. Okay. Maar vandaag werd er geoefend en zo. Nou, dat is een enorm ding. Maar gisteren hadden we de beelden ook in Noord vandaag. Maar vandaag weer zoiets. Maar dan gaat het over de European Junior Cycling Tour. En dan gaat het over jonge fietsers die in Assen actief zijn. En daar doen ook heel veel Groningers aan mee. Dus daar hebben we straks ook een reportage
0: over. Deze internationale wedstrijd doen ook Groningers mee.
1: In Assen.
0: In Assen.
1: Ja. Nee, maar er wordt veel gefietst. Het is zomervakantie. Dus dat is op zich ook wel logisch.
0: En dat komt allemaal samen in Noord vandaag. We gaan allemaal kijken.
1: Dankjewel, tot
0: Erik,
1: straks.
0: Dankjewel.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maboksat.
2: De allerlaatste topo in een rondje zomerreeks is Visvliet geworden.
3: Ik heb een keuzemenu voor jou.
2: Enig.
3: Wil je wat over de geschiedenis weten? Wat over de molens of wat over de fabrieken?
2: Molens.
3: Ja, wil je graag wat over de molens weten?
2: Ja?
3: Nou, Visvliet heeft namelijk vroeger meerdere molens gehad. Het was er niet één, het waren echt meerdere. En die eerste molen die wordt al genoemd in 1628. Gaan we verder terug de tijd in, hè? Nou, helaas, die molen die brandde wel af. Werd opnieuw gebouwd. En daarna is hij ook weer vervangen, werd hij weer afgebroken. En ook de laatste korenmolen die brandde daar af. En die werd ook opnieuw opgebouwd. En rond 1915 werd hij ook afgebroken. Kortom, het was een soort komen en gaan van molens daar. Want niet alleen korenmolens waren daar, maar ook verschillende watermolens. En die pompten dan het water uit die polders. En een van die molens die werd later vervangen door een gemaal. Dus zeiden ze, nou, die molen hebben we niet nodig. We zetten de gemaal in, werkt het net zo goed. En de Hilma Huistermolen, die is in 1868 gebouwd, die staat er wel nog steeds. Die kan je nog steeds bewonderen. En die molen is meerdere keren gerestaureerd en wordt nu dus ook goed onderhouden. En dat is fijn. Dus daar kan je lekker naartoe om te
2: kijken. Gaan we niet vervangen. Die brandt niet af.
3: Nee.
2: Heel goed. 050-3188-288 kun je nog steeds bellen of appen als je ook iets wil laten weten over Visvliet natuurlijk. En heel misschien, straks na half gaan we misschien nog iets over de fabrieken of de geschiedenis horen als ik naar deze nog even lief aankijk. En dat wil ik wel doen. Zometeen het nieuws van Edwin. Eerst muziek van Mika. Die wil nog even iets zeggen. I wanna talk.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hey ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Het is 17:30 geweest, dus we gaan naar Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een bezoeker van begraafplaats het Harenhof in Haar heeft gisteravond twee grafschenners betrapt. Twee mannen hadden de handen vol met bloemen en andere spullen. Toen ze zagen dat de bezoeker hen zag, lieten ze alles vallen en vluchtten vervolgens. De bezoeker heeft ze gefotografeerd en het kenteken van de auto genoteerd. Ze zijn nog niet aangehouden. De begraafplaats in Haar is al lang het doelwit van dieven. Zo werd onlangs nog een kunstwerk in de vorm van een vlinder gestolen van dezelfde begraafplaats. Grote stroomstoring ten zuiden van het centrum van de stad Groningen is opgelost, meldt Enexis. Die storing begon in de Zeeheldenbuurt en een deel van de Badstratenbuurt. Volgens netbeheerder Enexis hadden zo'n 2000 aansluitingen daardoor geen stroom. Storing begon net even na 3:00 vanmiddag. Exacte oorzaak van de storing is nog niet bekendgemaakt. Vier zorgverleners van GGZ Drenthe hebben een waarschuwing gekregen omdat ze vertrouwelijke informatie over een oud-verpleegkundige van onder meer het UMCG, het Martini Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis hebben gedeeld zonder dat daar voldoende reden voor was. Dat heeft het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg bepaald. De oud-verpleger werd een tijd lang verdacht van betrokkenheid bij de dood van 20 patiënten in het ziekenhuis in Assen. De man heeft altijd ontkend. Ongeveer een jaar later semponeerde het Openbaar Ministerie de strafzaak wegens gebrek aan bewijs. Tijdens de behandeling van de zaak werd informatie over hem gedeeld met zijn voormalige werkgever en de politie, wat de vier zorgverleners dus een waarschuwing opleverde. En Donar heeft met Kevin Godwin de nieuwe spelverdeler van het team gecontracteerd. 26-jarige Amerikaan komt van het Luxemburgse Arantxa Larochette. 1,88 meter lange Godwin werd geboren in Florida, speelde college basketbal bij de Angelo State University Rams in Texas. In Luxemburg had hij een erg goed seizoen. Hij scoorde gemiddeld 23 punten, 3,3 rebounds en 4,4 assists per wedstrijd. Meer daarover ook op edwinnoord.nl.
6: Klinkt maar als hartstikke veel.
7: Ja, voor de kenner. Heel interessant.
6: Edwin, dankjewel.
8: Verdoog was laag, het ziet bewolkt en aangedurig miser het wat. Vanmiddag brak de zon op al meer plekken deur en werd een warme dag. Vanom hebben de zon de regelmatig bij. Vannacht opklootst bewolking en de kind misbank ontstaan met een minimum van 13 tot 16 graden. En morgen door de zon gouden best. En met een motige westelijke wind wordt zo'n 25 tot 26 graden.
6: Harma, dankjewel. En over 1 minuut muziek van Paul Simon.
1: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop.
1: Wijzerweg, Groningen.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: Alex Warren op Noord en Fever Dream. Ja, de straat op. We hadden net over het rijbewijs, het puntensysteem. We moesten even wat langer over hebben voordat we het precies doorhebben. Maar bij verkeersovertredingen krijg je binnenkort een strafpunt. Althans, daar wordt aan gewerkt. En dan, bij 6 strafpunten, kom je op een lijst met veelplegers en dan word je strenger in de gaten gehouden. Verslaggever Berton van Balveren was voor ons in Leek en hij vroeg: een puntensysteem voor het rijbewijs, is dan een goed idee?
1: Wat vindt u?
2: Ja, vind ik wel prima.
3: Ja hoor, vind ik een heel goed idee.
4: Ik denk af en toe als ik op de weg rijd, zie ik sommige mensen in de auto, ik denk van nou, een rijbewijs bij een pakje boter gekregen of zo.
3: Er zijn veel te veel mensen die dronken achter het stuur zitten en die niet opletten met hun telefoon en dan rijden ze zomaar kinderen aan.
2: Bumper kleven of zo, hè? Dat is ook irritant.
5: Ja, en geen richting aangeven.
4: Ja, sociaal rijgedrag zeg maar, daar hou ik nooit zo van.
6: Heeft u wel eens last van mensen die heel raar auto rijden?
7: Ik heb geen last van, ik ga gewoon met de fiets door binnen en klaar is.
3: Harder aanpakken. Ze zijn veel te slap allemaal.
2: Als je dan hoort iemand die zijn rijbewijs kwijt is, die vrolijk achter het stuur kruipt.
6: Ja.
2: In plaats van dat ze de auto in beslag nemen. Dat tikt veel meer aan in de portemonnee.
3: Ja. Ze krijgen misschien de taakstraf en dan is het klaar.
6: Er mag wel een tandje bij.
3: Wel een beetje meer bij. Ja hoor, absoluut.
2: Inderdaad. En ook direct oppakken.
3: Hard aanpakken.
6: Is het idee hè, dat je dan punten krijgt op je rijbewijs en dat dan de politie je makkelijker in de gaten kan houden. Dat is de straf.
4: Ja, in de gaten houden vind ik ook weer zo'n dingetje.
2: Hoe wil ze je nou via je rijbewijs in de gaten houden? Heb je je rijbewijs op je voorruit geplakt?
6: Gestraft.
3: De politie dat doet, want ze doen nou toch ook al heel, heel weinig.
6: Maar u gedraagt zichzelf in het verkeer altijd als een heer?
2: Nou, ik probeer mijn best te doen.
4: Over het algemeen wel net te besturen, denk ik.
6: Rijdt hij een beetje netjes, mevrouw?
5: Ja, af en toe was het een beetje te hard, maar oké.
6: Okay. Nooit een fikse bon gehad?
4: Nee, nog niks. Nee, ik klop het wel helemaal af, want anders ben ik straks in de buurt. Maar ja, nee, nog niks.

0: een wereldartiest, hè? Amy Winehouse, Rehab, hoorde je op Noord. En daarmee gaan we nog eens even een keertje terug naar Visvliet.
1: Ja, daar zijn we vandaag geëindigd met Rondje Zummer. En we hadden het
0: allerlaatste geëindigd.
1: Hadden we het net even over. Ja, Rondje Zummer voor dit jaar zit er alweer op, helaas. Maar
0: jammer.
1: Heel jammer. Ik heb wel ook goed nieuws voor jou, Maartje. Want je kan vanavond dus nog even de samenvatting bekijken op TV Noord.
0: Vanaf 17:15 en dan de hele avond.
1: Precies. En dan mocht je nou denken, joh, weet je wat? Ik beleef die 3 weken gewoon opnieuw. Ik ga elke keer weer op zoek naar waar ze zijn geweest. Dat kan. Alle routes staan namelijk ook te vinden op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. En als je nou naar onze uitzending gemistpagina kijkt, kan je alle samenvattingen terug bekijken. En je kan ook, als je wilt, de volledige radio-uitzendingen terugluisteren.
0: Wat leuk. En het is ook Rondje Zummer, zet je zomer in beweging. Dus laat je vooral inspireren en ga die routes fietsen of zwemmen of wandelen.
1: Hardlopen,
0: suppen enzovoort.
1: Alles kan.
0: Goed.
1: Zullen we dan nog even naar Visvliet toe?
0: Oh ja, je had mij nog wel beloofd.
1: Ik had jij nog wel beloofd, namelijk de fabrieken.
0: Inderdaad.
1: Want in de 19e eeuw had Visvliet zelfs een kalkbranderij en een steenfabriek, allebei. Ja, in die steenfabriek, raad je al, werden bakstenen, dakpannen en buizen gemaakt. En met die klei werd dan met karren en boten aangevoerd. In 1919 sloot die fabriek al, dus die is al een poosje dicht. En later kwam op die plek een camping. Dus je kan nu kamperen op de plek van de steenfabriek. Dat is ook grappig, toch? Er staan nog wel wat oude gebouwen in het dorp, zoals een boerderij uit 1806. En ook nog 2 oude rentenierswoningen. En voor de Tweede Wereldoorlog kreeg Visvliet ook een kleine hypotheek. Later verhuisde die naar een ruimte bij de Oude Kerk. En heel lang was dat dus de kleinste bibliotheek van de provincie Groningen.
0: Maar nu niet meer?
1: Nee, hij is helaas gesloten in 2017. Dat vind ik wel jammer.
0: Dus we hebben nu een andere kleinste, maar we weten niet welke.
1: Nee. Oh, dat is wel een goede vraag. Wat is de kleinste bibliotheek van Groningen? Dat is leuk.
0: Maandag dan maar even uitzoeken.
1: Ja, leuk. Dan maandag ben ik toch op vakantie. Heb ik een mooie klus voor jou.
0: Oh, dan laat ik het wel eventjes weten. Maandag. Ja, ik heb je wel even. Maandag een nieuwe topo. Dan echt nog met een nieuwe plek. We weten nu nog niet waar we naartoe gaan. Suggesties kun je wel achterlaten natuurlijk. Altijd even appen 050-3188-288. Ik was eigenlijk al helemaal doorgegaan naar ons dagmenu.
1: Ik hoor het.
0: Ja, sorry. Terwijl ik nog de topo aan het afronden was. Maar dat kan allemaal zo lekker in elkaar doorlopen. Het is vandaag
1: 24 juli.
0: 24 juli,
1: jij leeft
0: natuurlijk
1: in de toekomst.
0: Ja, sorry. 24 juli 2026. Maar ja. Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Ik dacht, we gaan een jaartje terug. We gaan niet zo ver terug. We gaan dit jaar, deze keer in
0: 2025.
1: Ja, weet je nog wat er gebeurde op die dag?
0: Nee joh. Nee, geen idee.
1: Okay, nou. Jeugdbescherming Noord die is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ja, niet best. De Raad van Toezicht van de Jeugdbeschermingsorganisatie, ja, die trekt hieruit haar eigen conclusies en die treedt dan ook af op deze dag in 2025.
0: Oké, dit nieuws wist ik toch nog wel.
1: Jawel,
0: hè? Ik wist niet dat het vandaag was, maar dat kan ik me zeker wel herinneren.
1: Ik heb soms ook het idee dat het nieuws van een jaar geleden dan veel korter voelt of juist veel langer.
0: En wat is je gevoel nu?
1: Precies
0: een jaar geleden.
1: Nee, dat zou mooi zijn.
0: De muziek uit 2025 is een hit die je hier op Noord zeker niet gehoord hebt. Het is ook een beetje een bijzondere plaat. Hij staat heel hoog in de lijsten. Hij heeft een artiest die... Nou, ik kan het niet eens uitspreken. Doe jij dat eens?
1: Lustrum UVSV NVVSU?
0: Ja. Ik kan het niet uitspreken omdat ik het niet kan lezen, die kleine lettertjes.
1: Ah, oké.
0: Okay. Hey,
1: ik zie gewoon niet op.
0: Ik zie gewoon heel veel kleine letters staan. Een lustrum, ja, het was een studentenvereniging.
1: Ja, klopt.
0: Ontspanning na werk of zo.
1: Zoiets.
0: Daar komen ze vandaan, ergens uit Amsterdam. Het werd een knijter van een hit. Het is wel een bijzondere plaat eigenlijk.
1: En de zanger en de zangeres, de zangeres is Jopke van Dobbenburg en de zanger is Roeland Beelen. Dat is dus die je hoort op de plaat. En het leuke is, het is inderdaad een studentenlied, maar het ging helemaal uit zijn dak. En ze hebben ook echt best wel veel optredens mogen doen en heel veel bekendheid vergaard dankzij dus dit nummer.
0: Leuk.
1: En hebben eigenlijk, ja, dit nummer begon een beetje in het najaar of in de winter van 2025. Dus zij zijn ook echt naar plekken afgereisd en in heel veel après-ski-barren hebben zij dus dit nummer mogen doen. En later nog op heel veel zomerfestivals. Vallen. Ze hebben enorm geprofiteerd van dit hitje het hele jaar 25 lang.
0: En nu dus even nog één keer, want we gaan het draaien op Noord.
1: Ja,
0: Lotje heet de plaat. Nadesh, fijne vakantie.
1: Dank je.
0: Geniet ervan, hè?
1: Komt goed.
0: Fijn weekend.
1: Mooi.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Vandaag op Noord.
1: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Er is veel te doen over PFAS in de landbouw. Waterbedrijf Groningen wil af van bestrijdingsmiddelen met PFAS, omdat ze ons drinkwater bedreigen. En boeren vrezen op hun beurt dat ze zonder deze middelen hun gewassen niet voldoende kunnen beschermen. Onderzoeksbureau CLM onderzocht de effecten van het verbod van PFAS-bestrijdingsmiddelen specifiek in de teelt van consumptieaardappelen. Onderzoeker Peter Leenertse, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: U onderzocht niet alle middelen, een aantal. Wat hebt u onderzocht?
3: Nou, we hebben gekeken naar een zestal PFAS-pesticiden, zoals dat wordt genoemd. En die dus in Nederland worden gebruikt. En die onder de loep liggen ook bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat college gaat beoordelen of die stoffen misschien toch verboden moeten worden. Vanwege inderdaad het risico voor grondwater en oppervlaktewater. Ja. En dus daar zijn we mee aan de gang gegaan.
2: Ja, zes van de, en er zijn er geloof ik ruim 25 hè, van dit soort middelen.
3: Zijn er totaal 25. Dus daar hebben we ook naar gekeken, maar die zes is in eerste instantie natuurlijk het belangrijkste, omdat er op korte termijn mogelijk een verbod gaat komen. En ja, aan de ene kant, we doen dit voor Vewin, de koepel van de drinkwaterbedrijven. En zij vinden het belangrijk dat er zo'n verbod komt, omdat ze problemen hebben met het grondwatervervuiling. Maar ze beseffen ook wel dat het voor landbouw een probleem kan vormen. Dus vandaar die vraag aan ons. Bekijk dat nou eens in ieder geval voor de consumptieaardappel.
2: Ja, want boeren zeggen nou, ja, we kunnen eigenlijk niet zonder. Wat is de uitkomst van uw onderzoek?
3: Uitkomst is dat in de consumptieaardappelen het wel zonder kan. Dat is niet helemaal eenvoudig. Daar moet je wel dingen voor doen. We hebben één schimmel, Alternaria, geconstateerd dat schimmel best wel lastig is. Ook omdat er een drietal van die zes nu gebruikt wordt, zeg maar, om die schimmel te beheersen. Maar goed, er zijn ook andere methoden beschikbaar. Er zijn alternatieven. Je hebt andere chemische middelen die je kunt gebruiken. Je hebt ook, zoals we dat noemen, groene middelen. Dus dat zijn middelen van biologische oorsprong eigenlijk, die minder schadelijk zijn. En geen risico voor het grondwater. En je hebt ook zogenaamde ICM-maatregelen. Dat heet Integrated Crop Management. Nou, dat zijn maatregelen waarbij je zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat er schimmels bijvoorbeeld in je gewas komen. Zorgen dat je speciale rassen kiest die niet zo gevoelig zijn voor die schimmels. Niet zo snel worden aangetast. En dan heb je veel minder middelen nodig. En je kunt ook in je bouwplan welke gewassen je achter elkaar zet. Daar kun je ook op sturen. Je kunt zorgen voor een gezonde bodem.
2: Ja.
3: Dus ja, dat zijn allemaal maatregelen die je kunt nemen en die ook wel nodig zijn in de toekomst om gezonde consumptieaardappelen te kunnen blijven telen.
2: Het kan dus wel, het kost dus ook moeite. Verbaast de uitkomst u eigenlijk?
3: Ja, toch wel. Omdat de afgelopen tijd heel veel rumoer is gemaakt over dat het allemaal niet zou kunnen. Dus wij zijn echt wel de diepte ingedoken van welke middelen zijn er, andere middelen zijn er nog beschikbaar. Wat is exact het probleem en wat kun je in de toekomst ook doen? Zo'n verbod komt er waarschijnlijk, als het komt is dat over 2 jaar. Dus er is ook nog tijd om de andere methoden die er zijn ook goed toepasbaar te maken op je bedrijf. Dus ja, ook wel tot onze verrassing valt dat mee. Als je ze alle 25 gaan verbieden binnenkort, kijk, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt de uitdaging veel groter.
2: Ja. Maar de sector zal dus wel in actie moeten komen?
3: Jazeker, zal zich echt voor moeten bereiden en ook nieuwe methodes omarmen. Er zijn ook praktijkadviseurs die kennis van zaken hebben, die je hierbij in kunt schakelen. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om stappen te zetten, juist omdat de drinkwaterbedrijven aangeven van die PFAS-verbindingen, met name TFA, een afbraakproduct wat heel persistent is, dat gaat een probleem vormen, want we treffen nu al aan in te hoge concentraties in het grondwater, in de bronnen. En zij willen natuurlijk kost dat kost voorkomen dat het ook in de drinkwater zelf te hoog zou worden.
2: Dank voor de uitleg. Onderzoeker Peter Leendertse was dat.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Steeds meer Groningers kunnen gebruik maken van een doorfietsroute, ook wel de fietssnelweg genoemd. De verbinding tussen Leek en Groningen is onlangs geopend. En ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Het uiteindelijke doel is een netwerk van snelle fietsroutes door de provincie. Na meer dan 10 jaar is nu 75% aangelegd. Maar ja, waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang? Ik ga praten met Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat maakt nou een doorfietsroute anders dan een gewoon fietspad?
3: Een doorfietsroute is een goed gefaciliteerde route. Breed, goed wegdek, direct. Fietser heeft vaak voorrang, is veilig. Dat maakt het eigenlijk heel geschikt om dagelijks gebruik van te maken.
2: Ja, en dat gebeurt ook steeds meer?
3: Ja, nou ja, wat je eigenlijk al langere tijd ziet is dat het steeds drukker wordt op de gewone fietspaden. Niet alleen drukker, maar ook veel verschillende soorten fietsen kom je er tegen. Speed pedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen. Ja, dat neemt allemaal om dat veilig te kunnen faciliteren. Heb je eigenlijk meer breedte nodig? Nou ja, die doorfietsroutes die dragen daar belangrijke mate aan bij.
2: Ja, jullie hebben altijd als Fietsersbond ook mee mogen praten over de invoering en zo en de invulling. Ben je dan ook tevreden met wat er dan nu ligt?
3: Ja en nee. Het wordt een heel mooi netwerk. Heel veel bestemmingen. Er zijn al heel veel dingen klaar. Maar ja, het duurt allemaal best wel heel lang. Hè, want het is al meer dan 10 jaar geleden dat ermee begonnen is. En het is ook allemaal nog lang niet klaar. Maar je krijgt het ook niet overal zo precies voor elkaar als je het eigenlijk graag zou willen hebben.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
3: Nou ja, als je de doorfietsroute Groningen-Assen neemt, dan kom je vanaf Haren prachtig in Groningen bij de Van Ketwieverschuurbrug aan. Maar ja, dat is een heel vervelend en een heel druk kruispunt. En ja, daar zou je eigenlijk gewoon met de fiets ook gewoon ongelijkvloers door willen de stad in, zodat je direct op je bestemming aankomt en niet eerst een hele poos voor stoplicht moet staan te wachten.
2: En er zijn meer van dat soort punten. Komt daar dan nogal verandering in of is dit wat het is?
3: Nou ja, voor die fietsroute is een heel groot gedeelte klaar. En er is nu geld ook beschikbaar om die doorfietsroute ook verder de stad in te leiden. Maar ja, dat is nog wel ingewikkeld. En ja, dat gaat dan ook nog wel even weer duren natuurlijk.
2: U zei ook van, het duurt lang. Hoe komt dat het lang duurt?
3: Ja, eigenlijk denk je van een fietspad, dat is vrij eenvoudig. Dat is veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld een weg aanleggen of een brug. Maar je zit toch vaak in dezelfde procedures. Je moet grond aankopen, je zit met natuur. Dat kost allemaal zijn tijd.
2: Als we nou 10 jaar verder zijn, hè, hoe ziet dan de doorfietsroute in Groningen eruit, denk je?
3: Ik denk dat dan eigenlijk het hele netwerk zoals het beoogd is wel ongeveer klaar zou moeten zijn. Er zijn nu nog een aantal waar nog aan gewerkt wordt, waar nog op gestudeerd wordt. Naar Harkstede, naar Hoge Zand. Er zijn nog ontbrekende schakels. Ook het verder leiden in de stad van de fietsroutes, dat is vaak nog wel ingewikkeld. Maar er wordt hard aan gewerkt.
2: Ja, en omdat u ook zegt het duurt zo lang, is dat over 10 jaar dan ook echt klaar? Of is dat een heel klein beetje wensdenken?
3: Nou ja, wij gaan daar niet over. Wat mij betreft was het volgend jaar al klaar. Maar het is altijd ingewikkeld. En ik begrijp ook dat het op een zorgvuldige manier moet. En je wilt ook geen dingen doen waar je later spijt van hebt. Ik snap het ook wel.
2: Dank voor de uitleg. Peter van der Wal is van de Fietsersbond Groningen.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord. Imposant is je zonder meer, al mis je hem vermoedelijk pas als hij er niet meer is. En daarom sprong het ook zo in het oog toen een grote zilverlind op de begraafplaats in Blijham, een van de dikste lindenbomen in ons land, begin deze maand deels omver lag. Verslaggever Dimitri van Tijl ging er gisteren kijken.
2: Ja, we staan op de begraafplaats in Blijham met Jeroen Renkema, boomexpert. Ja, Jeroen, als ik nu even naast me kijk, dan zie ik een enorme boom staan. Allereerst, wat voor boom is het?
3: Het is een zilverlinde. Ja, en dat is een vrij oud exemplaar, deze. Dit was ooit de dikste zilverlinde van Nederland. Nou, dat is inmiddels niet meer. Ik heb begrepen dat in 2013 is er een groot stuk afgebroken. Daarna heeft Rink Zevenberg hem heel mooi weer teruggekort. Dus kort gesnoeid, zodat hij niet zoveel wind vangt. Nou, en daarna is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. En als gevolg daarvan is er nu een stuk bij weggebroken, nog een stuk. Dat lag in de vijver. Dat hebben wij er vanmorgen uitgehaald met de kraan hier van Wesseling. Nu gaan wij de boom weer terugsnoeien, zeg maar, zoals hij in 2013 ook geweest is.
2: Ja, want even over die boom. Ik kijk nu naast me. Ja, je doet het makkelijk af, maar ik denk voor mensen die hier langslopen, die denken zo, hier is wat gebeurd, want er ligt een flink deel af van de boom.
3: Ja, dat is een heel zwaar stuk. Ja, dus we hebben hem ook doormidden gezaagd. Zo, en dan een lange kabel eraan heeft de kraan hem uit het water getrokken. We hebben het afgebroken stuk hebben we even ondervangen met een lijn. Dus die hangt nu in de lucht. Daar gaan we straks nog even mee kijken waar we daarmee kunnen. Ja, en we beginnen zo met het snoeiwerk. En dan hopen we aan het eind van de dag klaar te zijn. Ja,
2: en het deel wat eraf is gevallen, je zei het net al even tegen mij. Dat was het zwakste deel van deze boom, hè?
3: Ja, dat was nu het zwakste deel van deze boom. Hij zit nog wel vast in de grond. Er zijn nog steeds wortels die dit stamstuk voorzien van vocht en voeding. Dus we verwachten ook dat hier gewoon weer nieuwe takken op gaan groeien. Dus we laten het heel mooi zitten. Er werd ons eigenlijk gevraagd om het volledig weg te halen. Dat doen we dus niet. En de boom wordt gesnoeid. En zo hopen we dat hij nog 200 jaar ouder wordt.
2: Ja, hoe kan, want als ik nu naar deze boom kijk, denk ik, dit is het einde. Maar dat is het helemaal niet, hè?
3: Nee, kijk maar eens in Heden, over de grens bij Bhutanga. Daar staat de Heden Linde, die is 1000 jaar oud, wordt geschat. Die heeft ook dit soort kenmerken. Dat hoort ook gewoon bij een oude boom. Bij een echt oude boom hoort dit gewoon. Ja.
2: En dan is het nu om de zoveel jaar teruggekomen als soort check van kijken of dit nog goed bijhangt?
3: Ja, absoluut. Het blijft wel een zorgenkindje. Je blijft hiermee bezig. Maar wij kunnen als mens bomen helpen ouder worden. Dat is eigenlijk wat wij zouden moeten doen.
2: Ja, dus die volgende 200 jaar, die zit er nog wel in?
3: Ja, voor mij niet, maar die boom die overleeft mij. Dus ik bij deze de oproep aan andere jonge boomverzorgers om er ook mee verder te gaan.
0: Boomexpert Jeroen Renkema in gesprek met Dimitri van Tijl in Blijham.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord.
4: De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnen blijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te gretig. Hoe de oosten ook.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Bram Douwes.
2: Ik praat met Nicolette Barteling, de directeur van Museum aan de A. Hoe was het gesprek, Nicolette?
3: Ik vond het verrassend.
0: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan 10.000 hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en